0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 2e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Thank you.

0: Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je?
1: Maar we hebben gewoon hier, als je het niet erg vindt.
0: Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?
1: Ja, nog maar lekker.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Evenementen hebben dit weekend extra maatregelen genomen vanwege de warmte. In Friesland is vandaag de Fiets Elfstedentocht. Daar is bij de finish een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In China is een raket met 3 bemanningsleden gelanceerd. Ze gaan naar een Chinees ruimtestation. De lancering is bedoeld als voorbereiding op een bemande maanlanding in 2030. Memphis Depay heeft zijn rentree gemaakt na 2 maanden blessureleed. Hij viel in bij een wedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen... die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen zouden worden vrijgegeven. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Dan het weer. Het is zonnig en warm. Het wordt 25 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen voldoen sommige zorg-apps niet aan wetten en regels. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen zouden worden vrijgegeven. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen en dat er minder kinderen weglopen. Dan het weer. Het is zonnig en warm. Het wordt 25 tot 29 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van de zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Hans.
4: Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Zandvoort.
4: Hoe is het met jou?
3: Redelijk wel.
4: Ja?
3: Ja.
4: Een beetje genieten
3: het
4: van het mooie
3: weer. Het was in mijn rug geschoten.
4: Ja, vorige week.
3: Nou, dat was niet ging. Ik kon bijna niet meer lopen, jongen. Ik was
4: helemaal, hoe heb je dat, hè? Van het oude.
3: Dan word je opeens. Dan heb je het gevoel dat je echt oud wordt.
4: Ja, klopt.
3: Dat is heel vervelend.
4: Ja, inderdaad. Nou, we gaan weer voor Goedemorgen Zandvoort. We moeten eens uitzoeken hoeveel uitzendingen er eigenlijk zijn gemaakt voor Goedemorgen
3: Zandvoort. Nou, dat is al best veel, denk ik.
4: Ik schat 997 of zo. Dus dan moeten we die duizendste wel gaan vieren, denk ik, of niet?
3: Maar hoe weet je dat allemaal?
4: Nou ja, dat heb ik een beetje berekend.
3: Ja, Hans is toch wel heel goed.
4: Dan ga ik dat berekenen.
3: Goed bezig, ja.
4: Hey, wat gaan we allemaal doen, Ger?
3: Nou, dat zal ik jou
4: vertel. We beginnen zo met de vismaaltijd.
3: We beginnen met de vismaaltijd. Niet gering.
4: En daar gaan we over praten. En dan mag jij zeggen wat we daarna gaan doen. Want
3: wacht
4: ik
3: even,
4: heb het
3: hoor.
4: Helemaal...
3: Ja,
4: ik heb het wel...
3: We hebben tijd zat, joh. En het wordt vanzelf 12 uur.
4: Het wordt vanzelf 12 uur.
3: Dat,
4: Jelmer komt natuurlijk langs.
3: Nee, Jelmer komt niet langs. Die krijg ik net een mailtje van.
4: Oh.
3: En okay. Hij kon niet. En uiteindelijk bellen we Roy van Buringen.
4: Oh, oké. Okay.
3: Over
4: 30 mei.
3: Over 30 mei het Noord.
4: Buurtfeest, Zandvoort.
3: Buurtfeest.
4: Ja, dat is ook leuk.
3: Nou, daarna hebben we Erik Weijers. Komt hier langs over de DTM.
4: Ik dacht dat Carina nog het eerste uur kwam. Nee, Carina met Vloed.
3: Nee, die komt later.
4: Oh, oké. Okay.
3: Je moet wel een klein beetje... Heb je je draaiboekje niet gelezen?
4: Nee, ik heb het wel gelezen, maar...
3: Ik maak altijd een keurig draaiboekje voor
4: maar het is een beetje lastig open op een telefoon en maar, zo. Maar dat maakt niet uit.
3: Maar Erik Weijers die komt dus praten over de DTM van dit jaar. En het is nu gaande, hè?
4: Het is nu gaande. Ik hoorde gisteravond maar eens goed te horen, gistermiddag.
3: Ja, en dan om 11 uur hebben wij een verslag van de expositie op de Boulevard.
4: Ja, de openluchtexpositie, leuk, daar ben je bij geweest.
3: Ja, ben ik bij geweest, heb ik allemaal mensen gevraagd wat zij ervan vonden. En iedereen was razend enthousiast.
4: Nou,
3: daarna hebben we aan de telefoon DJ Lady Mix, over 20 jaar Lady Mix. En dat doet ze al 20 jaar, zeg. Knap, hè?
4: Ja, zeker.
3: Ja, ik vind het heel goed. En als laatste hebben we Carine Veren uit het Zandvoort Museum over Vloed.
4: Ja, over Vloed, hè, het grote evenement wat vorige week was.
3: Nou, dat is nu het programma een beetje veranderd.
4: Nou ja, daar komen er allemaal uit. En wat jij zegt, het wordt zelf 12 uur.
3: Ja, daar hoef je niks aan te doen.
4: Ja, we hebben nog nieuws te melden. Ja, wat ik nieuws vond, en dat vond ik wel apart... dat Sandervoerde, de camping, is nog gesloten.
3: Ja.
4: Ja, is helemaal niet open gegaan.
3: En je meent het.
4: Ja, en daar gaat ook een rechtszaak over komen. En,
3: oh, en nu?
4: Ja, en nu ze kunnen dus het terrein niet op. En dat is natuurlijk met dit weer heel vervelend.
3: Maar ze mogen het terrein niet op?
4: Nee, mogen het terrein, de hek is dicht.
3: Oké. Okay. En wie...
4: Ze hadden natuurlijk een brief gekregen dat het per 15 maart of zo dat ze eraf moesten.
3: Ja.
4: Maar dat was weer juridisch aangevochten... rechtszaken erbij en tot daar weer een uitspraak over kwam, over het hoger beroep, dachten zij dat het wel open zou blijven. Maar ja,
3: misschien moeten we volgende week even bellen.
4: Ja, zeker. We kunnen het deze week ook nog doen. Ik kan zo gestijds maar nog even bellen. Maar goed, dat hoeft
3: dat zien we ook dat niet. Dat zien we nog wel even, als we tijd over hebben.
4: Als we tijd hebben, wordt het zelf 12 uur.
3: Nou, ja. Laten we eerst even een stukje muziek doen.
4: Ja, een stukje muziek en daarna gaan we praten over de vismaaltijd. Want die is weer binnenkort.
3: De 15e keer.
4: Erwin zit
3: al
4: klaar, Erwin Hilbers.
3: Ja,
4: goedemorgen Erwin. We gaan zo weer praten over het jubileumeditie.
5: Ja, absoluut.
4: Maar daar gaan we zo even over praten. Eerst even muziek nog. Dat is trouwens van...
3: van Marja.
4: Van Marja Koppen.
3: Ja, en die is er natuurlijk altijd weer bij.
4: Ja, die is elke week bij.
3: Trouw, jongen.
4: Met goede muziek.
3: Met goede muziek.
4: Met goede muziek.
3: En goede techniek.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Politiek, cultuur en sport.
2: En sport. Nou, over sport...
1: En vis.
2: Ja.
1: En vis.
2: En vis. En vis. Want we zitten hier met Erwin Hilbers. Goedemorgen, Erwin, nog
3: eens. Goedemorgen.
2: Want we gaan praten over de Theo Hilbers vismaaltijd.
4: Ja, jij zit hier al voor de 15e keer.
2: Ja, dat hoor ik, ja. Ja.
4: Ja. Ja,
2: en daarvoor heeft jouw vader dat nog gedaan natuurlijk.
3: Ja, dat is het is een tijd niet geweest natuurlijk.
2: Nee, ook dus.
3: Die in 83 zo'n beetje gestopt is.
2: Oké. Okay.
3: En ik ben er 15 jaar geleden mee begonnen.
2: Ja, want je vond het jammer dat het niet meer was.
3: Nou, ik hou wel van een dingetje organiseren op wat voor manier dan ook. En op een gegeven moment dacht ik van nou, misschien wel leuk om dat eens te proberen.
2: Om dat
3: proberen.
2: Weer terug te halen,
3: en,
2: ja.
3: Ja, het enthousiasme van het publiek, dat was een grote verrassing. Ik denk, ja, ik zie wel hoe ver we komen. Ja. Maar
2: vanaf de eerste keer is het uitverkocht geweest?
3: Nou, niet helemaal. Ik heb één jaar, en dat was, het eerste jaar was dat erg lastig. Uh-huh. Omdat, ik wist niks.
2: Nee.
3: Ik ging naar Jaap Kroon.
2: Uh-huh.
3: En naar Hangjas Verhuurbedrijf. Maar verder, hier, de krant, ik had geen idee.
2: Om er een beetje reuring aan te geven.
3: Ja, het moest natuurlijk wel bekend worden. Maar goed, uiteraard. Daarna weet ik nog wel dat ik posters ophing op het Gasthuisplein, op het bord. En dat ik 2 weken van tevoren een grote banner eroverheen plakte, uitverkocht.
4: Ja.
3: Dus, en wat ik net al zei, als mensen 3 of meer personen komen, dan kunnen ze beter reserveren.
2: Dat lijkt me wel een hoop gepuzzeld.
3: Dat is een gepuzzel.
2: Ja, dat geloof ik graag.
3: Ja. En ik deed eerst vanaf 4 personen, maar ja, als je met je 3 komt, dan is dat ook wel eens lastig.
2: Dus, ja, want je krijgt natuurlijk ook vragen van later, weet je wel. Dat, mijn buren willen ook mee en dan kun je dat nog regelen. En,
3: dat is op het laatste moment.
2: Ja, dat meestal, geloof ik graag,
4: Want hoeveel mensen kunnen er?
3: 250.
2: Dat is best veel. Dat is aardig veel.
3: Ja. En ik werd... Ik leg het grootste deel van de kaarten leg ik dan bij de Bruna.
2: Ja.
3: Dan gaat een deel gaat dan naar het wapen, maar die ga ik vandaag weer ophalen. Dus die kunnen ook niet meer verkopen. Maar ik werd gisteren door de Bruna gebeld van joh, we hebben er nog eentje liggen.
2: Echt waar?
3: Dus vanmorgen om kwart over 8 was ik nog een stapeltje brengen.
2: Dus dat betekent dat het weer uitverkocht is eigenlijk?
3: Daar gaat het wel naartoe. En ik heb nog wel wat achter de hand, maar ik heb eventjes gekeken naar de lijst van vorig jaar. En er staan toch nog wel een aantal mensen op die elk jaar komen. Ja. Maar die heb ik nog niet gehoord. Dus die ga ik vandaag eventjes bellen van joh.
2: Dus daar heb je nog een aantal kaarten voor vrij.
3: Nou, als iedereen die op de lijst van vorig jaar van 6 of meer personen. Als die nu allemaal komen, dan denk ik dat ik tekort kaarten heb.
2: Ja.
4: Wat staat er op het menu?
3: We beginnen met garnalenkroketjes.
2: Oeh, lekker.
3: En dan komt de bekende moot kabeljauw.
4: Ja.
3: Die op, ik denk 11 juni nog vrolijk door de Noordzee.
4: Ach, god.
3: Zom. Ach, god. Ja.
2: Zo vers als maar kan.
3: Nou, dat is het zeker. En als je er een beetje verstand van hebt en je neemt een kabeljauwmoot en die maak je open. En je ziet al die schijfjes. Hoe witter, des te verser. Nou, als ik die vis opensnij, dan doet ze wat pijn aan je ogen.
2: Ja.
4: En dan?
3: En daar komt wat toebehoren komt erbij. Er komt een beetje salade komt erbij, wat sausjes. En omdat we een jubileum hebben, ben ik natuurlijk wel wat sponsoring gaan zoeken. Dus we hebben nu een kopje koffie met een petit fourtje.
4: Nou, wat leuk.
3: Sluiten we af.
2: Nou, en dat alles voor 16 euro.
3: Ja.
2: Waar vind je het nog?
3: Nou ja, ik zeg altijd van joh, ga eens naar de visboer en haal eens een boot kabeljauw.
4: Precies. Ja, dan kan je lachen.
3: Dan garnalenkroketjes, die zijn ook niet echt goedkoop.
2: Want weet jij nog met welk bedrag je begon, zeg maar, 15 jaar geleden?
3: Ik denk dat...
2: Maar toen was de euro er nog niet eens, hè?
4: Jawel.
2: Oh ja, tuurlijk, 2000.
3: Ja. Ik denk dat ik begon met 9 euro of zo.
4: Ja, daar valt het nog wel mee.
2: Ja.
3: Ja, en ik,
4: als je het in verhouding ziet met de prijs van de huizen.
3: Je moet wat omhoog. Kijk, ik wil zo laag mogelijk.
2: Ja, logisch.
3: Ik wil aan het eind van de rit wil ik ook geen geld overhouden.
4: Nee.
3: Hou ik wat over, dan verdeel ik dat onder de vrijwilligers. Kijk, ik wil er zelf ook niks aan betalen natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Ja. Maar ja, en dat was van het begin af aan met Jaap Kroon. Dat was gewoon voor mij een hele mooie kans.
4: Ja.
3: Omdat die vond het ook belangrijk dat dit soort evenementen blijft bestaan.
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
3: Dus die heeft ook niet de volle map gerekend. Ja. En daarom kon ik ook laagdrempelig die kaarten verkopen.
4: Ja, goede gozer die Jaap.
2: Ja, ja, zeker. Absoluut. Ja,
3: ja. Nou ja, nu Thomas. Ja. En die gaat op dezelfde voet verder.
4: Dat is zijn zoon?
3: Dat is zijn zoon.
4: Oké. Okay. Ja.
2: Maar die doet het zelf. Die geeft ook kortingen. Zo.
3: Daar kom ik heel goed mee uit.
2: Ja, ja. Ja. Oh, toch
3: en
2: leuk.
3: En dan Hangjas Verhuurbedrijf in Haarlem. Ja. Waar ik nu voor de 15e keer de tafel en stoel huur.
4: Ja. Dus die ken je ook?
3: Dus ja, en dat is wel grappig. Vorig jaar ben ik daar voor het eerst contant gaan afrekenen.
4: Oké. Okay.
3: Want ik wilde die mensen wel een keertje zien na 14 jaar.
2: Ja,
3: ik doe al 14 jaar, haal ik de spullen daar, maar ik had ze nog nooit ontmoet. Maar die hebben ook wat extra korting gegeven. Oh, dus daardoor had ik wat meer ruimte.
2: Meer speelruimte, ja.
3: En kan ik ook de wapens hangen.
2: Oh, leuk hoor.
4: En wat doe je zelf in het dagelijks leven?
3: Ik ben kok bij Jaarbeurs in Utrecht.
4: Oké. Okay.
2: Oh, ja, oké. Okay.
3: Ja. Ja.
4: Dus jij je bent altijd wel met voedsel bezig?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja,
4: dus je hebt er wel verstand
2: je
4: van.
2: Wel hoe je
4: dat is wel lekker.
2: Vissen moet bakken natuurlijk.
3: Ja, maar dat doe ik niet hoor.
2: Nee.
3: Ik breng nog geen bordje naar de tafel.
2: Nee?
3: Nee. Niet dat ik dat niet wil, maar daar zijn hele goede mensen voor.
2: Ja.
3: En ik klets graag. Dus een draadloze microfoon...
2: Okay.
3: Lul ik een eind heen.
4: Wat wou ik vragen? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
3: Nou, kijk, in het begin deed ik het met de Wurf.
4: Ja.
3: Die bracht alles naar tafel.
4: Dansend.
3: Maar ja, die werden natuurlijk ook een stukje ouder.
4: Ja.
3: Toen de Wapenzangers, die hebben het de tijd gedaan. Maar die worden ook een stukje ouder. En vergeet je niet, het zijn wel 250 bordjes die
4: zeker
3: snel op tafel moet neerzetten. En vorig jaar heb ik twee neven en een nicht bereid gevonden om te komen. En heb ik van mijn werk hele grote dienbladen waar een 6-7 bordjes tegelijk naar tafel gebracht kunnen worden. Dus dan heb je in principe aan 3 mensen genoeg.
4: Ja.
3: En dan het wapen zorgt voor de drankjes. En die hebben dan ook een man of 5 rondlopen.
4: Drankjes zijn apart, hè? Neem ik aan.
3: Ja, drankjes zijn apart. Ja. En dat, die verzorgen dat. En dat is een hele mooie samenwerking. Ja.
2: En je moet nog een accordeonist, zag ik?
3: Ja, dat was wel de bedoeling. Dat staat ook in de krant. Maar die schijnt niet te kunnen. Dus,
2: Was dat gereed, of niet?
3: Een nieuwe accordeonist.
2: Oh.
3: Ik ben de naam eventjes kwijt.
2: Dat is jammer natuurlijk.
3: Ja, dat is jammer. Maar goed, Rob van het Wapen die is heel handig met muziek. Dus die heeft overal de muziek van op zijn apparaat staan. En dat komt helemaal goed.
2: Maar de wapenzangers gaan wel zingen.
3: De wapenzangers die komen zingen.
2: Oké. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja.
3: En dat is leuk.
2: Ja, tuurlijk. Je bent, nou ja, ik wil niet zeggen helemaal afhankelijk, maar een beetje afhankelijk van het weer ook, hè?
3: Nou, zeg maar helemaal.
2: Ja, eigenlijk. Ja.
3: Met maar daar
2: heb je dat in die 15 jaar wel eens meegemaakt? Dat
3: ik heb
2: slecht, hoor.
3: Vorig jaar voor het eerst echt dik in de zenuwen gezeten.
2: Ja?
3: Ja. Toen begon het op donderdagochtend te regenen en het wil niet meer op.
2: Oh.
3: En dan denk ik, nou, het is donderdag en morgen is de vismaaltijd. Maar als het dan op vrijdag nog steeds regende met hele slechte weersverwachting. Ik heb op een gegeven moment mijn telefoon uitgezet, want ik werd daar gewoon verdrietig van.
2: Ja,
3: zoveel mensen die appen van, heb je een
2: Gaat
3: tent?
2: Het door? Ja,
3: een tent. Nee, het is een openlucht vismaaltijd.
2: Ja. Kan er is er een tent overheen
3: parasol,
2: zitten,
3: maar dan kost een kaartje 35 euro.
4: Ja, ja, ja,
3: gaan we zo'n tent huren, die had het hele Gasthuisplein heen.
4: Maar hoe is dat verder gegaan?
3: Rob van het Wapen die zei, Erwin, maak je geen zorgen, 4:15 is droog.
2: Ja?
4: Hou daar ook
3: van. Ja, nou, dat soort grappen, dat wil ik allemaal niet horen, joh. Ik was op van de zenuwen.
2: Ja.
3: En toen op een gegeven moment, toen kwam Charles Schram, die kwam naar me toe met een hondje. En die zegt, ik kom even goed nieuws brengen. Ik denk, ach, jij mag wat nou
2: doen. De zon gaat schijnen.
3: En die liet me een foto zien. Die had er hond uitgelaten. Die was over de boulevard gegaan. Die liet me een foto zien. En dan zag je één massa gitzwarte wolken. En op de horizon een heel dun streepje helblauw.
2: Ja.
3: Ze zegt, dat komt deze kant op. Rob, Erwin, 4:15 is het droog. Ik denk, ja, eerst zien dan geloven. Maar ja, je bent wel mooi de aap gelogeerd.
2: Ja, natuurlijk. Nee,
3: er komt 250 man, hè?
4: Ja.
3: 4:50 begon het wat minder te regenen. 4:15 was het droog. We zijn met de noodgang met trekkertjes alle tafels droog gaan maken.
4: Bizar zeg.
3: 5 uur komen de mensen, stralende zon. En s'avonds denk ik, ik had meer moeten smeren, want mijn nek is allemaal verbrand.
2: Hey, maar het is wel apart dat je in 15 jaar meestal redelijk weer kwam.
3: Ja, ik denk dat het van boven komt.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja.
2: Ja. Nou, 12 juni, heb je al een beetje gekeken? Kijk je nu al naar het weer een beetje?
3: Ik kijk nooit naar het weer. En zeker in deze periode niet. Nee. Als ik het nieuws kijk en het weer, dan ga ik even wat anders doen. Ik wil het niet zien ook.
2: Ja, 14 dagen vooruitblik hebben ze vaak.
3: Ik kan er toch niks aan doen.
2: Nee, je kunt er ook niks aan doen. Maar,
3: je hebt het niet in de hand. Nee. En als het regent, dan gaat het niet door.
2: Nou, dat is waar. Ja.
3: Niemand gaat dan met een paraplu zitten.
4: Maar wat stel, hè, in het ergste geval, het gaat regenen. Wat doe je dan met die maaltijden?
3: Ja, dat is iets waar ik dan met Thomas... ik denk dat Thomas dan de week erop kibbeling in de aanbieding doet.
2: Ja. Hey, maar je bent er niet voor verzekerd ook.
3: Nee, dat is niet... Nee, ja, weet je, nogmaals, het is allemaal laagdrempelig.
2: Ja, dat is waar.
3: Het is een niet-commercieel evenement...
2: Nee.
3: Er blijft niks over. Er blijft een klein beetje over. Dat is 100, 200 euro wat ik kan verdelen. Ja, ga maar eens een verzekering afsluiten.
2: Ja,
3: weet je, dat is ook niet mijn grootste zorg.
2: Maar heb jij in de loop der jaren wel gemerkt dat je steeds meer verplichtingen moest voldoen? Misschien EHBO erbij, beveiliging, weet ik
3: veel. Kijk, het voordeel is dat die regels die zijn er.
2: Ja.
3: Vanaf 250 personen.
2: Ja, oké. Dus jij zit 249
3: personen is het een klein evenement.
2: Oh, dat is wel mooi, ja.
3: Tuurlijk, bij het aanvragen van of het is eigenlijk een melding die je moet doen, hè.
2: Ja.
3: Daar staan wel allerlei vragen van, is er EHBO aanwezig, zijn er toiletten, ja, het wapen. EHBO heb ik in principe niet nodig. Dan ben ik zelf BHV'er. Dus als iemand met een plastic mesje toch voor elkaar krat om een snee in zijn vinger...
2: dan kun jij nog wel een pleister eromheen doen.
3: Dus dat
2: valt mee.
3: Ik moet ook zeggen, Spanelanden, dat is echt geweldig. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat hoe die mensen de laatste paar jaren... is daar toch wel wat veranderd. Borden die ze zelf neerkomen zetten...
2: Yeah.

0: Dan weet ik dat er in het wapen nog kaarten zijn. Maar die ga ik ook ophalen. Die gaan daarna ook weer naar de Bruna toe. Ja. Dus de Bruna is gewoon de plek om de kaarten te halen.
1: Ja, inderdaad. Nou, jouw telefoonnummer stond in de krant.
2: En neem je hond mee, want dan krijg je nog een...
1: Neem je hond mee?
2: Ja, mijn hond is helemaal gek van de Bruna.
1: Oh, ik dacht van die vis.
2: Nee, ik dacht van die vis. Vis, maar van de Bruna.
1: Ik denk, moet die honden het ook eten dan, nee toch?
0: Ja.
1: Erwin, even kijken. 12 juni, vanaf 5 uur aanschuiven. En, het begint om 8 uur. 6 uur.
0: Om 6 uur, ja.
1: En het is om 8 uur, half 9 uur.
0: Ja, dan is het alweer afgelopen. Ja. Ja.
1: Nou ja, goed, we gaan het weer derde lustrum gaan we meemaken. Hartstikke leuk natuurlijk.
0: En nou ja, 3 of meer personen, dan is het wel even handig om mij even een belletje of een mailtje te geven.
1: Ik las ook nog ergens dat jij waarschijnlijk wel nog zo'n 10 jaar doorgaat, of niet?
0: Ja, dat is mijn plan. Ik wil 25 keer.
1: 25 keer,
2: mooi streven.
1: Mooi streven, absoluut.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, waar zitten we dan, Ger, over 10 jaar? 2036.
2: Dan zijn wij wat ouder, Hans.
0: Ik ben zelf ook 72. Ja. Vind ik het wel genoeg ook geweest, hoor.
1: Ja, dat is oud, hoor. Dus, nee, ik ben ook
2: 72 is heel oud. Ja, weet ik.
1: Erwin, mooi, je hartelijk dank. En heel veel succes met de verdere voorbereidingen.
0: Dank je wel.
1: En we gaan weer een mooi feest van maken.
0: Absoluut.
2: Precies, op naar de 16e keer.
1: Op naar de vismaaltijd. Ja. Dank je wel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en dat was... hoe heet het ook weer? How about us?
2: Ja. De Les Humphrey Singers.
1: Oh. Hans. Gedraag je.
3: Ja,
2: we gaan het opzoeken.
1: We zouden Jelmer Koper hebben, maar die heeft afgebeld half uur van tevoren.
2: Ja, jammer.
1: En die kwam met het idee om Roy van Buring even te bellen. Nou, daar had ik al contact mee om dat volgende week te doen. En dat doen we dus gewoon deze week, omdat er 30 mei een buurtfeest in Zandvoort Noord weer plaatsvindt. En Jelmer is degene die dat allemaal regelt. Goedemorgen Jelle. Jelmer. Jelmer.
2: Roy van Roy. Roy.
4: Ja, ja.
2: Goedemorgen,
4: ja.
2: Roy.
4: Toch een andere stem geworden.
2: Ja, ja. Inderdaad. Inderdaad. Hey, je bent druk bezig met de voorbereidingen, Roy, denk ik. Want gaat 30 mei weer beginnen.
4: Ja, Jelmer helpt natuurlijk ook wel volop mee natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dit bestond voor die site ook natuurlijk nog een beetje. Ja.
4: Inderdaad. En we zijn druk inderdaad met de voorbereidingen. Het is echt nu echt de laatste loodjes. Laatste weekje nu. En het gaat weer heel erg leuk worden.
2: Ja, kun je ons een klein beetje meenemen wat er allemaal gaat gebeuren?
4: Ja, dat gaat weer net als andere jaren.
2: Een heleboel,
4: heel,
2: ja.
4: Heel veel gebeuren.
1: Hoeveelste jaar is dit, Roy?
4: Dit is het vierde jaar.
1: Okay.
4: En elk jaar proberen we wel weer met iets anders te komen of een beetje te wisselen met elementen. En ik zou even een paar mooie dingen eruit halen.
2: We beginnen met het ontbijt.
4: Ja, dat ontbijt is het wel geworden. Dus nu voor de tweede keer.
2: Ja, hè?
4: Vorig jaar was dat de eerste keer. En dat wordt gesponsord door het Dela Fonds, het uitvaartcentrum. En we geven 100 gratis ontbijtjes weg vanaf 10 uur. En dat doen we in samenwerking met Jongerenwerk. En zij maken ook het ontbijtje dit jaar. En zij geven het ook, sfeer het ook uit. En mensen krijgen een mooi tasje. En dan kunnen ze zelf hun kaas en wat lekkers erop bij de kraam halen. En dat eigenlijk.
1: Ja. Hoeveel mensen kunnen daaraan meedoen?
4: 100.
2: Nou, leuk hoor. Nou, moet je ze even opgeven of niet?
4: Nee, mensen mogen gewoon aankomen.
2: Oh, gewoon aanschrijven.
4: Dan krijgen ze gewoon de 100 op.
2: Ja.
4: En vorig jaar was het ook echt op. Dus,
2: mooi.
4: Dus en tot 11 uur verkrijgbaar.
2: Wat ga je daarna allemaal doen?
4: Daarna hebben we natuurlijk veel meer. Hè, want we hebben natuurlijk de traditionele kofferbakmarkt. Die al aardig vol begint te raken.
2: Ja.
4: En die begint ook om 10 uur tot 4 uur.
2: Uh-huh.
4: En mensen kunnen zich nog steeds daarvoor opgeven. Het plekje kost €12,50. Maar wat het leuke daarin is, heb je een Zandvoortpas, dan kan jij daar gratis staan.
2: Oh, cool. Okay.
4: Je alleen maar sturen met je Zandvoortpas en je gegevens. En dan
1: ben
4: je
1: maar dat duurt dus de hele dag?
4: Ja.
1: Ja.
2: En dan heb je nog een podium staan waar allerlei artiesten gaan optreden.
4: Ja, op dat podium gebeurt natuurlijk heel veel. En ik kan bij jullie bekendmaken dat we vandaag aan toegevoegd is dat er ook weer, net als 2 jaar geleden, line dance gaat worden. Wat echt een heel succes was. Ze deden 30 mensen aan mee vorige keer.
1: Oké. Okay.
4: Die komt terug, de line dance cursus.
2: Cursus, ja, leuk.
4: Ja, en dat begint van 12 tot half 1. En, maar we hebben ook optreden van de Dance Academy. We hebben tijdens trouwens het buurtontbijt ook gewoon live muziek van een saxofonist en Mike Daanen die oud Hollands liedjes gaat zingen.
1: Nou, wat gezellig.
4: Openlucht bingo.
1: Ik denk dat kom. Hé, wat is de inspiratiemarkt?
4: De inspiratiemarkt is eigenlijk een dat was eigenlijk vroeger over de eerste jaren de informatiemarkt. Maar we proberen dat een beetje op te bouwen. Wat nog niet helemaal, dat is het enige element wat nog niet helemaal van de grond komt. Maar we bestaan volgend jaar 5 jaar met het buurtfeest. Dus we hopen echt dat we dan nog kunnen kijken met samenwerkende organisaties. Om we te kijken of dat element van dat buurtfeest nog wel kan voortbestaan. Of dat het een ander element moet worden. Want mensen vinden een kraampje heel saai om in te staan.
1: Mm-hmm.
4: Maar ik zeg het eigenlijk, je kan het negatieve ook in het positieve draaien. En we kunnen met z'n allen daar wel een leuke inspiratiemarkt van maken.
1: Mm-hmm. Maar wat moet
4: het woordje markt af moeten.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er dan?
4: Nou, wat daar gebeurt is dat organisaties uit Zandvoort of de regio zichzelf kunnen presenteren op een ludieke manier. Ze hebben een kraam, ze mogen een activiteit organiseren of juist een workshop. En dan met elkaar kunnen ze dan de buurt met elkaar verbinden. Door hun kenbaar te laten maken in de buurt. Dus bijvoorbeeld de dierenambulance komt vertellen wat zij eigenlijk doen, bijvoorbeeld.
1: Hé, hey, Marja?
4: En we hebben Humanitas.
2: Ja, we hebben hier Marja, hè? Marja Kop, die zit bij de dierenambulance. Ja, dus die zal waarschijnlijk ook langskomen, dat is wel leuk.
4: Altijd gezellig.
2: Ja, tuurlijk.
4: Dus,
2: nee, hartstikke goed.
1: En Clown Wouter is er.
4: Clown Wouter is er ook aan toegevoegd, inderdaad. Clown Wouter is een... hebben wij leren kennen tijdens het kindercarnaval afgelopen jaar. En die komt eigenlijk de hele dag gewoon de kinderen vermaken en een beetje helpen bij het kinderplein. Want dat hebben we ook natuurlijk nog.
1: Mm-hmm.
4: Het kinderplein wordt weer helemaal leuk. Alleen die doen we samen met de scouting, de Buffalo's.
2: Mm.
4: En die organiseren dat helemaal in zijn geheel. Dus dat element hebben we echt afgegeven aan van de Buffalo's die het afgelopen jaren echt... op een hele leuke, ludieke manier hebben gedaan. En het eigenlijk steeds meer groeit. En met een beetje aanvulling van ons. En dan komen er hele mooie dingen.
2: Leuk. Hey, het kloppende hart is dus eigenlijk de Vlemingstraat en de Vlemingplein, hè?
4: Ja.
2: Nou waren ze heel lang bezig met de Vlemingstraat. Om die te...
4: Met
2: riolering en een nieuwe... bestrating. Was jij niet bang dat ze te laat klaar zouden zijn? Of wist jij dat ze...
4: Het heeft zo goed dat je dit vraagt. En dat wilde ik eigenlijk net gaan zeggen.
2: Nou, het is van mij in de hoek. Ik zie het gebeuren natuurlijk.
4: Ja. Nou, wat eigenlijk nu speelt... wij hebben vergunningen moeten aanvragen. Wij hebben als organisatie plattegronden moeten maken. En die plattegronden kloppen niet meer door de verbouwing.
2: Ja.
4: En de gemeente had heel lang geen plattegrond beschikbaar. Die is 2-3 weken geleden pas aangeleverd. En daarnaast is het zo dat alle wegen van de Vlemingstraat zijn dunner geworden.
2: Dunner?
4: De parkeerplekken die
1: smaller,
4: zijn...
1: Smaller.
2: Smaller, ja, inderdaad.
4: Ja,
2: smaller,
4: dat bedoel ik.
2: Ja.
4: Smaller geworden.
2: Een nieuwe parkeerplaats inderdaad, heb ik ook gezien.
4: Die zijn juist ook smaller geworden. Want
2: okay.
4: Ze zijn nu in de lengte in plaats van in de breedte.
2: Uh-huh. Oké, okay, ja.
4: Daardoor hebben we bijvoorbeeld het Pananok Oud-toernooi, wat we ook doen tijdens het buurtfeest, want we doen ook nog een sport- en gezondheidsplein samenwerking met sportservice, hebben we moeten verplaatsen. Want die zou eigenlijk op het Vlemingstraat plaatsvinden.
2: Ja.
4: En die hebben we dus naar het Vlemingplein verhuisd, waardoor het podium weg moet op de huidige plek.
2: Dus op die nu manier. Nou ja,
4: het podium vlak bij jou, Hans, staan trouwens gezellig.
2: Nou ja, dus niet te dichtbij, hè, alsjeblieft. Want, nee hoor. Toch krijgen we nog last van. Nee,
4: ja, in ieder geval, de ingang van de Curiestraat bij de kruising, daar komt het podium te staan.
2: Oké. Okay. Ja.
4: En dan heb je dan vanaf het podium gezien, daar de foodtrucks en zo. En dan komt dan naar het kinderplein.
2: Ja,
4: dan heb je door naar Kobani nog, met het Krijtfestival.
2: Ja, heb je ook nog.
4: En dan heb je de sport- en gezondheidsplein. En dan komt de Kofferbachmarkt. Dus
2: zo.
4: Het is een beetje verwisseld.
2: Ja, begrijp
4: maar ik.
2: Maar
4: ik denk dat negatieve dingen ook positief gemaakt kunnen worden.
2: Ja, tuurlijk.
4: Ik denk dat het best wel mooi uit gaat komen.
2: Hey, en alles staat of valt natuurlijk ook met een beetje goed weer. Hè? We hadden het net over de vismaaltijd. Hebben ook goed weer nodig. Nou, jullie eigenlijk ook, hè? Want met de regen is het allemaal wat minder. Dus het ziet er redelijk uit, hè? 20 graden, droog.
4: Als dit zo blijft, zaterdag. Ben ik blij.
2: Ja, dit is te warm. Dit,
4: maar wat er nu gepland staat, dan ben ik erbij. Maar nu is het wel te warm.
2: Nee.
4: Inderdaad. Ik moet je wel zeggen, wij hebben in de afgelopen 4 jaar hebben we maar 1 keer echt slecht weer gehad.
2: Oké. Okay.
4: Maar dat viel eigenlijk ook allemaal wel uiteindelijk mee. Dus 1 erge bui die eigenlijk best wel veel beste.
2: Ja.
4: Maar omdat we in het begin staan in waren van het buurtfeest, wisten we niet helemaal hoe we daarmee om moesten gaan.
2: Ja.
4: Maar nu is er ook gewoon standaard een plan B. Als het echt zo slecht weer is... Nou, elke gradatie van het weer, dan kijken we daarna.
2: Ja, daarom. Hey, Roy, laatste vraag zo'n beetje. Ja. Ben je nu nog op dit moment met dingen bezig die jou veel tijd kosten, zeg maar, met de organisatie?
4: Zeker. Het gaat gewoon 24 uur door. Als ik,
2: is dat 24 uur per dag aan?
1: Slaap je wel een beetje?
4: Maar ik werk ook gewoon nog fulltime hier.
2: Ja.
4: En iedereen eigenlijk...
2: Op het strand toch, of niet?
4: Ja, zeker.
2: Nou, dan ben je keihard nodig natuurlijk het weekend.
4: Ja, zeker. Dus ik ben nu dit interview te geven en over een half uur vertrek ik weer naar het strand.
2: Ja, dat is wel.
4: Maar Ja, dat. Ja, zeker.
2: Maar alles loopt en...
4: het enige oproep die ik nog wil doen... Ik heb nog steeds handjes nodig om te helpen.
1: Nou, als je vrijwilliger wil worden bij het buurtfeest 30 mei... dan moet je even bij Roy zijn.
2: Ja, dan moet je even naar
4: Zalverdesite.nl,
2: daar staat alles op. Hé Roy, ik wens jou enorm veel succes nog met de voorbereidingen.
4: Ja, dank je wel.
2: En ook veel succes dit weekend op het strand, want het zal wel erg druk worden.
1: En een hele mooie zaterdag.
2: En een hele mooie zaterdag volgende week. Ja. Ik kom zeker langs.
4: Voor de Zandvoort, de vergeten krant niet te lezen. Hè?
2: Nee, leuke krant. Leuke krant, ja. Absoluut.
4: Heb je ook een leuk stukje geschreven?
2: Ja, en een stukje over Maure Vrij. Dus de zanger die ook komt optreden. Ja. Nou.
4: Ja.
2: Nee, helemaal leuk. Dank je wel, Roy. En,
1: veel succes.
2: En nogmaals, veel succes. En tot volgende week, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Oké, Roy. Tot ziens.
4: Bedankt.
2: Bye, bye. Dag.
4: Bye.
2: Dag. Dag.
3: How about us was trouwens van Champagne.
5: Ja, Champagne.
3: En ik heb nu All Out of Love van... Ja, nou ben ik hem weer kwijt. Air Supply.
5: Ja,

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, het was eerste plein met All Out of Love.
2: Ja, we gaan praten over de Deutsche Tourenwagen Masters. Tenminste, DTM, hè? Zoals dat is.
1: Deutsche Tourenwagen.
3: Ja, officieel heet dat zo.
2: Ja, ja. Deutsche, oh, ja. Ja, ik zie het toevallig hier op Wikipedia staan. Erik is er van het circuit Zandvoort. Erik Weijers, die nog enkele maanden gaat werken, hè, bij het circuit.
3: En dan, klopt, ja.
2: Dan ben je ermee klaar. We gaan met hem praten over de DTM.
1: DTM, nou, iedereen kan het horen.
2: Een groot evenement, kun je wel zeggen. Hoeveel mensen denk je dat er komen ongeveer?
3: Ja, ik denk dat vandaag en morgen zo rond de 10.000 mensen op het terrein zijn. Okay. Maar dat is gewoon een heel mooi aantal. Hè.
2: Ja, zeker.
3: Er zijn de loodtribunes dan mooi gevuld. Van de tribunes die we ook voor de Formule 1 gebruiken, is helemaal in gebruik.
1: Is het een FIA?
3: Nou, nee. DTM wordt echt door de Duitse Autosportbond georganiseerd.
1: Ja?
3: Maar we hebben ook een klasse, de Formula Regional. Dus voor talenten, die eigenlijk jonge jongens en ook een paar meisjes die vanuit de Formule 4 komen en eigenlijk naar de Formule 3 door willen. En dus de Formule Regional is eigenlijk een tussenstap.
1: Okay.
3: Dat is een door de FIA georganiseerde serie. Dus,
2: maar ja, het is eigenlijk dezelfde wagens als in het FIA GT3 kampioenschap, hè?
3: Nou, FIA GT3 kampioenschap bestaat niet meer.
2: Dat bestaat niet meer.
3: Nee, dat had je tot een jaar of 10 geleden. De FIA GT, dat bestaat niet meer. Maar inderdaad, het zijn wel zeg maar auto's in de DTM die conform het GT3 reglement rijden. En GT3 is eigenlijk een concept wat door organisatie, en die heet SRO, dat is van de Stefan Rattel organisatie, die hebben dat beheren dat reglement. En daar wordt wereldwijd mee geraced in dat soort auto's.
2: Okay, want
3: en DTM heeft het dus ook overgenomen. Alleen het verschil tussen DTM en heel veel andere kampioenschappen met die GT3's is dat DTM is echt een sprintkampioenschap met één professionele rijder op de auto. En niet zoals bij alle andere kampioenschappen, zoals bijvoorbeeld de GT World Challenge die nog in september naar Zandvoort komt. Dat je twee rijders op een auto hebt met een pitstop. Dus het is echt wel anders.
2: En die wagens die vorige week in
3: de Nürburgring. Dat zijn dezelfde auto's.
2: Dezelfde auto's.
3: Nee, het is ongelooflijk. Dus je hebt teams, hè, bijvoorbeeld het team waar Max Verstappen vorige week reed.
2: Met een Mercedes.
3: Zijn eigen naam. Maar dat Mercedes dat werd ingezet door team Windward.
2: Ja.
3: Dat is een groot team. Nou, die hebben dus de 24 uur Nürburgring gedaan. Daarna zijn ze dinsdag en woensdag hebben ze op Spa getest met diezelfde auto's voor de 24 uur van Spa die over eind juni is.
1: Mm-hmm.
3: En die zijn donderdag stonden ze in Zandvoort en nu reizen ze weer in Zandvoort. Dus dat is gewoon continu gaan we door met die auto's.
1: Bijzonder, hè?
2: Ja, het zijn flinke bakken, hè?
3: Ja, nee, klopt. En uiteindelijk de winnaar van vorige week, heeft de winnende auto, reed Maro Engel.
2: Nummer 80, Mercedes.
3: Die rijdt DTM dit weekend in Zandvoort. En Lucas Auer, dat is een teamgenoot van Max op dezelfde auto. Mm-hmm. Die rijdt ook dit weekend hier.
1: Oké.
3: Dus, het zijn de gewoon top.
1: Merken jullie dat de Nürburgring ook veel meer mensen aantrekt voor dit soort races?
3: Dat is nu misschien nog niet even lastig te zeggen, omdat het nu vrij kort erop zit natuurlijk.
1: Mm-hmm.
3: Maar het helpt natuurlijk zeker met de populariteit van GT3 racen. GT racen, de autosport insider kent het en die vindt het al jaren prachtig. Maar zeg maar de Formule 1 fan, die was daar vrij onbekend mee. En die hebben dat nu ook gezien allemaal afgewerkt. Ja. Dus dat gaat zeker een positief effect hebben. Ja,
1: het was bizar, hè, wat daar gebeurde.
3: Ja, het was voor iedereen die heeft zitten kijken, was het gewoon genieten.
1: Heb jij alles gezien?
3: Nee, ik ben niet 24 uur bij de tv blijven.
2: Ik heb niet alles gezien.
3: Ik heb de start gekeken, de eerste paar uur. En s'avonds, dat het donker werd, heb ik een tijdje zitten kijken. Ja. En,
2: wel leuk om goed in beeld gebracht.
3: Absoluut, ja. Dat is echt goed gedaan.
2: De DTM is begonnen 24, 26 april in Oostenrijk.
3: Ja.
2: Hoe is dat gegaan daar?
3: Ik moet tot mijn spijt wel bekend dat ik Duitsland niet weet.
2: Maar daar was het ook
3: een goed bezocht evenement. Het is daar goed van start gegaan.
2: Huh.
3: En nu de tweede ronde hier in Zandvoort.
2: Hier in Zandvoort. En dan komt er nog 2, 4, 6 keer in Duitsland.
3: Ja, klopt. De buitenlandse tripjes hebben ze gehad.
2: Ja.
3: En vanaf nu is het alleen nog maar in Duitsland wezen.
2: Ja.
3: En DTM en Zandvoort, dat is gewoon voor elkaar. Sinds 2001, de eerste keer, zijn ze bijna onafgebroken, zijn ze altijd
2: geweest. Ja. 2001 was de eerste keer?
3: 2001 was de eerste keer,
2: Is dit een jubileum nog, 25 keer?
3: Nee, want ze zijn niet ieder jaar geweest.
2: Oh nee, ze zijn niet
3: ieder jaar geweest. Af en toe zijn ze ook niet geweest. Maar nu weer sinds nou ja, 3-4 jaar gewoon in een jaar. En,
2: Komen er veel Duitsers ook op af?
3: Heel veel Duitse bezoekers ook. Ja, het is natuurlijk voor mensen die in het westen van Duitsland wonen, een beetje het noordwesten,
2: ja, 3-4
3: is het natuurlijk
2: rijden,
3: gewoon hartstikke dichtbij. Ja. Ja. En nou, we weten gelukkig ook dat Zandvoort natuurlijk voor de Duitse toeristen altijd een attractieve bestemming is in combinatie met het strand. Nou, helemaal in een Pinksterweekend, waarbij ook wat extra vrije dagen omheen zitten. Ja, dan is het helemaal...
2: Ja, plus dat het nog steeds een Formule 1 circuit is. Hè?
3: Dus zeker, ja. Nou ja, daar zijn we voorlopig ook wel. Het is misschien geen Grand Prix meer.
2: Maar zonder
3: er is geen Grand Prix meer volgend jaar. Ja, maar we hebben natuurlijk uiteindelijk... Het is nog steeds een Formule 1 circuit. Wat gewoon ook in de toekomst... over de juiste licentie beslist. Om met Formule 1 als eventueel te kunnen blijven rijden. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Die kans is niet heel groot. Maar we blijven voorlopig nog
2: wel wat vruchten van.
1: Zal het ook een testcircuit blijven?
3: Ja, die kans. Ja, waarom niet? We hebben de Grade 1 licentie die nodig is om met Formule 1 dat ze testen. Die houden we voorlopig nog. En Formule 1 teams kunnen met oudere auto's tussen Grand Prix door testen. Maar dan moeten jullie wel zo'n licentie hebben.
1: Ja.
3: Heel veel teams zitten in Engeland. Nou, in Engeland heb je eigenlijk alleen Silverstone met een Grade 1 licentie. Silverstone is altijd bezet eigenlijk. Dus bijna niet terecht. Dus Zandvoort is best wel een goed alternatief.
2: Ze waren 2 weken geleden hier. Hè?
3: Ja, Alpine was er een paar dagen inderdaad. Hebben allemaal nieuwe rijders getest. Dus ik sluit dat zeker niet uit dat ook na de laatste Grand Prix... dat de komende jaren Formule 1 teams hier nog wel eens regelmatig zullen neerstrijken... om wat tests af te werken.
2: Ja, leuk. Hey, Erik, even over jezelf. Want jij hebt een maand of drie geleden of zo heb je aangekondigd dat je stopt.
3: Ja.
2: Na?
3: Dan 32 jaar.
2: 32 jaar
3: ben ik echt in dienst ben geweest bij het circuit. Ja. En daarvoor heb ik al een paar jaar rondgelopen als vakantiekracht. Ja, enorme lange tijd.
2: Ja, dat zal even verwennen worden, zeg je.
3: Alles meegemaakt natuurlijk. Van moeilijke jaren, prachtige jaren. Natuurlijk de afgelopen 6 jaar met Formule 1 was natuurlijk helemaal geweldig. Echt een kerst op de taart. Maar toen bekend werd dat er uiteindelijk nog 2 Grand Prix zouden komen. Dat dit jaar de laatste zou zijn. Toen had ik voor mezelf wel het besluit gewoon. Ik vind het dan ook wel een keer mooi geweest. En ik wil ook gewoon nog eens even voor mezelf wat meer vrijheid hebben. Om dingen doen die ik al jaren wil doen en waar ik niet aan toe ben gekomen. En even een beetje ook van het leven genieten. En daarna zie ik wel weer wat...
2: Weet je al wat je gaat doen?
3: Ik heb verschillende dingen. Ik wil wat op reis gaan, dingen ondernemen.
2: Nee, maar ik bedoel ook met werk daarna?
3: Nee, totaal niet. Nee. Maar daar ga ik me ook echt niet mee bezighouden.
2: Nee.
1: Lekker is dat, hè?
3: Ja, een heerlijk vooruitzicht.
2: Ja, lekker vooruitzicht. Ja, dus een beetje golf, een beetje...
3: Zeker, ja hoor, dat doe ik ook graag. Komt helemaal goed.
2: Heerlijk. Hey, en de laatste Formule 1 race. Is het nu al zeker dat er de Formule E hierheen komt?
3: Dat is nog niet zeker. Daar wordt wel naar gekeken.
2: Ja, daar wordt wel naar gekeken.
3: Er zijn zeker wel wat gesprekken. Dat zal de komende maanden zal het meer duidelijkheid
2: brengen.
1: Dat zal toch ook wel een aardig wat mensen gaan verbrengen.
3: Tuurlijk, nee, dat zal zeker ook.
1: Het wordt wel steeds populairder.
3: Nee, zeker, absoluut. Maar dat komt nog niet, zal niet in de buurt komen van de Formule 1. Hoor.
2: Dat is eerder een beetje
3: misschien wat we dit weekend met de DTM hebben. Ik denk dat met zo'n evenement dat gewoon realistisch is. Dus geeft ook voldoende reuring. En zal ook veel aandacht voor Zandvoort brengen. Als
2: Formule 1 is helemaal elektrisch natuurlijk. En nu zie je met Formule 1 dat is helemaal elektrisch. Formule 1, toch? Elektrisch?
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Maar Formule 1 was elektrisch.
3: Formule 1
2: maar ze gaan toch een beetje terug naar
3: de verbrandingsmotor. Uiteindelijk had Formule 1 ook met het nieuwe reglement. Ik bedoel, er zit nog steeds een verbrandingsmotor in.
2: Ja.
3: Die ook geluid maakt.
2: Ja,
3: maar het was een hybride auto, is het. En de verhouding was dat 50% van het aandrijfvermogen moet vanuit de elektrische krachtbron komen. En 50% vanuit de normale krachtbron. En nou ja, daar was veel kritiek op. Hè, omdat het dan, als jouw accu vol was, kon je makkelijker inhalen dan dat je, of niet inhalen als je accu leeg is.
1: Ja.
3: En daarom kreeg je een beetje dat yo-yo-effect.
1: En gevaarlijk.
3: Het werd daardoor ook gevaarlijk. Ja. Dus dat gaan ze nu veranderen. En dus die verhouding wordt meer dat de brandstofmotor weer belangrijker wordt ten opzichte van de accu eigenlijk. Ja. En dat, ik denk dat het een goede zaak is.
2: Ja.
3: En
2: Je kon je wel voorstellen dat die coureurs daar...
3: Ik denk dat die, als je naar de Formule 1 hebt gekeken, de eerste twee wedstrijden...
2: Ja, nee, toen dacht ik ook van...
1: China was een goede Grand Prix.
3: Ja, nee, dat klopt. Maar ik vond Miami afgelopen...
1: Of Miami bedoel ik.
3: Miami. Toen werd het al minder. Toen hadden ze al natuurlijk wat dingen aangepast. En we gaan nog verder met aanpassingen. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede ontwikkeling is.
2: Ja, ja.
3: Nou, het ligt natuurlijk ook een beetje aan het type circuit waar gereden wordt. Circuits met lange rechte stukken. Daar was natuurlijk die accu natuurlijk veel eerder leeg. En dan kreeg je dat jojo-effect werd nog meer versterkt. Ik denk dat Zandvoort gewoon wel ook een heel erg geschikt circuit voor die auto's is. Omdat natuurlijk, wij hebben niet zulke hele lange rechte stukken.
2: Nee.
3: En ook een stuk een bocht waar flink voor afgeremd moet worden. Dus dat die accu's gewoon goed opgeladen kunnen worden. Dus ik verwacht voor Zandvoort dat absoluut een mooi spektakel
1: had. Zijn er nog aanpassingen nodig van het circuit?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee hoor, nee, voor de nieuwe auto's. Nee, nee. Er hoeft niks aan aangepast te worden.
2: Ja, en de coureurs van de DTM, die zijn allemaal positief over
3: het. Ja, die vinden Zandvoort... Het is altijd een van hun populaire circuits. Ja? Ik las van de week op een artikel van een interview met Mauro Engel. Dat is zeg maar dan degene die vorige week gewonnen heeft op de Noordschleife. En die zei, Zandvoort is eigenlijk een beetje een mini-Noordschleife.
2: Oh ja?
3: Qua karakteristiek. En dat is natuurlijk wel een mooi compliment. Maar dat klopt ook wel. Hè. Ja. Ik weet niet of mensen die wel misschien op de Nürburgring zijn geweest of zelf een rondje hebben gereden. Ja, je weet het gaat er omhoog en naar beneden. Ja. En je blinde bochten en vol gasbochten. Ja. Dat is Zandvoort natuurlijk ook. Dus ja.
1: Heb je zelf ook wel eens gereden?
3: Ik heb daar zelfs gereisd ook.
1: Oh ja?
3: Ja, ik heb de 24 uur ook drie keer zelf meegedaan.
1: Je meent het?
3: Ja.
2: In wat voor auto dan?
3: In een BMW Z4.
2: Oh, wat goed.
3: Ja.
2: Oh, wat
3: maar
2: goed.
3: 2012 was de laatste keer hoor. Dus het is alweer een paar jaar geleden.
1: Nou ja, toch. Toch
2: maar
1: meegemaakt.
2: Was je een beetje een goede coureur?
3: Of ik een goede coureur
2: was? Nou ja, had je een beetje talent ervoor?
3: Nou ja, ik denk dat ik in een race organiseerde dat ik daar meer talent voor had. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen.
1: En je had in ieder geval...
3: Ik deed wel leuk mee hoor. Maar
1: je had aanleg voor talent.
3: Ik zeg voor mezelf eerlijk, ik ben geen topcoureur.
2: Iedereen kan gas geven. Maar,
3: waarom?
2: Ja. Nee, je moet alleen nog een beetje...
1: Maar het is wel belangrijk. Bizar wat die Max Verstappen doet, hè?
3: Ja, nee, maar dat is ook zo. Hè. Ik zat vorige week te kijken, zie je die onboardbeelden. En ik ken het circuit natuurlijk goed, omdat ik daar zelf ook gereisd heb. En dan zie je mensen inhalen op plekken.
2: Dat je denkt, dat kan helemaal niet daar.
3: Half over gaan denken, dit is mogelijk. En ik weet dat ik er zelf van die stukken, dat ik iedere keer dat ik blijf als ik er weer doorheen was, dat ik het overleefd had. En hij gaat daar nog even iemand buiten om inhalen.
2: Ja. Dat deed hij met kartwedstrijd ook al. Dus doet hij eigenlijk zijn leven al. Ja,
3: klopt.
2: Ja, mooi is dat. Hè?
1: Ja, geweldig.
2: Ja. Wat wordt het hoogtepunt dit weekend?
3: Dit weekend?
2: Want je hebt twee races of één race?
3: Ja, nou, we hebben allemaal mooie races. Kijk, DTM is altijd spectaculair, maar ook die Formula Regional die ik noemde. Het is ook gewoon echt een mooie auto met familie. Die halen ook goed in. Ja. Dus dat zal een ongetwijfeld spektakel worden. En we hebben natuurlijk ook de Porsche
2: Carrera Cup
3: in Duitsland. Ja. Wat echt een geweldige strijd is.
2: Ja, daar doet Jaap Verlagen onder andere mee.
3: Ja, klopt. Nee, die rijdt in de Carrera Cup Benelux. Die rijden ook.
2: Okay,
3: maar in de Carrera Cup Duitsland, dat zijn echt... Nou, dat zijn nog... Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat... bij rond de Formule 1 heeft de Porsche Supercup rijden. Mm-hmm. En... Nou ja, eigenlijk de teams die in de Supercup rijden, die rijden ook allemaal in de Carrera. Zelf rijden, zelf auto's eigenlijk ook.
2: Ja.
3: Dus dat niveau is gewoon heel hoog.
2: En rijden er ook Nederlanders in de DTM zelf?
3: Eén, Thierry Vermeulen.
2: Thierry Vermeulen, oké.
3: Dus die rijdt mee met een Ferrari.
2: Beetje in de top of niet?
3: Nou, voor mij gisteren, ik weet niet hoe de kwalificatie geëindigd is. Want toen ik net hier naartoe op weg ging, toen begon de kwalificatie.
2: Oké.
3: Maar gisteren bij de vrije training zat hij in de top 3. Dus,
2: dat is keurig.
3: Dus, ja,
1: zeker niet.
3: Ja,
1: nou ja, het wordt uitgezonden.
3: Ja.
2: Op Duitsland.
3: Nee. Ja, nou, op waar via Play. Via Play zendt het in Nederland uit in ieder geval. Dus daar kan het gevolgd worden.
2: Hey Erik, we worden er zo
1: geserveerd.
2: Afgeserveerd door de ANP. Mag ik jou hartelijk danken? Ik wens je een geweldig weekend.
3: Dankjewel.
1: En we spreken elkaar bij de historische Grand Prix.
2: Ja, historische Grand Prix, eind half juni. 15, 16?
3: Ja, precies over een maand voor mij.
2: Ja, inderdaad. Dus, Oké, we gaan naar het nieuws van 11 uur. En dan komen we in 2 uur terug met hele leuke onderwerpen.
1: We hebben nog 20 seconden, Hans.
2: Nee, nog 5.
1: Nee hoor.
2: 4, 3, 2, 1.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Amy Wijnhuis, Amy Winehouse. En, ik ben even de titel kwijt hoor. Want wij zitten
1: back
0: tegenover...
1: Back to Black.
0: Black to Black?
1: Ja, Back to Black.
0: Back to Black. Dan weten we dat. Vrijdag, dus dat was gisteren, is de buitenexpositie Gezichten van Zandvoort geopend. En ja, het is een bijzondere fototentoonstelling van portretten van 30 Zandvoorters levensgroot op de Middenboulevard, bij de Vervoge, Boulevard de Vervoge. En ter gelegenheid van 200 jaar badplaats is dat gemaakt door fine art fotografe Iris Planting. En ik was erbij en heb daar een verslag van gemaakt. Laat me horen.
2: Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.
3: Nou, we staan hier op de Boulevard de Vervoge. Samen met Walter Sands. En Walter is de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Walter, wat is er allemaal gaande hier?
4: Het is in het kader van 200 jaar badplaats. Selecteren we 200 portretten. En die laten we in de krant zien, die laten we op de socials zien. En die laten we ook 30 daarvan hier op de boulevard zien. Want het zijn de gezichten van Zandvoort die eigenlijk ons mooie dorp maken.
3: Oké. Nou, ik sta hier naast Iris Planting. Zij is verantwoordelijk voor al deze mooie foto's. Iris, mag ik je wat vragen?
5: Natuurlijk.
3: 30 van de portretten die, ja, die staan hier op de Boulevard de Vervoge. Hoe heb je die uitgekozen?
5: Uit de ruwe beelden bedoel je? Ja. Welke het uiteindelijk zouden worden? Ja. Dat heeft in eerste instantie gewoon ook met het moment te maken dat ik met die mensen had. Dat ik dacht van ja, dit is de meest pure vorm. Zo heb ik ze leren kennen. Maar ook, naar hun meedenken van zo staan ze er het mooist op. Het is een beetje een mengeling dat ze allemaal mooi bij elkaar passen. Dus zo gaat dat een beetje.
3: Hoe is dat gegaan allemaal? Dat hele, want het zijn nogal een hoop mensen die je...
5: Ja, 29 in totaal.
3: En hoe is dat praktisch gegaan?
5: Nou, ik heb ze zelf niet uitgekozen. Dat heb ik expres niet gedaan. Want dan krijg je altijd van waarom die wel en die niet. Daar wilde ik me eigenlijk niet mee bemoeien. Dus daar zit een heel team achter die dat voor mij hebben gedaan. Gelukkig. Ja.
3: En praktisch, die zijn allemaal bij jou in de studio gekomen?
5: Die zijn allemaal... Ik had toevallig een expositie in het oude raadhuis. En we moesten een datum vinden waarop iedereen zou kunnen. Maar ook dat het toegankelijk was, dat iedereen het goed kon bereiken. En toen dacht ik, weet je, we gaan het in het oude raadhuis. Daar heb ik mijn expositie. Ik ben daar toch. En ik heb daar dus tijdelijk mijn studiootje ingericht, 3 dagen lang.
3: Oké. Okay. Ja. En heb je het met een digitale camera gedaan? Of met een analoge camera?
5: Ja, nee, we doen het tegenwoordig. Morgen wel digitaal, ja.
3: Ja, het is allemaal digitaal gegaan.
5: Ja, ja.
3: En heb je nabewerking gedaan nog?
5: Nee, ik ben niet van de nabewerking. Het enige wat heb ik gedaan is heel iets verzadiging uitgehaald. En ja, eigenlijk verder. Ik ben wat dat betreft nog wel van de oude stempel. Dat ik gewoon mooi licht maak.
3: Ja.
5: En that's it. Ja,
3: ja. Ja. Ja, ze zijn echt prachtig om te zien. Ja, behalve Michiel Maas natuurlijk, want die heeft een hele rare kop.
5: Ik hoor dat er wat meer af en toe wat dingetjes mee gebeuren
3: met die. Hij is lief. Ik ken hem toevallig best heel goed.
5: Ja, hij staat er mooi op.
3: Hij staat er mooi op, ja, inderdaad. Ja. Jij maakt nu een foto van mij. Hoe moet ik dan staan?
5: Hoe moet je dat... Ja, iemand komt binnen bij mij in de ruimte. Mm-hmm. En dan heb ik al snel door van... Oké, hoe ga ik diegene op zijn gemak stellen? Ga ik diegene laten staan, laten zitten? Begin ik juist veel te praten? Of zeg ik juist even helemaal niks? Dat is bij iedereen verschillend.
3: Dat is best belangrijk natuurlijk.
5: Ik zit ook niet meteen aan mijn camera. Mijn camera leg ik de eerste paar minuten gewoon ook echt weg.
3: Mm-hmm.
5: Ik wil eerst contact maken met de mensen. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ik ga uitleggen wat ik ga doen. En dan komt het een beetje vanzelf.
3: Ja. Ja. Nou, er staan er nu 30 hier.
5: Ja.
3: En die 30 heb je natuurlijk al een hoop reactie op gekregen. Hoe waren de reacties?
5: Ja, bijna allemaal heel erg positief.
3: Ja?
5: Ja. Kijk, er zit natuurlijk een enkeling die ook even terugkwam met van... ik weet niet of ik dit aandurf. En heb je niet een andere foto? Weet je wel dat? Maar dat is zo logisch. Want ze staan wel echt heel groot met hun hoofd op de boulevard. Zodat iedereen het kan zien. Dus echt chapeau en klasse aan al die mensen die dus hebben meegewerkt. En die dit ook aandurfden. Ja.
3: En hoe lang blijven ze staan hier?
5: Ik geloof bijna 2 maanden wel.
1: Nou, heel veel succes en heel veel sterkte de komende maanden.
5: Ja, sterkte ook.
1: Nou, je weet het niet, hè?
5: Nee, je weet het nooit. Nee, dankjewel.
1: Oké. Nou, je komt de boulevard oplopen. En wie zie je als eerste? Michel.
6: Ja, mooi, hè?
1: Weber.
6: Heb ik hem gevraagd.
1: Echt waar?
6: Nee, natuurlijk niet.
1: Hey, maar het is een mooie foto van je.
6: Ja, toch?
1: Ben je er blij mee?
6: Ja, wel. Ja, wel, natuurlijk ook. Ja, stiekem wel. Ja. Het is niet mijn ding.
1: En hoe ben jij benaderd?
6: Ik werd gebeld. En toen zeiden ze van, we zijn met een expositie bezig. En jouw foto moet er ook op. Ik zeg, nou, nee.
1: Dat is het eerste wat je zei?
6: Ja. En toen zeiden ze al van, ja, dat dachten we al dat je dat zou zeggen. Maar we gaan het wel doen. Nee. En toen zeiden ze van, ja, toch wel. Ik denk, oké.
1: Nou, hij wordt geopend, dus we wachten. Ja.
7: Welkom bij deze mooie expositie. Ik geef... eerst Lars, onze wethouder, het woord. En daarna onze fotografen. Maar ik kom eerst bij Lars.
8: Ja, dankjewel, Lana. Goedemiddag iedereen met deze mooie zonnige dag. En bij de expositie 200 gezichten van Zandvoort. Die we in kader van 200 jaar badplaats openen. Zo. Voor de mensen die niet weten, we hebben een themajaar. Zandvoort viert dat we 200 jaar een badplaats zijn. We bestaan natuurlijk langer, zeg ik altijd. Want er wordt altijd, ja, bestaan we dan maar 200 jaar? Nee, we bestaan al sinds 1304. Ja. Maar 200 jaar geleden hebben een paar mensen bedacht dat we, behalve een vissersdorp, dat we ook een badplaats moesten zijn. En als wethouder van toerisme zeg ik ook tegenwoordig dat we niet alleen maar een badplaats zijn, maar dat we het ook tegenwoordig omgeturnd zijn naar een kustplaats. Ja. En wat maakt het nou anders? Is dat een kustplaats 365 dagen aantrekkelijk is. En een badplaats zegt dat al alleen maar als je kan baden. En dat is toch een beetje als de zon schijnt en het zomerseizoen is. En Zandvoort is meer in die 200 jaar geworden dan alleen een badplaats. Want we zijn gewoon 365 dagen per jaar aan aantrekkelijke kustplaats. Maar wat ik al zei, er is een thema 200 gezichten. En naar aanleiding daarvan hebben we hier nu 29 panelen staan met 31 gezichten. Je zal straks zien, dan denk je, moet je een rekensommetje maken. En je zal straks zien dat op één paneel soms meerdere gezichten staan. Maar voor de één zullen er wat onbekendere gezichten op staan. Terwijl voor de ander het onbekende gezicht ontzettend bekend is. Er wordt altijd gezegd, als politicus kan je lang praten, houd kort. Dat doe ik dus ook. Zonder dat dit niet tot stand gekomen is natuurlijk. Door onze Zandvoortse trots, moet ik zeggen, als fotograaf. Iris Planting, dus ik wil gelijk het woord doorgeven.
9: Ik vond dit een heel speciaal project. Kijk, ik ben heel blij met de keuzes. Ik ben ook blij dat jullie allemaal zijn gekomen en allemaal mij dat vertrouwen hebben gegeven. Mensen kwamen soms lachend binnen. Mensen kwamen onzeker binnen. Soms werd er ook een traantje gelaten. En dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Dat mensen zich in een paar minuten zo heel erg vertrouwd met mij kunnen openstellen. En ik heb geprobeerd dat ook vast te leggen op de foto. En ik hoop nog steeds dat jullie daar allemaal heel erg blij mee zijn. Ik in ieder geval wel. Ja, nogmaals heel erg bedankt voor al het vertrouwen wat jullie mij hebben gegeven. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ervan gaan genieten. En nogmaals heel erg dank.
1: Hey Arie. Arie Koper. Ja, je bent vereeuwigd, hè?
10: Ja, dat kun je wel stellen.
1: Hoe vond je het?
10: Oh, wel leuk.
1: Ja?
10: Ja, heel relaxed. Een goede fotograaf natuurlijk. Ik ben zelf amateurfotograaf, maar zo dat Iris neerzet, het is grandioos gewoon. De sfeer en je hoort zoveel reacties van de buurt. Je bent natuurlijk redelijk bekend op het dorp. Iedereen vindt het hartstikke leuk, dus geen dissonant gehoord.
1: Heel goed, heel goed.
10: Dus geen eieren gegooid, dus nog niet.
1: Nog niet. Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
1: Christy van Wijn aan Zee, jij bent ook vereeuwigd.
11: Jazeker.
1: Dat was een mooie foto geworden, hè?
11: Ja, vind je? Moesten we even wennen, hoor.
1: Ja?
11: Ja, echt. Ja. Maar ja, het is wel...
0: Hoe is de reactie erop?
11: Ja, goed. Ja? Ja, ja. Veel mensen zien het toch wel. Ja, ja. Had ik niet gedacht. Ja. Oh, je hangt op de boulevard. Ja. Ja.
0: En nu?
11: En nu...
0: Ga je hem over 2 maanden eruit halen en dan ophangen?
11: Ja, tuurlijk. Aan de voorgevel. Ja.
0: Nou, heel goed. Lars Carré, de wethouder cultuur en toerisme.
8: Toerisme voornamelijk, en, ja.
0: Waar valt dit onder?
8: Ja, dit valt onder het themajaar 200 jaar badplaats Zandvoort. Waarin we 200 portretten van Zandvoorters op papier zetten, om het zo maar te zeggen. En hier exposeren we daar 31 gezichten nu van op 29 panelen. Van voor jou en mij misschien bekende Zandvoorters, maar ook wat onbekendere Zandvoorters. Echt mensen die gewoon dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan.
0: Ja, en je kan het terugzien via een QR-code.
8: Ja, nou ja, ik hoop ook dat het een broedplaats wordt om elkaar te ontmoeten en elkaar te vertellen. Want een gezicht is voor jou misschien bekend, Ger, maar voor mij misschien wat minder.
0: Mm-hmm. Of andersom.
8: Of andersom, dus dan kunnen we het gesprek met elkaar voeren. En als we het echt niet weten, staat er een QR-code op. Ja. Dan kan je met je telefoon kan je het verhaal achter het gezicht zien.
0: Hey, er worden er 200 gemaakt. Dat is best een hele klus.
8: Ja, het is een hele klus die gedurende het hele jaar op verschillende manieren zichtbaar worden. In de Zandvoortse Courant, op een website, maar ook door middel van deze expositie. Dus. Ja.
0: Sta je er zelf ook bij?
8: Ik sta er zelf niet bij. Nee.
0: Dat is heel jammer.
8: Nee, zeker niet. Het gaat om mensen die dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan, die we hiermee een extra zetje, een extra gezicht kunnen geven. Dat we met elkaar kunnen zien dat er echt meer mensen zijn dan Ger, jij en ik, die de meeste mensen toch wel kennen. Maar dat er meer mensen zijn die Zandvoort bouwen.
0: Ik heb ervan genoten.
8: Heel goed, ik ook.
0: Oké, goed zo. Maar er wordt hier nog even bij Strandtent 10 een vrolijke borrel gedronken. We zien Willem Strooman zelf, die ook een fotoreportage heeft mogen hebben. Willem, hoe vond je jezelf op de foto staan?
12: Ja, het was ongelooflijk. Het was ongelooflijk. Laat ik het zo zeggen.
0: Aangeroerd.
12: Ja, daarom. Laat ik het zo zeggen. Ik stond even van de week naar mijn foto te kijken. En net op dat moment is er een man die kijkt naar die foto's. Die kijkt naar mij in die foto, naar mij in die foto. Die zegt, hey, dat bent jij, hè? Ja, dat ben ik, ja. Hij zegt, hoe lang woon jij nou op Zandvoort? Ik zeg, ja, 10 jaar, hè? Hij zegt, daar snap ik niets van. Ik zeg, ik woon hier 30 jaar en ik ben helemaal... Ik ben niet uitgenodigd om hier op te hangen als foto. Ik zeg, nee, maar het hangt er een beetje vanaf wat je doet.
0: Jij bent natuurlijk veel interessanter.
12: Nou, ook dat, ja, het is lullig om het te... Nou, het is lullig altijd om dat te zeggen, maar ik doe natuurlijk ontzettend veel met Stichting Classic Concerts. Met het orgelspelen in de kerk. Dan rijd ik soms door de week nog met mensen...
0: Houd kort, hè, Willem?
12: Het ziekenhuis, ja. Nou, dat is het. Meer heb ik niet te vertellen. Maar ja, nee, ja. Ja,
0: ik ben trots op je, hoor.
12: Nee, maar het is toch zo?
0: Ja, je hebt gelijk.
12: Ik vind het geweldig, dus...
0: Ik ben de topper.
12: En jij ook.
0: Ook vereeuwigd op de foto is René Lammers, samen met zijn vader Jan Lammers, die we natuurlijk allemaal kennen. En René gaat eigenlijk heel erg goed in de autosport. Even vragen. René, hoe voelt dit?
13: Ja, superleuk. Ik kan je een voorbeeldje geven. Vorige week zat ik te hardlopen en toen kwam ik er langs en dan was het wel een leuk momentje. Want dan zit in je eigen dorp hardlopen waar je bent opgegroeid en dan kom je eigen koppie tegen. En dat is toch wel leuk. En daar ben ik zeker trots op om daar samen met mijn vader op te staan.
0: Het is wel waardering, hè?
13: Ja, zeker. Ik bedoel, je bent heel vaak druk bezig om naar het doel te gaan. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Alleen soms heb je wel van die momenten waar je dan dingen terug ziet komen, waardoor je even stilstaat over hoe ver je al bent gekomen. En dit is een van die momenten waar ik heel trots op ben.
0: En het gaat heel goed met je.
13: Ja, het gaat zeker goed. Als ik gewoon mijn eigen werk goed blijf doen, dan wordt het alleen maar beter. Alleen ik zit nu al in een heel goed traject. Ja.
0: Nou, we zijn trots op je.
13: Ja, dankjewel.
0: Okay. Hey Jan, dat is toch wel bijzonder, hè, samen met je zoon? Bijzonder samen met je zoon zo op zo'n foto.
14: Ja, leuk toch? Ja, toch? Ja, zeker op die foto. En hij omschrijft ook wel helemaal hoe het zit. Het gaat nu om hem en ik steep de achtergrond. Dus dat is heerlijk. Superleuk.
0: Het is natuurlijk wel een idee straks om die foto eruit te rossen en thuis op te hangen.
14: Ja, nou, weet ik niet. Ik heb weinig foto's van mezelf. Misschien dat hij het leuk vindt. Maar we hebben ook niet onbeperkt ruimte aan de muren natuurlijk.
1: Nee, dat is ook waar. Hey, hij gaat hartstikke goed, hè?
14: Ja, gelukkig. We zijn nu al, het is ruim 10 jaar bezig. En we komen nog ieder jaar een stapje hoger op. Hij heeft in het karten gewoon, die periode heeft hij afgesloten. Stond hij nummer 1 op de FIA World Ranking. Dus dat was mooi. Hij heeft 2 jaar Formule 4 gedaan, met name om te schakelen. Hij heeft ook heel veel races gewonnen. Dus daar heeft hij laten zien dat hij dat nu onder de knie heeft. En hij is dit jaar begonnen weer in een hogere klasse. Bijna Formule 3. Hopen we volgend jaar te doen. Hij is begonnen met de rookie-titel. Dus die heeft hij wel gewonnen. En de eerste race voor het Europese kampioenschap werd hij gelijk 2e. En ook eerste rookie. Dus so far so good. Dus we blijven...
1: Hoe oud is hij nu?
14: Hij wordt, in juli wordt hij 18. Bijna, okay. Dus
1: hij zit wel goed in de... In de lijn?
14: Ja, absoluut. Hij zit goed in de flow. En hij is goed bezig. Dus daar genieten we van. Op het circuit, maar er ook daarnaast.
1: Oké, okay, nou heel veel succes.
14: Dankjewel, Ger. Dankjewel.
1: Hey, Lana.
15: Er zijn er ook veel, hè?
1: Je hebt iedereen bij elkaar getrommeld, hè?
15: Ja.
1: Hoe heb je de keuze gemaakt?
15: Nou ja, hier hebben we gewoon goed over nagedacht. Hoe we een goede afspiegeling. Dus jonge mensen, wat oudere mensen, mannen, vrouwen, bekende en minder bekende, beroepen, vrijwilligers. Ja, dan kom je tot deze mooie afspiegeling.
1: Ik vind het prachtig.
15: Nou, ik vind het ook heel mooi geworden. Ja. Maar vooral door Iris. Dus het was ook niet dat iedereen automatisch ja zei.
1: Nee.
15: Want mensen vonden het ook heel spannend. Oh, echt? Ik? En dat vonden ze allemaal stuk voor stuk een enorme eer. En daarna was het heel erg spannend om op die foto te gaan. En vervolgens om het resultaat te zien. Als je het mij vraagt. Het resultaat is fantastisch.
1: Ik hoop dat het net zo enthousiast wordt ontvangen als we hier meemaken.
15: Nou, dat hoop ik ook. Maar daar ben ik eigenlijk wel zeker van.
1: Ik denk dat je gelijk hebt.
15: Dankjewel, hè.
1: Okay. Lana Lemmers. Roy Dongen, je staat ook op de foto, hè?
16: Ja, inderdaad, ja.
1: Hoe is dat gegaan?
16: Ik werd op een gegeven moment gevraagd of ik mee wilde doen voor deze portretserie. En nou ja, ik zeg eigenlijk niet zo heel snel nee als er iets voor Zandvoort speelt. Dus ik dacht, nou, waarom niet? En daarnaast ben ik ook wel een beetje ijdel. Dus ik vond het ook wel weer fijn om gevraagd te worden.
1: Hoe is de reactie?
16: Heel positief. En het grappige is dat ik dus... Ik denk wel eens van, wie kijkt er nou precies naar die portretten? Of naar de portretten, maar gewoon naar de dingen die op de boulevard staan. Maar ik heb nu al iets van 6 berichtjes gekregen van mensen die zeiden... Ze staat op de foto en blablabla. Foto's van mij op de foto. Dus ik, blijkbaar, op deze manier merk je ook hoeveel mensen er eigenlijk naar kijken.
1: Nou, je hebt 2 maanden, dus geniet ervan.
16: Dankjewel.
1: Okay. Ik zag jou als laatste, denk ik, op de foto staan.
17: Hey Ger,
1: hi.
17: Hallo.
1: Hi. Heerly Jansen. En je bent natuurlijk wel een hele belangrijke Zandvoortse dame geworden.

0: Ja, dat was een dikke hit in, de 80e jaren. Joost Timp was dat. Dat was de zoon van Mies Bouwman.
1: Oh, yes, ja.
0: En die, die zong dit. Bloem heette de band waar hij in zat.
1: Eén dag vliegen of niet?
0: Ja, hij heeft wel één hit gehad, maar.
1: Ja.
0: Ja. En later is hij regisseur geworden.
1: Ja, ja. We gaan het over muziek hebben ook. Want
0: als het goed is
1: aan de lijn, Maxime Eikenaar. Klopt dat, Maxime?
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we moeten eigenlijk zeggen DJ Lady Mix. Daar ben je beter onder bekend tegenwoordig, hè?
2: Ja.
1: Ja, want je doet het al 20 jaar en dat ga je vieren.
2: Ja, klopt. Volgende week zaterdag.
1: Volgende week, hè? Ja, spannend hoor. Op het Gasthuisplein, hè? Ga je dat doen?
2: Ja, klopt. Met verschillende DJ's. En de kinderen van mijn DJ-school gaan hem openen.
1: Leuk.
2: Dus ja, heel veel zin in. Heel spannend vind ik het allemaal. Maar,
1: ja, want het wordt een soort festival ook, hè? Dat is wel leuk. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Of was er iemand anders die het idee had? Of jij?
2: Nou, ik zat vorig jaar met mijn man in Spanje. Op een terras. En toen was het eigenlijk van... ik zei, volgend jaar draai ik al 20 jaar. En toen zei ik eigenlijk als grapje van... Oh, leuk, feestje.
1: Ja, feestje.
2: Nou ja, uiteindelijk feestje wordt nu een heel festival op 30 mei, ja.
0: Nog 7 dagen, 4 uur, 31 minuten en 14 seconden.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, we hebben hier onze rekenmeester naast ons zitten. Dus.
0: Ja, dat staat op de site hoor, van de DJ.
1: Maar ben je een beetje nerveus, Maxime, of niet?
2: Ja.
1: Ja, toch wel?
2: Ik zeg wel eerlijk, ja, ik vind het wel spannend, ja.
1: Ja, het is natuurlijk... ik hoop dat er ook mensen op afkomen, want ja, die moeten eerst goed weer hebben. Dat ziet er wel redelijk uit. Graadje 20... Barretje buiten, nou, dan kan er niks misgaan eigenlijk.
0: Eigenlijk
2: ik hoop inderdaad dat er veel mensen

0: komen en inderdaad het weer. En als het goed is, zit het weer wel mee.
1: Ja,
0: dus laten we hopen dat het druk wordt ook.
1: Ja, ja, want er zijn barretjes, hè, uiteraard van het Wapen van Zandvoort, maar ook... van
0: Lauren Hardy.
1: Lauren Hardy, inderdaad.
0: Vier,
1: hè? Ja, inderdaad.
0: Ja, klopt. Daar werk ik mee samen. En ik krijg heel veel hulp van Talent House.
1: Uh-huh.
0: Die begeleidt mij ook heel veel. En dan heb ik nog de rest van Zandvoort van sponsoren.
1: Ja, leuk.
0: Dus ja, echt heel gaaf. Dat is toch wel een droom die uitkomt. Ja. Zeg maar.
2: Het is wel de hele avond. Het begint om 4 uur 's middags tot 12 uur 's nachts, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ik heb 29 leerlingen staan.
2: Oké.
0: Okay. Van 4 tot 7. En dan komen er meer artiesten. Mauro komt zingen. Ik heb...
1: DJ Mick zag ik staan.
0: Ja, DJ Mick en Barda, DJ Barda.
1: Ja. En je neef, Ramonski nog?
0: Ja, Ramon komt ook. Ja, ja, ja, mijn eigen neef inderdaad. Ja. Dus en ik heb, heel leuk, ik heb een MC die mij begeleidt die avond.
1: Wat is dat, een MC?
0: Dat is iemand die zeg maar door de microfoon loopt te praten.
1: Oh, oké, okay. Ja.
0: En die is helemaal overgekomen uit Bali. En ik heb een paar jaar geleden met hem in Amsterdam gewerkt.
1: Ja.
0: Dus die, die komt ook, die is ook in Nederland, ja. Ja.
1: Hey, we gaan even 20 jaar terug, maar hoe ben jij begonnen met DJ worden?
0: Toen de tijd was er een vriend van mij die wilde dat graag doen.
1: Uh-huh.
0: En nou ja, het was het toch net niet voor hem. En toen dacht ik eigenlijk van, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En hij mocht toen oefenen in de Fame. Dat zat toen in de Haltstraat.
1: Ja.
0: Dat was toen van Dave. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik eigenlijk zei van... kan jij mij het niet leren, Dave?
1: Uh-huh.
0: En toen kreeg ik eigenlijk de kans om steeds daar te oefenen. En toen was ik 14 en toen, mijn vader zag dat ik het zo leuk vond. En toen kreeg ik ook gelijk mijn eerste set op mijn 14e.
1: Leuk, van je vader Jaap.
0: Jaap
1: kennen we natuurlijk.
2: Ja, Jaap kennen we goed.
0: Ja, die is er helaas niet meer bij. Maar,
1: nee, 2016 al niet meer.
0: Tien jaar alweer.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja. 10 jaar is hij alweer overleden.
1: Maar hij ging altijd mee met jou naar
0: het
1: festival?
0: Ja, altijd. Vanaf het begin heeft hij... Ja, hij ging altijd met me mee. Op maandag zaten we dan in Amsterdam. En dan zaten we woensdags in Rotterdam. En
1: leuk man.
0: Zaten we vrijdags in Noordwijk. Ja, hij ging altijd met me mee. Ja, dat is wel even een momentje. Ik denk,
1: ja, dat begrijp ik. Ja, dat kan ik voorstellen.
0: Die mis ik dan wel, zeg maar. Helemaal met zo'n feest. Dat had hij helemaal geweldig gevonden.
1: Uh-huh.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar jij had er meteen al een beetje feeling voor het DJ zijn, of niet?
0: Blijkbaar wel.
1: Ja, nou ja, goed. jij werkt nu veel met kinderen ook. En je ziet waarschijnlijk wel kinderen waarvan je denkt van nou, die hebben het snel door. Of dat kan wel wat worden, weet je wel. Ik bedoel, het is eigenlijk net als voetballen. Je hebt talent of je hebt het niet.
2: Ja.
0: Ja,
1: toch?
0: Klopt. Ik heb wel kinderen die echt wel door hebben.
1: Komen de talenten eraan?
0: Ja, zeker. En die waren nu ook heel enthousiast van... juf, mag ik mijn eigen set voorbereiden?
1: Oh ja, leuk.
0: Dus die vinden het ook heel spannend. En aankomende zondag staan we bij de eerste editie van Zandvoort Alive... weer met de kindjes van de DJ-school.
1: Oh, leuk.
2: Vertel eens wat meer over de DJ-school, Beats at the Beach.
0: Ja.
2: Vertel eens.
0: 4 jaar geleden ben ik hiermee begonnen.
2: Ja.
0: En toen begon ik met 10 leerlingen... En ik heb er nu bijna 32.
2: Zo.
0: Ja, dus ik leerde de kinderen eigenlijk de basis van het draaien. En ook wel gewoon belangrijk van de optredens die we natuurlijk doen. Mogen meerdere keren mogen we bij Zandvoort Alive staan bij de Formule 1. Nou, nu bij mijn eigen festival, maar ook elk jaar weer bij de ijsbaan.
1: Uh-huh.
0: Het is gewoon superleuk dat er zoveel mensen... de kinderen ook de kans geven om gewoon ook aan hun performance daarin te ontwikkelen.
1: Ja.
0: En ja, ze zijn echt onwijs aan het groeien en ik vind het vaak wel spannend. Maar ook ik heb nu laten zien van kijk, het is mijn festival, maar ook ik ben nog steeds na 20 jaar vind ik het heel spannend.
2: Ja. Maar die lessen zijn voor alle leeftijden, hè? Niet alleen voor kinderen.
0: Ja, klopt, want ik heb ook volwassenen.
2: Ja?
1: Misschien is het wat voor jou, Ger.
2: Ja, nou, ik heb het jaren gedaan.
1: Als je boven de 70 bent, mag je er al nog komen?
2: Ik heb het jaren gedaan. Ik was DJ bij de Marlboro Disco Show.
1: Oh, echt waar, ja?
2: Ja.
0: Oh, wat leuk.
2: En bij Popformule.
1: Nou, dan kun je Ger een keer uitnodigen.
0: Ja.
2: Ja, maar dat was een heel ander verhaal, hoor. Toen vroeger.
1: Hoezo?
2: Nou, dan ging je platen draaien en dan zei je van...
1: Ja, nou ja, dat doet...
2: Dames en heren, hartelijk welkom. Er is gestrooid, er mag gedanst worden.
1: Ja, maar goed, toen deden jullie het met platen waarschijnlijk.
2: Ja, met platen, gewoon, er werden gewoon hits gedraaid allemaal.
1: Nee. En dat is niet meer een Maxine.
0: Nee. Het is met USB'tjes. Ja,
2: ja, maar het is ook anders.
0: USB staat alle muziek.
2: Ander soort muziek, hè? Wij draaiden echt de hits van dat moment.
1: Ja, maar daar kun je toch ook een DJ-versie van maken?
2: Ja, ja, ja, maar, ja, maar ja, het was toch wel een ander... weet je wel, als je nu de DJ's beluistert die... zoals DJ Lady Mix, die maakt... muziek van beats.
1: Ja.
2: En het is veel meer... want wij draaiden Peter Koelewijn... en kom van het dak af.
1: Ja.
2: Weet je wel? Waar iedereen mee...
0: Maar dat draai ik ook, hè? Dat kan ik ook draaien.
2: Ja, ja, nou, nee,
0: ik draai
2: dat,
0: alles.
2: Daar twijfel ik niet
1: aan. Ja, want ik zag, Maxine... dat jij ook een speciale performance gaat doen... met jouw eigen muziek. Tenminste, de muziek die jou aanspreekt. Hè? Je hebt een hele speciale set gemaakt, toch?
0: Ja, ik ben nu... Ik doe dat eigenlijk nooit.
1: Nee.
0: Sets voorbereiden, want ik kijk eigenlijk altijd wel gewoon naar het publiek.
1: Ja, ja.
0: Maar ja,
1: ja.
0: De meesten weten natuurlijk wel een beetje wat mij natuurlijk aanspreekt. En best wel ook het Spaanstalige, het Latin-achtige.
1: Uh-huh.
0: Maar ik heb nu ook gewoon wel, ook wel, zeg maar, mijn set zo gemaakt dat ik eigenlijk een beetje van alles mix. Dus ik ga echt wel een beetje van Latin naar wat hip-hop en dan weer terug naar, wat Spaanstalige. En dan ja, toch ook wel house. Want dat vind ik toch ook
1: wel
0: weer
1: lekker, ja?
0: Lekker
1: ja?
0: Knallen. Ja.
1: Oké, okay, ja. Ja, want daar kan lekker op gedanst worden, hè, natuurlijk.
0: Ja.
2: En daar gaat het om.
1: En daar gaat het om, hè, in het leven.
2: Feest,
1: zeker,
2: feest.
1: Hey, hoe laat treed jij op ongeveer? Kun je al een tijd zeggen? Of,
0: Ik sluit af.
1: Ja. Dat is in de loop van de avond, zullen we maar zeggen. Want
0: ja.
1: Uiteraard, het programma daarvoor is ook interessant genoeg om heen te gaan,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, ja, en ik heb echt alle DJ's die er ook zijn, daar heb ik ook mee samengewerkt en samen meegedraaid. En hun waren ook heel enthousiast toen ik ze vroeg. En ze zijn superleuk.
1: Ja, maar als jij nou terugkijkt, wat is je leukste optreden geweest, zeg maar? Of de optreden wat je het meest bij is gebleven? Was dat de eerste keer misschien? Of
0: voor 10.000 man? Hoe ik het nu vind, dat is net alsof ik mijn eerste optreden
1: heb. Ja. Ben je nog steeds nerveus voor hem?
0: Ja, mensen zeggen, ja, maar waarom vind je het zo spannend? Zeg ik, weet ik niet, ik vind het gewoon heel spannend.
1: Maar ja,
0: ik heb dat nog nooit gedaan, zo'n festival. En,
1: goed, het draaien zelf, daar verandert niet zo heel veel aan, denk ik.
0: Nee.
1: Is zeg maar in die 20 jaar wel de manier van draaien veranderd? Ik bedoel...
0: De apparatuur wordt natuurlijk wel steeds beter.
1: Ja,
0: wel wat makkelijker, zeg maar. Ja. Maar ja, je moet wel... tellen blijft, zeg ik altijd.
1: Ja.
2: En verandert de muziek ook? In de afgelopen 20 jaar?
0: Ja.
2: Ja, dat
0: ik
2: wel.
0: Ik denk het wel, eigenlijk. Ja, er zijn wel weer wat nieuwe stijltjes of dingetjes. Maar dat komt er eigenlijk al elk jaar wel bij, denk ik, vind ik.
2: Ja.
1: Heb jij bepaalde voorbeelden dat je zegt van nou, die is echt helemaal top? Ja, je hebt natuurlijk,
0: ik vind het heel lastig altijd, want ik vind eigenlijk alles gewoon heel leuk om te draaien. Uh-huh.
1: Ja.
2: Maar heb je ook voorbeelden van DJ's die jij denkt van nou, die zijn dus echt gek?
0: Ik keek vroeger wel heel erg op tegen Hardwell. DJ Hardwell vond ik echt wauw, zeg maar. Alle DJ's zijn gewoon goed.
1: Nou, je hebt natuurlijk in Nederland hele grote DJ's.
2: Dat kan je zeggen, ja.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
2: Nou, wereldwijd staat Nederland natuurlijk wel heel hoog.
0: Ja, klopt.
2: Ja, en waar ligt dat aan, denk je?
1: Ze zijn gewoon
0: geen
1: goed.
0: Geen idee. Ja, nee? Ze zijn gewoon goed.
1: Ja. Nee, dat moet eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Zo'n klein kikkerlandje hebt toch wel aardig talent in de muziek. In
2: ja.
0: Wereld,
2: ja, zeker. Ik, ja. Zeker.
1: Nee, en ik hoorde dat jij tijdens de Grand Prix ook op het circuit gaat draaien. Klopt dat?
0: Nee, op het circuit niet. Dat is maar zo'n feest. Ja, ja, ja. Zou wel leuk zijn.
1: Zou wel leuk zijn, hè?
0: Als
1: het
0: nog plek
1: ja.
0: is, dan hoor ik dit graag.
1: Ja. Ja. Nou, we hadden net
0: nee, ik ben gezellig in het dorp.
1: Ja, okay, gezellig okay. in het dorp. Ja, daar ja. wordt hier net iemand van het circuit. We hadden het kunnen okay. vragen natuurlijk, hè?
2: Ja, hadden we ja. kunnen vragen.
1: Ja, daarom. Ja, jammer. Ja, zonde eigenlijk.
0: Nou, mochten ze nog een DJ zoeken, dan...
1: Dan kunnen ze jou altijd bellen,
0: ja.
1: hè?
0: Dat is waar.
1: Hoe lang wil je nou doorgaan, Maxime, met dit werk? Want je hebt natuurlijk kinderen, één kind?
0: Ja.
1: Twee kinderen, ik weet niet precies.
0: Twee kinderen, ja. Ja, dat bedoel nou, ik vind dat de muziek ook heel leuk, hoor.
1: Ja, ja, nee, dat begrijp ik, ja. Maar jij wilt voorlopig nog wel...
0: heel lang.
1: Zolang je nog leuk vindt, dan ga je gewoon door, ja.
2: En dit is jouw werk, hè?
0: Ja, en ik ben onderwijsassistent op basisschool De Zeevonk.
2: Oh, oké, okay, wat goed. Leuk.
0: Dus ja, ik zit ook in het onderwijs, ja.
1: Ja, wat goed, man. Ja. Nou, je bent met druk bezig dan, ja, inderdaad.
0: Ja, maar ik doe alles wat ik heel erg leuk vind.
1: Ja, dan moet je
0: allemaal niet op werken, zeg maar.
1: Zouden meer mensen moeten doen, vind ik ook.
0: Ja. Ja.
1: Hey, ja. En nou ja, goed, het gaat een groot feest worden volgende week.
2: Wij komen zeker langs.
1: Ja, wij komen zeker ja, langs. Zeker weten.
0: Ja, ik wou net zeggen, jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom.
1: Ja,
0: hè?
1: Natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Ja, je hebt ook het, het buurtfeest in Zandvoort Noord. Maar goed, vanaf uurtje vier kan iedereen naar het centrum komen. Ja. Naar het Gasthuisplein. Hartstikke leuk.
2: Helemaal leuk.
1: Ja, nee, we gaan er een leuk feest van maken, Maxime. En bedankt voor je tijd.
2: Heel veel succes.
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: En heel veel succes. En we komen elkaar weer tegen.
0: Ja, gezellig. Ja? Ik zie jullie snel. Hartstikke okay. bedankt.
1: Maxime, dankjewel. Hè. Okay.
2: Dankjewel.
1: Fijn weekend.
2: Dankjewel. Bye bye.
0: Doei.
1: Dag.
0: Doeg.

0: Zo, dat was Yellow Brick Road. Iets korter, want we krijgen Carina met een item over... ze was in het museum. En in het museum, ja, daar gebeurt natuurlijk wel het een en ander.
1: Kloppende hart van het festival Vloed.
0: Ja, het Vloedfestival. Afgelopen, daar ging het uiteindelijk om.
1: Ja, natuurlijk.
0: En
1: ja.
0: Daar heeft ze een verslag gemaakt. Nou, we gaan luisteren.
1: Gaan we naar luisteren.
2: Leuk. Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.
3: Goedemorgen Zandvoort. Ik ben nu in het Zandvoorts Museum. We weten allemaal dat er driedaagse cultuurfestival gaande is. En vanuit Zandvoorts Museum wordt er ook wat georganiseerd voor dit prachtige festival Vloed. Wat hebben jullie te bieden eigenlijk deze dagen?
4: We hebben een rondleiding met Arie Koper. Gaat door het dorp heen met alle... Ja, vermeldingswaardige onderdelen hier in het dorp.
3: En deze is al geweest?
4: Vandaag hadden we 11 man ongeveer, ja.
3: Wat klopt. Leuk.
4: Ja, heel leuk. We hebben ook een kinderspeurtocht... via Vloed-website te bemachtigen is.
3: Is daar animo voor?
4: Ja, we hebben bijna 20 man. Oh. Zeker gehad vandaag. Dus best druk, ondanks het weer.
3: En is het dan ook nog zo dat de mensen dan ook even het museum ingaan?
4: Een aantal wel, niet allemaal uiteraard. Ligt er een beetje aan. Kinderen hebben niet zo'n lange spanningsboog. Maar we hebben ook leuke spelletjes liggen en andere dingen om zich te vermaken. Tekeningen enzovoort. Dus dat is wel gebeurd ook.
3: En met dit weer, want Vloed is dit keer nieuw voor Zandvoort. Een heel nieuw, prachtig festival met binnen- en buitenactiviteiten. En ja, het weer rond Hemelvaart is nu niet zo super. Maar we hebben net alweer een regenbuitje achter de rug. Maar dat houdt mensen hopelijk dan toch niet tegen. Maar gelukkig hebben jullie hier een mooi restaurant waar iedereen even lekker op kan warmen.
4: Zeker. Iedereen is welkom hier. We hebben zo muziek... Iedereen kan daar even komen kijken. En ja, voor de rest, ook het museum is dan wel gesloten zo.
3: Ja.
4: Maar morgen weer gewoon open. Ja. Dus
3: vanaf... En morgen is dus eigenlijk vandaag. Want het wordt vandaag uitgezonden. Ja. Maar dus gisteravond tussen 5 en 7 is er dan een optreden van 3 jonge talenten. Superleuk dat dat in het museum kan.
4: Ja, nou, ze zijn welkom uiteraard. Wij proberen ook zoveel mogelijk leuke dingen te organiseren. En Vloed is een leuk initiatief. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dus iedereen is welkom om te komen kijken. Hopelijk werkt het weer morgen weer meer mee.
3: Ja, nou, daar gaan we gewoon voor. Dankjewel. Dankjewel. Nou, hier bij de balie van het Zandvoorts Museum staat nu een gezin. En zij zijn hier, neem ik aan, vanwege Vloed. Klopt dat?
5: Ja, dat klopt zeker, ja.
3: Ja? Hoe hebben jullie er iets over gehoord van Vloed?
5: Ik had op de website kidsproof.nl, daar kwamen jullie voorbij. Of kwam dit voorbij.
3: Ja, kijk eens. En toen dacht je van nou, dat is wel leuk. Even een buitenactiviteit.
5: Ja, nou meestal. Ik vind dat wel leuk om iets op te zoeken wat we dan normaal niet doen. En dan weer wat anders. En de speurtocht is eigenlijk altijd wel goed. Ja.
3: De speurtocht, daar gaan jullie voor. Wat is het voor speurtocht? Het heeft een titel, zie ik. Hoe heet het?
6: Rijn, het witte konijn.
3: Oeh, ga je de duin in, denk je?
6: Weet ik niet. Denk het niet.
3: Nee. Misschien, ja, jullie hebben het misschien nog niet eens kunnen kijken in het boekje. Maar het is wel echt een dik boekje. Dus ik ben benieuwd hoeveel kilometers jullie moeten gaan lopen. Wat verwacht je? Wat verwacht je van deze speurtocht?
6: 3 kilometer.
3: Oh, dat heb je al gezien?
6: Nee.
3: Oh, je schat het.
5: Ja.
3: Dat is een gok. En wat hoop je te gaan zien?
6: Auto's.
3: Auto's? Oh, dan moet je dus even helemaal richting circuit.
6: Ja.
3: Nou, dat is best wel een stukje. Maar dat is inderdaad rond de 3 kilometer. Maar dat weet ik niet of dat zo gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Maar jullie hebben er zin in, ondanks dat het nu een beetje niet zo heel mooi weer is?
6: Ja.
3: Ja? Goed zo. En als je dan weer terugkomt, dan is hier nog muziek. En dan heb je het ook meteen lekker warm.
6: Ja.
3: Dus ik wens jullie heel veel plezier.
6: Oké. Okay.
5: Dankjewel. Heel erg bedankt.
3: Ja, geniet ervan. Ik ga even naar de artiesten. Want ja, er is gisteravond dus een jong talent optreden geweest. En ik sta hier naast Ayla. Ayla, jij bent een van de jonge artiesten, jonge talenten. Wat ga jij doen? Ja, je bent hartstikke jong. Wat ga je doen?
7: Ik ga een paar liedjes zingen die ik zelf heb geschreven. Met eenvoudige gitaar. Maar Ook een met Shruti Box, een bijzonder India's instrument.
3: Sorry, een Shruti Box?
7: Ja, niet veel mensen kennen het, een Shruti Box. En meestal is dat één toon die hij geeft, maar ik maak er een klein melodietje mee. En dan ga ik ook nog Gracias a la Vida zingen van Mercedes Sosa. Met gitarist Jorge, uit Cuba.
3: Maar hij is er nog niet, maar we wachten op hem. Ja, hij zit in de bus. Nou, dat is fijn. De bushalte is aan de overkant. Dus we gaan hem zien. Op de achtergrond hoor je nu soundchecken. Heb jij al gesoundcheckt?
7: Ja, ik had gesoundcheckt, maar ik vind dat altijd wel spannend. Mm-hmm. Want ja, je hoort jezelf zo anders dan gewoon direct met niks versterkt. Dus het is spannend, maar het ging goed, denk ik.
3: Nou, ik heb het gehoord en het klonk ontzettend mooi. Geraldo, kom je ook luisteren?
8: Ik kom toevalligerwijs u bidden en ik ga ook luisteren.
7: Goed, dan moet je.
8: Want ik moet het museum afsluiten.
3: Dus... Oh, ik wou net zeggen, hoe kun jij nou toevalligerwijs het museum inlopen? Ja, je woont hier zowat.
8: Ja, ongeveer wel, hè? Ja. Maar dat geeft niet. Dat moet ook gebeuren. En dan krijg je de prachtige muziek bij. En dat nummer van jou, Gracias a la Vida, van John Baez, is ook een hele mooie uitvoering.
7: Ja.
3: Dus daar blijf je op wachten, hè?
8: Daar ben ik heel benieuwd naar.
7: Ga je meerdere talen zingen?
3: Ja. Oh, ze gaat ook nog meerdere talen zingen.
8: Ga jij ook zingen?
3: Nou, ik kan wel wat zingen, maar ik heb me niet opgegeven voor deze talentenshow.
8: Maar jij bent toch spontaan?
3: Ik kan altijd spontaan wat zingen.
7: Carina.
3: Onder de douche.
7: Nee, ons achtergrondkoor kun je doen.
3: Oh, ik wil wel een achtergrondkoor zijn, ja. Ik ga eens even naar de volgende artiesten. En Amy Kuiper is nu aan het soundchecken. Zij gaat en op het keyboard, zie ik, en op gitaar. En ze zit ook nog eens midden in haar eindexamen. Ze is 17 jaar. En dan hebben we nog Sana, ook 17 jaar. Dus zij zit daarachter een beetje in spanning af te wachten hoe het zal zijn. Maar ik hoorde al dat ze met heel veel plezier al eventjes net haar eerste liedjes heeft uitgeprobeerd. Dus we gaan deze twee artiesten ook nog eventjes spreken zometeen. Wel leuk, Geraldo, dat het museum nu gewoon een soort muziekstudio is.
8: Het is gewoon een ontmoetingsplaats voor heel Zandvoort. Zo moet het ook zijn.
3: Zo moet het zijn.
8: Ja, dus dit is eigenlijk, mag je eigenlijk niet zeggen, een soort tweede krocht, hè?
3: Oeh.
8: Nee, skip dat maar.
3: Nou, je mag trots zijn op waar je werkt, hoor.
8: Ja, tuurlijk.
3: Daarom. Ja. Nou, bedankt. Ja. Nou, Sana, daar zit je weer. Je hebt al best wel een aantal keren mogen zingen, hè? En dit keer dus bij Alt FM in het Zandvoorts Museum. We hebben nog geen publiek. Het duurt nog 13 minuten voordat de massa's mensen gaan komen. Nou, ik hoop natuurlijk dat er mensen gaan komen, maar het wordt ook opgenomen. Dus mensen kunnen het altijd terugzien. Wat heb jij voorbereid?
9: Ik heb hele mooie liedjes voorbereid. Ik heb me lekker ingezongen in mooie, gevoelige liedjes. En ik hoop dat ik mensen weer een fijne avond geef met veel gevoel. En lekker genieten, ja.
3: Je hebt net gesoundcheckt. Hoe ging dat? Was het oké voor jou?
9: Ja, absoluut. Het ging echt goed. Ik voel me goed. Ik heb geen spanning. Het is echt, ik heb er zin in.
3: Nou,
9: ja.
3: Kijk eens. Heb je zelf al iets van Vloed gedaan, van dit cultureel festival? Of is dit voor jou nu het eerste ding die je doet voor Vloed?
9: Ja, dit is voor mij helemaal nieuw. Maar ik sta voor alles open. Ik heb er echt zin in. En wie weet wat er op mijn pad komt. Ja. Kijk,
3: heel goed. Met een open vizier ben jij hier.
9: Ja.
3: Super. En dan hebben we nog Amy Kuiper. Ik zei net, zit midden in de eindexamen.
10: Zeker.
3: Ben je nou niet ondertussen deelt met wiskunde bezig?
10: Nee, wiskunde heb ik helaas al gehad.
3: Helaas?
10: Ja, ging niet zo lekker. Maar nu hard voor scheikunde aan het leren.
3: Ja. Oh ja.
10: Ja.
3: Nou, scheikunde kun je mij niks vragen. Daar weet ik niks van. Maar zang wel. En het klonk hartstikke mooi. We hoorden je net op de achtergrond. Hoe vaak moet jij oefenen per week? Op de gitaar en keyboard en zang?
10: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om muziek te maken. Dus ik doe het eigenlijk wel elke dag.
3: Oké. Okay.
10: Ja, want het is gewoon fijn. Even een uitlaatklep. En het is gewoon leuk.
3: Ja, en je bent nog steeds verbonden aan New Wave. De muziekschool, toch?
10: Jazeker. Daar speel ik nu al 8 jaar piano van Paul. Krijg ik dat?
3: Ja?
10: Ja, het is nog steeds hartstikke leuk. Ik leer nog steeds hartstikke veel.
3: En je hebt een gitaar geleend van Paul.
10: Jazeker.
3: Want is die van jou niet goed dan?
10: Jawel, maar deze is beter. En die heeft microfoontjes erin en die kan je inpluggen. Dus dat is sowieso makkelijker.
3: Kijk, goed zo. Nou, we gaan het zien. We hebben er zin in.

0: sta hier bij Leontien en Jacques. En zij hebben gisteren ook een leuk programma gevolgd van Vloed. Kun je even vertellen wat je hebt gedaan en hoe je het vond?
1: Nou, ik ging heel onbevangen de natuur natuurlijk. In de krocht begon het. En er was een hele moeilijke variété echt. Van een dame die kon balanceren op flessen en stoelen.
0: Heel knap.
2: Ja, wij proberen het nu ook thuis, althans
1: ja,
2: ik.
1: Ja, zo ja, ze moet eerst nog 4 flessen leeg drinken, dat wel.
0: Zie je wat een vloedding.
1: En het was heel moeilijk. Ik denk als ik een jaar trainen het nog niet kan. En daarna gingen we wandelend door het dorp naar de reddingsbrigade.
0: Je wist gewoon, volgende act is bij de reddingsbrigade. Dus, of ging je echt met de groep? Oh, je wist het niet.
1: We werden begeleid door mensen van de organisatie in Hesjes. En zelfs verkeerregelaars hadden ze ingehuurd. Want we moesten een weg oversteken. En daar was een...
2: op je oude dag.
1: Ja, op mijn oude dag. En daar was een klein bandje van 4 mensen. 3 dames en 1 heer. Op de gitaar en op de bas. En op een orgeltje. En die zongen hele leuke dingen. Onder begeleiding van beelden van de reddingsbrigade. Landelijk. Ja.
2: En, bijzonder was ook de akoestiek daar. Die was heel erg mooi. En, maar ook waren hele jonge mensen ook, hè, die daar speelden. Volgens mij van Vlieland of zo. Ik weet eigenlijk niet meer precies. Maar met eigen nummers ook. En dat was heel, heel erg mooi. Echt heel bijzonder.
0: En wat was het derde?
1: Het derde was eerste voordracht over de reddingen ter zee. Van een meneer die vertelde over een reddingsactie van een reddingsboot in 1905. Dat een Engelse boot die was gestrand voor de kust. En dat ze eerst werden weggestuurd, want ze hoopten dat sleepboten ze weg konden varen. Maar toen die niet lukte, zijn ze midden in de nacht om 5 uur 's nachts met een roeiboot, in die tijd was de reddingsbrigade, zijn ze in de hoge storm er naartoe gevaren en hebben 37 mensen gered en een kat.
0: En een klokje, geloof ik. Ze hebben nog iets uitgehaald.
1: Nee, wat ik weet is een klok, maar een kat. Een kat. Oh. Een kat. En,
0: wat doet die kat nou daar op die boot?
1: Weet ik veel. Iedereen ratten vangen. En, die hebben ze aan land gekregen. En daarna kregen we een heel mooi ballet op muziek van Nina Hagen. Waarin de zee de hoofdrol speelde. Want het heet tenslotte Vloed. En het was een hele mooie slow song van haar. Zeker als operazangeres. En daarna kwam er nog een heel mooi... toen zong een meneer Lamère van Trenet. In het Frans.
0: Wow.
1: En daarna kregen we nog een balletvoorstelling, geloof ik.
0: Dus heel uitgebreid.
1: Per sessie wel 25 minuten, denk ik.
2: Nee, 1,5 uur bij elkaar.
1: Ja,
0: als het nou volgend jaar weer is, zijn jullie dan meteen als je het weer ziet staan, net als Zandvoort Art, dat je denkt, oh, daar ga ik echt voor intekenen.
1: Er was ook nog een hele leuke geste van de organisatie. Want als je naar binnen ging, kreeg je €5 vrij te besteden op wereldse smaken. Je kreeg een tegoedbon in feite, zo'n creditcard-achtig ding.
2: Ja, die moeten we eigenlijk nog verzilveren, dus we hebben haast nu.
0: Dus jullie gaan daar naartoe? Nou, ik ook.
2: We zijn gisteren geweest en maar als het volgend jaar weer een vloed is, en ze komen nog 2 jaar, hè, want dat zou 3 keer doen, dan gaan we zeker weer, want het niveau van deze avondwandeling was echt heel goed. Heel mooi cabaret, theater, noem je dat, kleinkunst.
1: Visueel?
2: Ja, hebben we gezien.
0: Maar wel geweldig als ik dit hoor, dat er dus echt wel niveau is.
2: En het was ook best goed bezocht.
0: Dat wou ik ook vragen.
2: Ja. Het was,
1: zo'n 60 man, denk ik. 50?
2: Nou, zeker, ja.
0: Sorry. Dus het is nog lang geen app?
1: Nee. Het blijft steeds naar de voeten. Ja.
0: Het blijft vloed. Ja. Nou, lekker naar de wereldse smaken. En waar verheug je het meest op bij de wereldse smaken? Want dat is natuurlijk niet helemaal nieuw.
1: Nee, het is niet nieuw. Natuurlijk, als je in het dorp op wereldse smaken is, een heleboel leuke bekenden te zien.
0: Ja, dat is het ook.
1: En de
0: wijnbar, ik hoor het al. Nou, super. Leuk dat ik jullie even mag spreken. Dank jullie wel. En veel plezier.
1: Dank je.
3: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM. Het was een mooi verslag van Carina Overvloed.
4: Ja, maar dat kan ze wel. Ze zit nu weer in het buitenland.
3: Ze
4: zit weer in Frankrijk. Ja, dus het is wel een globetrottertje.
3: Bezig bijtje, zeker weten. Bezig bijtje,
4: ja.
3: En jij was naar Boudewijn de Groot geweest?
4: Boudewijn de Groot met Jaap...
3: In de kerk? Heeft hij nog gezongen ook, of niet? Nee,
4: hij heeft niet gezongen. Jaap Stork
3: inderdaad. Ja.
4: Die heeft nummers gespeeld, maar zeg maar in de...
3: Klassieke sfeer.
4: In de klassieke sfeer.
3: Getrokken, zeg maar.
4: De ene van Mozart en de andere van...
3: En daar vertelde Boudewijn de Groot
4: En daar vertelde Boudewijn de Groot hoe dat nummer tot stand was gekomen.
3: Was het een leuke...
4: Erg leuk. En ja, die Boudewijn de Groot vind ik een fenomeen.
3: Ja, geweldig artiest, zeker weten.
4: Fenomeen.
3: Ja, zeker weten.
4: Ja, het is wel grappig dat hij bij ons in de buurt woont.
3: Ja, leuk.
4: En natuurlijk in zijn jeugd heel veel in Zandvoort geweest. Ja, hij zong wel... Nou, meer. Hij noemde het nummer De Noordzee.
3: Ja.
4: Ik weet niet of je dat kent.
3: Ja, ja, ja.
4: Van hem. Maar zo snel.
3: Ja.
4: Met die hele lange tekst. Deed hij zeg maar het eerste couplet.
3: Oké.
4: Okay. Ja. Was wel bijzonder.
3: Dat was op zondag. Hè. Ik was die dag ervoor. Was ik bij het voetballen. Ben ik even het voetbal bezig kijken.
4: Ja.
3: En ik ben SV Zandvoort. Want die speelden een belangrijke wedstrijd op. Want ze moesten zich te winnen om te handhaven.
4: Okay.
3: En dan moesten nog andere ploeg verliezen. Dus ze wonnen met 5-1. Dat was heel leuk. En wie afscheid nam was de 48-jarige Milan Berk-Belenkamp. Ja. 48 jaar.
4: Och jeetje.
3: Speelde nog steeds in het eerste.
4: Wat goed.
5: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen... waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen... heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar... maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg... toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam... Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: ZFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. Daarbij zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne waarmee volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder moeten herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen. De man en vrouw waren in de jungle op weg naar een bekende waterval toen een hangbrug waar ze over liepen het begaf. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Het weer, zonnig en warm, van 26 graden in het noorden tot ruim 30 plaatselijk in het zuiden. Morgen nog wat warmer.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
3: Beste reizigers, het volgende station is Zandvoort aan Zee. Dit is de eindbestemming van deze trein. Station Zandvoort

0: Aan het begin van dit programma gingen we terug naar 1986 met Lime en de Unexpected Lovers. Lekkere Italo-achtige klanken. En dat past ook heel goed bij het zonnige weer van vandaag. Goedemiddag Richard.
1: Hey Rob.
0: Hey, goeie... fijn dat je weer tegenover mij zit.
1: Wat vind je van het weer wat ik heb meegenomen?
0: Nou, helemaal perfect. Goed, jij mag vaker komen.
1: Ja,
0: ja, geweldig. Nee. Lekker, zonnige Zandvoort, heel veel toeristen ook, hè? Pinksterweekend.
1: Heel druk, hè? Wat,
0: Heel druk, we hebben de Spartan race uiteraard met diverse obstakels door het hele dorp. En op het Badhuisplein. En ja, we hebben ook nog een tentoonstelling op het Badhuisplein en de boulevard. En we hebben natuurlijk ook de DTM.
1: Ja, precies.
0: Dus een druk Pinksterweekend.
1: En gisteren stond het de wind noord. Dus Zandvoort kon goed meegenieten van de DTM.
0: Ze waren goed te horen. Ja. Lekker. Zeker. Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: Ja, we beginnen natuurlijk weer met Zandvoort nieuws. Nou is er niet heel veel nieuws, dus we doen ook nog even wat van de evenementen. We hebben een weerbericht om 2:30. Nou ja, ik kan je nu al vertellen dat het heel goed is. Dat zal je niet verbazen natuurlijk. En we gaan weer voetballen. De laatste wedstrijd van het jaar, van het seizoen. En dat is tegen Muiden. Maar nou, spoiler. We kunnen al niet meer degraderen. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken.
0: Zo is het.
1: En we hebben dan een interview van Ger Loogman bij de opening van op de boulevard van de foto's die daar zijn tentoongesteld. Dan hebben we tweede uur nog de evenementenagenda. Nou, we hebben heel veel evenementen, dus we moeten even kijken hoe ver we komen. En dan 4:15 komt Benno, mede-presentator. Die heeft volgende week een uitzending over de open dag, hè, jullie samen.
0: Ja, van de hulpdiensten.
1: Ja.
0: Brandweer, reddingsbrigade.
1: Ja.
0: Ja, open huizen daar. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren en wat ze gaan doen voor ons.
1: Ja, ja, dus die komt even vertellen erover. Ja, voor de rest natuurlijk Pit Report met Lendl, dier van de week.
0: Heb je al gekeken naar Canada? Naar de eerste vrije training?
1: Ik heb wel gehoord dat ze een marmot aan
0: een marmot, ja. Nou, het kost je wel een auto, maar ja. Ja, en hij leeft ook niet meer, hè, geloof ik, dat beest.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Dat was Albon die er tegenaan reed. Oh, jongen.
1: Stel dat hij 300 kilometer rijdt, ja, dan blijft het natuurlijk alleen maar gehakt over.
0: Zeker. Maar Sir Williams was ook verre van heel.
1: Ja, dan heb je toch weer zo 1, 2 miljoen schade.
0: Ja.
1: Even door.
0: Daarom, nou, leuk beestje.
1: Ja. Maar dat is vaker, hè, dat die beestjes over het circuit lopen.
0: Ja, vooral daar in Canada.
1: Ja. En ja, voor Max viel het natuurlijk heel erg tegen, hè? De kwalificatie voor de sprintrace.
0: Ja, hij heeft het toch wel redelijk gedaan, hoor.
1: Nou, zevende.
0: Jawel, jawel, nou ja.
1: Als je toch ziet hoe dat vorige keren ging, dan ging het laatste wedstrijd ging eigenlijk wel een stuk beter. Dus,
0: we vragen het aan Rendel hoe hij dat ziet.
1: Ja, ja.
0: Dus, nou, wordt een leuke uitzending. Dankjewel voor het overzicht. En lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Hè? Al 36 jaar bij je in de ether. En uiteraard ook op internet op zfm-live.nl.

0: Nou, dat kan je wel overlaten aan mij, de muziek uit de jaren 80, Richard.
1: Ja, dacht ik wel.
0: Ja, daar droom ik s'nachts ook van, weet je wel. Dan denk ik, ik moet er weer eentje opzetten. Gewoon geweldige muziek, lekker.
1: In welk jaar was jij, een jaar of 17?
0: Ja, dat was 1985, 86.
1: Ja, dat is dan je hoogtepunt, hè?
0: Ja, dat,
1: dan,
0: nee, dat klopt ook.
1: Dat neem je ook je hele leven mee.
0: Het is allemaal uit die periode, ja, dus ja, ja, zeker weten. En bij jou, welk jaar moet ik draaien voor jou?
1: 75, 76.
0: Oh, oké. Okay,
1: ik zit er net 10 jaar voor.
0: Ik heb wel een plaat uit 75. Dus die
1: maar
0: zou ik zo...
1: ik moet wel zeggen dat ik vooral de muziek die daarvoor werd gemaakt, dus zeg maar tussen 68 en 75, daar ben ik vooral een fan van. En wat er in 75 zelf kwam, dat werd dan wat, wat minder. Dus als, ja, noem ze maar Deep Purple, Pink Floyd, al die nummers die daarvoor waren. Dat, ja, maar ik vond het ook objectief gezien super goede muziek. Maar dat zou je ongetwijfeld van 85 ook vinden.
0: Ja, zeker. Toen maakten ze echte muziek. Ja, zo is het. Hé, hey, wat er ook gebeurt in Zandvoort, daar houden de luisteraars van op de hoogte.
1: Ja. Yeah.
0: En deze week is het een beetje een rustige week. Meestal zeker is dat wel gunstig, hè? Als er niet te veel narigheid en vreemde dingen
1: zijn
0: gebeuren.
1: Zijn geen hersens ingeslagen of zo?
0: Gelukkig, gelukkig. Nee. Wat heb je voor een bericht voor ons?
1: Nou, er is wel een soap gaande in Zandvoort. Weet je dan wat ik bedoel?
0: Geen enkel idee.
1: Krocht.
0: Oh ja, de geluidsisolatie. Ja. Ruim 4 ton toch, ja, wat er aan besteed wordt?
1: Ja, de gemeenteraad gaat waarschijnlijk akkoord met een krediet van 4 ton... om geluidswerende maatregelen te treffen in het theatergebouw De Krocht. Dat bleek na een discussie van ruim 2 uur in de commissievergadering van dinsdag. Op 2 juni, tijdens de raadsvergadering, wordt erover gestemd. Maar alle partijen zagen wel in dat er nauwelijks aan is te ontkomen. Het parochiebestuur was van mening dat de gemeente tijdens de verbouwing te weinig maatregelen heeft getroffen om overlast te voorkomen. En dat komt omdat de woning van pastoor Putter grenst direct aan de theaterzaal. Nou, de rechter veroordeelde de gemeente na een kort geding van 23 april om aan de geluidsnormen te voldoen. Ja, dan denk ik erop dat ze al gelijk naar de rechter stappen. Dat vind ik zo apart, dat je er niet gewoon samen uitkomt. Hè?
0: Ja, nou ja, misschien is het wel geprobeerd.
1: Ja, ja.
0: Dat weet je niet natuurlijk.
1: Ja. Dus. Nou, de gemeente wil nu een geluidswand van 20 centimeter plaatsen. In de commissie werd vooral de hele gang van zaken rond de verbouwing gehekeld. Alle partijen hadden er wel een ongezouten mening over. Jong Zandvoort noemde het zelfs een drama. De VVD somt nog even de kosten op. Eerst zou de verbouwing mogelijk zijn voor 1,1 miljoen. Daar kwam al snel 1,2 miljoen bij. Daarna nog eens een keer 6 ton. En nu nog een keer 4 ton.
0: Jo, zo, wat een bedragen.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar je ziet het heel veel, hè, met bouwprojecten. Dat het zo enorm uitloopt met de kosten.
1: Hoor ik nooit ooit dat het gebeurt. Tweede Kamer? Nee.
0: Nee, ook niet, hè? Nee.
1: Gaat 8 keer of 10 keer over de kop?
0: Ja, zoiets.
1: Het was 500 miljoen.
0: Ja.
1: En nu zit het op 4 miljard of zo. Ik weet niet meer
0: zo
1: goed.
0: Ja, maar zo krijg je een opdracht binnen natuurlijk. Van nou, ik doe het voor 500 miljoen.
1: En weet je wat die droogkloten dan doodleuk zeggen? Ja, zo werkt het nou eenmaal. Je probeert dan een opdracht binnen te halen voor weinig geld. Je weet dat het niet kan. En dan vervolgens, als we dan om zijn, dan ga je er elke keer meer werk aan rekenen.
0: Ik vind het wel heel raar. Dan moet je het doen ook voor dat bedrag.
1: Ja.
0: Als je het zegt, moet je het doen ook, hè, toch?
1: Ja, precies.
0: Zeker weten. Nou ja, straks gaan we meer informatie in het weer met je doornemen natuurlijk. Ik dacht dat je maar één berichtje had. En dan komen we daar weer verder op terug hier.

0: Ja, we gingen terug naar 1976. We hadden het er net over, nou, Richard.
1: Rob, ik wil je hartelijk bedanken voor deze heerlijke
0: graag gedaan. Lekkere zomersingle van The Floaters.
2: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: En we gaan naar het weerbericht van Rico Schreuder. Hoe ziet dat eruit?
1: Vandaag schijnt de zon en het wordt zomers warm met temperaturen die oplopen tot 28 tot 29 graden. Er staat maar weinig wind, maar op de stranden steekt vanmiddag wel een zeewind op, waardoor het afkoelt. Tijdens de Pinksterdagen is het opnieuw droog, zonnig en zomers warm met 26 tot 28 graden. Pinkstermaandag is het met 28 tot 29 graden weer wat warmer. Na Pinkster is het dinsdag nog zomers warm met ongeveer 27 graden. Vanaf woensdag is het tijdelijk minder warm met woensdag 20 en donderdag 21 graden. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur weer op en in het volgend weekend is het 24 tot 25 graden. Het blijft erbij droog en er zijn flinke perioden met zon.
0: Nou, dat klinkt heel erg goed.
1: Zeker, hè?
0: Lekker genieten van de zon hier in Zandvoort.
1: Ik zou zeggen,
0: uiteraard ook met dit Pinksterweekend. Ja, dat kan gewoon niet meer stuk. Records worden alweer verbroken, hoorde ik van het KNMI. Dus ja, warmterecords en dergelijke, daar zijn ze tegenwoordig heel veel mee bezig. En ja, dat gaat allemaal in één keer in het rood. Dus ja, alleen maar lekker voor ons, toch?
1: Ja, ik ben er niet blij mee, maar oké.
0: Oké, want?
1: De achterliggende reden is natuurlijk dat het de aarde opwarmt. En dat is natuurlijk niet zo leuk.
0: Ja, maar ja, daar hebben we het nog wel een keer over. Dankjewel voor het weerbericht. En uiteraard doen we dat elke zaterdagmiddag zo rond en nabij 2:30. En dan weet je dat we even na 2:30 de laatste voetbalwedstrijd van dit seizoen hebben. Tegen IJmuiden, in IJmuiden. Dan gaan we naar Piet Pijper toe.

Nou, dat was deze ook voor mij. De single van Frissel, Sissel en alles heeft een ritme. Straks meer van Piet Pijper, daarin naar Muiden. Maar eerst meer muziek. Ja, we gaan een beetje de jazzy-achtige sound draaien. Nederlandse formatie Fruitcake. Ook bekend uit de jaren 80 van My Feet Won't Move. En dit is een andere grote tweede hit die ze destijds scoorden. Fruitcake inderdaad met I Like The Way.

0: Op de zaterdag, zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Fruitcake hoorde je met I Like The Way. Nou ja, het is ook zonnig op de boulevard. En als je daar loopt, Richard, dan kan je daar ook genieten van een mooie expositie, zullen we het maar even noemen. Buiten expositie van de bekende Zandvoorters of mensen die heel veel voor Zandvoort hebben betekend.
1: Sta jij er
0: ook, die zijn allemaal daar ter plekke.
1: Sta jij er ook tussen?
0: Ik sta er niet tussen. Nee,
1: net niet bekend.
0: Nee, ik was nummer 201. Nee, maar zoals Kees van Amstel bijvoorbeeld. Oh, ja. Die staat daar en nog veel meer mensen. Hilly Jansen, noem maar op. En Ger Loogman was bij de opening, de foto-expositie van Iris Planting. Was hij daar op de boulevard. Hij sprak diverse mensen en ook mensen die daar op de foto's zijn genomen. Nou, we hebben het interview in twee delen geknipt. Maar we gaan eens even kijken hoe het daar is bij Ger op de boulevard.
2: Nou, we staan hier op de boulevard de Vauvosje. Samen met Walter Sans. En Walter is de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Walter, wat is er allemaal gaande hier?
3: Het is in het kader van 200 jaar badplaats. Selecteren we 200 portretten. Die laten we in de krant zien, die laten we op de socials zien. En die laten we ook 30 daarvan hier op de boulevard zien. Want het zijn de gezichten van Zandvoort die eigenlijk ons mooie dorp maken.
2: Oké. Nou, ik sta hier naast Iris Planting. Zij is verantwoordelijk voor al deze mooie foto's. Iris, mag ik je wat vragen?
4: Natuurlijk.
2: 30 van de portretten die staan hier op de boulevard de Vauvosje. Hoe heb je die uitgekozen?
4: Uit de ruwe beelden bedoel je? Ja. Welke het uiteindelijk zouden worden? Ja. Dat heeft in eerste instantie gewoon ook met het moment te maken dat ik met die mensen had. Dat ik dacht van ja, dit is de meest pure vorm. Zo heb ik ze leren kennen. Maar ook naar hun meedenken van zo staan ze er het mooist op. Het is een beetje een mengeling dat ze allemaal mooi bij elkaar passen. Dus zo gaat dat een beetje.
2: Hoe is dat gegaan allemaal, dat hele? Want het zijn nogal een hoop mensen die je
4: 29 in totaal.
2: En hoe is dat praktisch gegaan?
4: Nou, ik heb ze zelf niet uitgekozen. Dat heb ik expres niet gedaan. Want dan krijg je altijd van waarom die wel en die niet. Daar wilde ik me eigenlijk niet mee bemoeien. Dus daar zit een heel team achter die dat voor mij hebben gedaan. Gelukkig. Ja.
2: En praktisch, die zijn allemaal bij jou in de studio gekomen?
4: Die zijn allemaal. Ik had toevallig een expositie in het oude raadhuis. En we moesten een datum vinden waarop iedereen zou kunnen. Maar ook dat het toegankelijk was, dat iedereen het goed kon bereiken. En toen dachten we, weet je, we gaan het in het oude raadhuis. Dus daar heb ik mijn expositie. Ik ben daar toch. En ik heb daar dus tijdelijk mijn studiootje ingericht, 3 dagen lang.
2: Oké. Ja. Heb je het met een digitale camera gedaan of met een analoge camera?
4: Ja, nee, we doen het tegen. Tegenwoordig wel digitaal, ja.
2: Ja, het is allemaal digitaal gegaan. Ja, ja. En heb je nabewerking gedaan nog?
4: Nee, ik ben niet van de nabewerking. Het enige wat heb ik gedaan is heel iets verzadiging uitgehaald. Eigenlijk verder. Ik ben wat dat betreft nog wel van de oude stempel. Dat ik gewoon mooi licht maak.
2: Ja.
4: En that's it. Ja.
2: Ja. Ja, ze zijn echt prachtig om te zien. Ja, behalve Michiel Maas natuurlijk, want die heeft een hele rare kop.
4: Ik hoor dat er wat meer af en toe wat dingetjes mee gebeuren.
2: Nee, maar zij lief. Ik ken hem toevallig best heel goed.
4: Ja, hij staat er mooi op.
2: Hij staat er mooi op, inderdaad. Ja. Jij maakt nu een foto van mij. Hoe moet ik dan staan?
4: Hoe moet je dat? Iemand komt binnen bij mij in de ruimte. Mm-hmm. En dan heb ik al snel door van oké, hoe ga ik diegene op zijn gemak stellen? Ga ik diegene laten staan, laten zitten? Begin ik juist veel te praten of zeg ik juist even helemaal niks? Dat is bij iedereen verschillend.
2: Dat is best belangrijk natuurlijk.
4: Ik zit ook niet meteen aan mijn camera. Mijn camera leg ik de eerste paar minuten gewoon ook echt weg. Mm-hmm. Ik wil eerst contact maken met de mensen. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ik ga uitleggen wat ik ga doen. En dan komt het een beetje vanzelf.
2: Ja. Er staan er nu 30 hier. Ja. En die 30 heb jij natuurlijk al een hoop reactie op gekregen. Hoe waren de reacties?
4: Ja, bijna allemaal heel erg positief.
2: Ja?
4: Ja, kijk, er zit natuurlijk een enkeling. die ook even terugkwam met van... ik weet niet of ik dit aandurf. En heb je niet een andere foto? Weet je wel dat? Maar dat is zo logisch, want ze staan wel echt heel groot met hun hoofd op de boulevard, zodat iedereen het kan zien. Dus echt chapeau en klasse aan al die mensen die dus hebben meegewerkt en die dit ook aandurfden. Ja.
5: En hoe lang blijven ze staan hier?
4: Ik geloof bijna 2 maanden wel.
5: Nou, heel veel succes en heel veel sterkte de komende maanden.
4: Ja, sterkte ook.
5: Nou, je weet het niet, hè?
4: Nee, je weet het nooit. Nee, dankjewel.
5: Oké. Nou, je komt de boulevard oplopen en wie zie je als eerste? Michel.
6: Ja, mooi, hè?
5: Weber.
6: Heb ik om gevraagd.
5: Echt waar?
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Nee, maar het is een mooie foto van je.
6: Ja, toch?
5: Ben je er blij mee?
6: Ja, wel, natuurlijk wel. Ja, stiekem wel. Ja. Het is niet mijn ding.
5: En hoe ben jij benaderd?
6: Ik werd gebeld. En toen zeiden ze van, we zijn met een expositie bezig en jouw foto moet er ook op. Ik zeg, nou, nee.
5: Dat is het eerste wat je zei?
6: Ja. En toen zeiden ze al van, ja, dat dachten we al dat je dat zou zeggen. Maar we gaan het wel doen. Nee. En toen zeiden ze van, ja, toch wel. Ja. Ik denk, oké.
5: Nou, hij wordt geopend, dus we wachten. Ja.
7: Welkom bij deze mooie expositie. Ik geef... eerst Lars, onze wethouder, het woord. En daarna onze fotografen. Maar ik kom eerst bij Lars.
8: Ja, dankjewel, Lana. Goedemiddag iedereen met deze mooie, mooie zonnige dag. En bij de expositie 200 gezichten van Zandvoort. Die we in kader van 200 jaar badplaats openen. Zo. Voor de mensen die niet weten, we hebben een themajaar. Zandvoort viert dat we 200 jaar een badplaats zijn. We bestaan natuurlijk langer, zeg ik altijd. Want dat bestaan we dan maar 200 jaar. Nee, we bestaan al sinds 1304. Ja. Maar 200 jaar geleden hebben een paar mensen bedacht dat we, behalve een vissersdorp, dat we ook een badplaats moesten zijn. En als wethouder van toerisme zeg ik ook tegenwoordig dat we niet alleen maar een badplaats zijn, maar dat we het ook tegenwoordig omgeturnd zijn naar een kustplaats. Ja. En wat maakt het nou anders? Is dat een kustplaats 365 dagen aantrekkelijk is. En een badplaats zegt dat al alleen maar als je kan baden. Dat is toch een beetje als de zon schijnt en het zomerseizoen is. En Zandvoort is meer in die 200 jaar geworden dan alleen een badplaats. Want we zijn gewoon 365 dagen per jaar aan aantrekkelijke kustplaats. Maar wat ik al zei, er is een thema 200 gezichten. En naar aanleiding daarvan hebben we hier nu 29 panelen staan met 31 gezichten. Je zal straks zien, dan denk je, moet je een rekensommetje maken. En je zal straks zien dat op één paneel soms meerdere gezichten staan. Maar voor de één zullen er wat onbekendere gezichten op staan. Terwijl voor de ander het onbekende gezicht ontzettend bekend is. Er wordt altijd gezegd, als politicus kan je lang praten, houd kort. Dat doe ik dus ook. Zonder dat dit niet tot stand gekomen is natuurlijk. Door onze Zandvoortse trots, moet ik zeggen, als fotograaf. Iris Planting, dus ik wil gelijk het woord doorgeven.
4: Ik vond dit een heel speciaal project. Kijk, ik ben heel blij met de keuzes. Ik ben ook blij dat jullie allemaal zijn gekomen en allemaal mij dat vertrouwen hebben gegeven. Mensen kwamen soms lachend binnen. Mensen kwamen onzeker binnen. Soms werd er ook een traantje gelaten. En dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Dat mensen zich in een paar minuten zo heel erg vertrouwd met mij kunnen openstellen. En ik heb geprobeerd dat ook vast te leggen op de foto. En ik hoop nog steeds dat jullie daar allemaal heel erg blij mee zijn. Ik in ieder geval wel. Ja, nogmaals heel erg bedankt voor al het vertrouwen wat jullie mij hebben gegeven. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ervan gaan genieten. En nogmaals heel erg dank.
0: Ja, hele mooie woorden van Iris ook daar op de boulevard. Straks gaan we nog verder en dan spreekt hij onder meer ook nog met Arie Koper. Want ook van hem staat er een mooie foto hier op de boulevard in Zandvoort. Maar eerst gaan we naar het voetbal, naar deze.

0: tijd van het voetbalseizoen wordt daar gespeeld. SV Zandvoort neemt het op tegen IJmuiden. En Piet, jij bent daar weer aanwezig, hè? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, Rob, ik ben hier aanwezig in een hele zonnige sfeer allemaal op een kunstgrasveld. Dus spelers hebben het ook heel zwaar, warm. Ik zie volgens mij nu al de eerste drinkpauze gehouden. Ja, drinkpauze. We zijn een kwartiertje bezig. En het gaat helemaal nergens om de Keizersbaard. IJmuiden is gedegradeerd en Zandvoort heeft zich vorige week fantastisch gehandhaafd. We zitten hier op een van de bijvelden van Sportpark Schoonenberg, de thuishaven van Telstar, wat de laatste tijd heel erg in het nieuws is en zich ook gehandhaafd heeft in de Eredivisie. Dus ik kijk zo'n beetje op het stadion hier en daar naar mijn positie. Ik heb een plekje in de schaduw gevonden, want het is veel te heet voor mij. En we zijn we zijn 10 minuten laat begonnen, dus we zijn 3:10 begonnen. En we missen de dagen van de basisspeler Nijsselberg, die is geblesseerd. En Dani Kierenhoff is geblesseerd, maar Nijsel Christine is er wel. En Karsten de Vries is er ook. En Jesse Daan is er ook. En Meneer Ivenburg. En allemaal 1 minuutje scoren we 1-0. En ik heb niet helemaal duidelijk wie het was. Ik heb hem gegeven aan Jesse Daan, want ik sta heel ver van het doel af. Maar die schijnt hem niet gemaakt te hebben. Het was een mooie aanval over rechts van een corner. Mooi ingeschoten. 5 minuten later in ieder geval was er weer een aanval. En toen schoot Jesse hem wel in. Dus eigenlijk na 8 minuten, 10 minuten stonden we allemaal 2-0 voor. En dat ziet er goed uit. Afdeling is verder weinig te beleven vandaag. We hebben nog een belangrijke wedstrijd. Edo tegen Purmerend. Edo was natuurlijk de kampioen al. Het IJmuiden is gedegradeerd. En SVW 27 en Jong Hercules. Die gaan in de na-competitie proberen zich toch nog te handhaven in de derde klas. Wij gaan het ook in de derde klas proberen. Er is een heleboel strijd over binnen de KNVB. Zaterdag en zondag clubs bij elkaar. Dus dat betekent dan dat je een keer ook af en toe als zaterdag of zondag moet spelen. Daar is een heleboel aversie tegen, ook vanuit onze vereniging. Maar in de vierde klas heb ik je geen last. Maar goed, we zijn in de derde klas. Dus we zouden er last van kunnen hebben. Maar goed, dat is allemaal van later orde. Voorlopig vandaag de laatste wedstrijd. We zijn inmiddels het is een beetje op onthoud. Kwartiertje bezig en het is 2-0 voor Zandvoort. Dus ik kom straks terug met het laatste nieuws.
0: Dat zijn mooie berichten, Piet. En straks horen we meer van jou. Uiteraard 2-0 op dit moment. Daar de stand. Nou, wij gaan alweer op naar het nieuws. En weer van 3 uur. En zo dadelijk het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. Met onder meer Benno Veugen, die inmiddels al in de studio is. Goedemiddag. Goedemiddag. En de rest wat er allemaal gaat komen, hoor je zo meteen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: beginnen we deze tweede uitzending lekker met de Stereo MC's en Lost in Music. Ja, hier in de studio is het volgens mij dikke 30 graden, Richard.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, dus zak je niet weg, zo dadelijk.
1: Ik moet me af en toe even wakker maken.
0: Oké, okay, nee, dan doen we dat. Toch, Benno?
2: Ik heb hem net met succes gereanimeerd.
0: Ja, heb jij tegenwoordig ook zo'n mini-AED'tje bij je? Dat zijn wel mooie dingen.
2: Ja, ja, ja, maar weet je wat die dingen kosten?
0: Nee.
2: Nou, ik wel.
0: Oh, dat, ja, hoeveel is dat dan?
2: Nou, dat is eigenlijk denk ik echt, ik weet het niet exact, maar dat gaat toch wel, moet je toch wel denken, tussen de 500 en 1000 euro hoor.
0: Oké, okay, ja. Ja, en hij zegt eigenlijk moet elke Nederlander...
2: Ja, dat, natuurlijk zegt hij dat.
0: Ja.
3: Zakkenvullen.
0: Zakkenvullen, ja, maar wel een hele mooie uitvinding.
2: Ja, fantastisch. Maar het bestond al. Het was zelfs zo erg. Er was, dat is alweer 80 jaar geleden. Daar had je een horloge. En daar zaten dan van die pads in. En daar, met draadjes natuurlijk. En die kon je dan op iemand aansluiten. En die gaf precies één schok. Dus het was alles of niets.
0: Oh. Nou,
2: en dit is een wat grotere variant. Dus nou, wel slim gedaan. Ik ben een beetje een studentico's mannetje. Ik heb het filmpje gezien.
0: Ja, ik zag en, het ook.
2: Ja, dat was wel een slim idee. Hij gokt op die 300.000 mensen die een reanimatiediploma hebben. Daar gokt hij een beetje op. Want ja, dat is logisch natuurlijk.
0: Dan is het een mooie uitvinding.
2: Ja, dat is een mooie uitvinding. Het is wel, op zich heeft hij wel een punt natuurlijk. Het is makkelijk mee te nemen.
1: En hoe zwaar is zo'n ding?
2: Nou, het zal het zijn een halve kilo, denk ik. Mm. Dus je kan het makkelijk in je rugtas meenemen.
1: Maar niet in je zak? Dat lijkt me een beetje...
2: Nee, nee, nee. Het is een beetje een grootte van een flinke powerbank. Zo moet je het zien. Dus heeft niet zoveel zin, maar ja, goed.
0: Misschien komt er ooit een app op je telefoon of zo, dat je dat kan doen. Dat is zover...
2: Nou ja, weet je, die AED's die geven een behoorlijke energie af. En dat is denk ik het grote manke. En dan... Want ja, je kan misschien al wel iets aansluiten en een schok geven... maar dan is wel gelijk je accu van je telefoon leeg. Dus het is, je moet meerdere schokken achter elkaar kunnen geven. Dus dat kost gewoon veel energie.
0: Oké, okay, nou, dan laten we het aan de hulpverleners over.
2: Zou ik doen. Als je maar begint te reanimeren, hè, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, zeker weten. Nou, dat blijft belangrijk. En ja, de hulpdiensten blijven ook belangrijk. En volgende week kunnen we eens even gaan kijken hoe ze dat allemaal doen, Benno.
2: Ja, dat kunnen ze zeker. Maar zullen we even een plaatje draaien?
0: We gaan even een plaatje draaien.
2: Want dan kan ik even uitzweten hier.
0: Ga jij even lekker uitzweten?
2: In deze sauna.
0: Neem even wat drinken. Wat gaan we nog meer doen, Richard, in dit uur?
1: Ja, dus naast Benno gaan we weer voetbal kijken. En we hebben de evenementenagenda. Dat is het.
0: Dat is het. Nou, gezellige uitzending. En voetbal gaat lekker. Oh, want er stond al binnen mun van tijd 2-0 voor daar in IJmuiden.
2: Nou, mooi.
0: Het is een wedstrijd om des keizers baard, zoals Piet dat zo mooi zei. Ja. Maar inderdaad, leuk. Ja, beter dan dat je achter staat natuurlijk op de laatste van het jaar.
1: Ja.
0: En dan wat Piet vertelde trouwens, dat is wel een dingetje. Misschien gaan er een aantal wedstrijden volgend jaar op zondag gespeeld worden.
2: Oh jee.
0: Dus ik kijk Benno even aan.
2: Dan gaat de zondagsrust.
0: Dat wou ik zeggen. Dan moeten we ook maar uitzending gaan doen op zondag.
2: Ja, nee. Ik heb zondagrust. Hè.
0: Oh, jij hebt zondagrust.
2: Ik mag niet van meneer Pastoor.
0: Ben jij Richard? Ben jij gereed voor een zondaguitzending?
1: Ja, ik ben niet meer religieus, dus dat kan.
0: Okay,
1: geen probleem.
0: Nou ja, straks gaan we door met andere onderwerpen hier bij Zandvoort op zaterdag. Hele goede middag, 22 graden buiten in de koelte. Het is wel het koudste plekje van dit moment. There is

0: Dat was een mooie tijd, hè, van die Animals.
1: Ik zei net, hè, dat was het eerste nummer wat ik kon spelen op een gitaar.
0: Ah, daar maak je wel de blitz mee, neem ik aan.
1: Weet je waarom? Het heeft maar 4 akkoorden.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ik vind hem akkoord. Jij ook, Benno?
2: Ja, ik vind alles goed, joh.
0: Ja, zeker. Met deze warmte wel, hè?
2: Ja, ja.
0: Jij was al in Haarlem voor diverse interviews.
2: Nou, één interview.
0: Of één interview
2: maar het duurde wel 45 minuten.
0: Dan heb je heel veel besproken in ieder geval.
2: Zeker.
0: Wanneer kunnen we daarvan genieten? Wat je daar gedaan hebt bij het museum?
2: Dat ergens in juni wordt dat op zondagavond uitgezonden in mijn radioshow In Gesprek Met.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: En volgende week gaan wij weer in gesprek met...
2: Ja, met Derk Visser... en Derk Visser is een Zandvoorter die, bij de Zandvoortse brandweer zit. En de Zandvoortse brandweer heeft volgende week 30 mei op zaterdag van, ik dacht, 10 uur tot een uurtje of 4-5 een open dag. En dat doen ze niet alleen, dat doen ze samen met de reddingsbrigade natuurlijk. De vrienden van de reddingsbrigade, want die zitten namelijk ook in hetzelfde pand aan de Linnéestraat. En het Brokmeijer en zijn vrienden die gaan natuurlijk ook alles uit de kast halen. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom aan de Linnéestraat nummertje 2. En om kennis te maken met het werk en te ontdekken hoe je zelf brandweervrijwilliger kunt worden. Maar ook voor de kids zijn allerlei leuke activiteiten. En ja, dan hebben ze het ook over demonstraties voor jong en oud. Nou Richard, ik ben dus heel benieuwd wie, want wij zijn heren van een zekere leeftijd, die wat ze voor ons in petto hebben. Het zal toch niet gewoon een vlam in de pan zijn en zo, want dat kennen we toch wel. Wat zou jij nou willen zien van de brandweer? Beetje abseilen van een ladderwagentje.
1: Nou, ik zou sowieso een rondleiding wel leuk vinden en ik zou zo'n brandweerwagen wel een keer van binnen willen zien.
2: Nou, dat kan.
1: Dat kan.
2: Dat kan, alles kan.
1: Ja. Ja, en een keer...
2: Zelf blussen.
1: Lekker fikkie.
2: Lekker fikkie.
1: Goed.
2: Nou ja, over fikkies gesproken.
0: Ja, je auto niet in de buurt van de brandweer.
2: Nee. Ik zou het een beetje een wijkje verder parkeren. Maar weten jullie trouwens waar het Tilanuspad is? Even een zijstraatje.
1: Ja, ja. Dat,
2: ja, nu wel natuurlijk.
1: Weet ik al jaar.
0: Is ergens bij de Zuidboulevard, toch?
2: Ja, je gaat het fietspad op richting Langevelderslag.
0: Ja?
2: En dan uiteindelijk bij richting paal 69. Daar is het Tilanuspad richting het strand. En daar was vanmiddag brand. En uit Heemskerk, Beverwijk, Haarlem waren allemaal brandweerauto's onderweg. Maar natuurlijk ook brandweer Zandvoort met diverse wagens.
0: Ja, en die grote brandweerauto's, kunnen die dan op dat fietspad komen makkelijk?
2: Ja, pas net.
0: Pas net.
2: Pas net, maar ze moeten niet gaan keren. Dat gaat niet.
0: Okay.
2: Dus dat wordt een stukje omrijden.
0: Even naar Langevelderslag en dan weer terug.
2: Nou ja, ze sturen wel brandweerauto's die vierwielaandrijving hebben. Dus die moeten dat in principe kunnen hebben. Maar ja, het gaat wel eens mis. En dan staat zo'n wagen tot aan zijn as in het zand. Dus, en dat vinden ze ook wel weer een leuke uitdaging. Want dan moeten ze elkaar uit het zand trekken. Dus ja, volgende week gaat het dus om werving van vrijwilligers bij Brandweer Zandvoort. En er zijn rondleidingen, demonstraties en voor jong en oud, ik zei het al. En je kunt er dus uitleg krijgen over brandveiligheid. Dat is natuurlijk altijd een belangrijk item, brandveiligheid in je eigen woning. En dat gaat het met name vaak om elektriciteitsaansluitingen. Andere hulpdiensten, ik had het al over de reddingsbrigade, maar de politie is er ook en de ambulance dienst is er ook. Dus als jij wil eens zien hoe je wordt geschokt, dan kan je je aanmelden bij de ambulance dienst. En misschien hebben ze nog wat energie in het apparaat voor je over. Dus nou, gezellig toch.
0: Ah ja, lekker even schokkend nieuws.
2: Ja, schokkend nieuws. Ja. Nou ja, en daar gaat Derk Visser volgende week met ons over praten. Over het leven bij de brandweer en als vrijwilliger. Want hij zit diep en diep in die organisatie.
0: En ze zijn heel hard nodig, de vrijwilligers.
2: Zeker, zeker. En het blijven hard nodig. En het is eigenlijk een bijbaan. Hè. Je moet vrijwilliger, vind ik zelf persoonlijk niet het goede woord. Want dat zou impliceren dat je dus geen geld betaald krijgt. Maar voor elke oefening in mijn tijd dat ik bij de brandweer zat, was elke oefening is 10 euro per uur. En kreeg je een uitdruk. Dus als je piepertje ging, ging het naar 20 euro per uur. Dus dat liep al aardig op. En als je dan eens een grote fik had, zoals ik op de krukjes, dat je zo'n uurtje of 10, 12 daar staat. Nou ja, dat is wel een leuk zakcentje eind van de maand. Dus dat is wel leuk.
0: Dus zeker. Dus gewoon langzaam volgende week.
2: Ja. Dan, en de tweede uur, dat zeg ik gelijk even achteraan. Dat is ook heel leuk, want dan komt Roderick Keur, tegenwoordig inwoner van Zandvoort, was een Heemstedenaar. En dat is onze show van onze vriend van de radioshow. En die is Rolling Stones specialist. En die komt met ons praten over het nieuwe album van de Stones.
0: Ja,
2: en
0: ze hebben weer een nieuwe single, die hoorde ik gisteren.
2: Oh ja, ja. Oké.
0: Flink bakherrie weer.
2: Goed zo. En nou, hij gaat dus delen van, van dat album laten horen. En ook oudere nummers, hele speciale nummers. Want hij volgt ze al jaren en jarenlang. Tot zover.
0: Oké, dat was de update. Volgende week dus Zandvoort op zaterdag met al deze leuke onderwerpen, Richard. Hij is er nog, gelukkig.
1: Klinkt goed, jongens.
0: Ja, we gaan zo dadelijk weer naar Piet toe. Daar staat het inmiddels, dat kan ik vast verklappen. 0-3 gaat lekker daar in IJmuiden.

0: Climby Fisher hoorde met de Rise to the Occasion. Snel naar Piet Pijper toe daar in IJmuiden. Want we verlieten hier met een 0-2 voorsprong. Is daar verandering in gekomen?
1: Ja, inmiddels is het 0-3. Het is een mooie... Ja, we krijgen alle ruimte van de tegenstander om maar mooi te combineren met elkaar. En dat doen we ook. Het is echt mooi voetbal, maar ja, het komt ook een beetje door de zwakte van de tegenstander. Maar in ieder geval wordt er aardig gecombineerd. Dus dat resulteerde in een mooie aanval in de 35e minuut. En die kwam voor de voeten van Menno Ypenburg, die zich de laatste weken echt bijzonder ontwikkeld. En die een droge knal en het was 3-0. Daarna nog wat schoten op doel, net naast. En het is een beetje een eenzijdige wedstrijd. Zandvoort is in de aanval en Muiden probeert te verdedigen. En af en toe een heel klein speldeprikje van de Muiden. Maar het is 3-0 en we zitten, ja, het is een beetje lastiger met de tijd. Want ik weet wel de tijd natuurlijk, gaat er niet om. We hebben wel twee keer pauze gehad om te drinken. Dus we zitten nu, wat mij betreft, bijna bij de rust, maar nog 2-3 minuten. Maar er zal ongetwijfeld een minuut of 5 bij komen voor de waterpauzes. Dus het is ongeveer 5 minuten voor rust, 3-0 voor Zandvoort. En het ziet er allemaal goed uit dat we deze laatste wedstrijd ook in een overwinning gaan omzetten. Dus het zou mooi zijn.
0: Ja, de laatste wedstrijden, Piet, gaat het best lekker zo met SV Zandvoort. Ja, is er wat veranderd? Andere mentaliteit, andere spelers?
1: Nou, er zijn wel wat andere spelers die zijn. Ik heb ook vorige week de namen wel genoemd. Kijk, Menno Ypenburg, die is een speler van onder de 23. Die wil liever in die onder de 23 spelen, maar doodzonde een hele goede voetballer. En ik als eerste elftal fan vind het jammer dat zo'n speler niet wil. Nou, dat is de eerste natuurlijk, Menno. En aan de andere kant hebben we ook Karsten Vries, die is natuurlijk heel lang geblesseerd geweest. En die is teruggekomen, die geeft toch wel op het middenveld echt een boost. En is een veldheer zoals hij loopt te voetballen. Nou, Gio en Silvio achterin doen het goed. En onze keeper, ja, onze keeper is natuurlijk onze keeper. En die heeft natuurlijk in het begin van het seizoen toch wel heel veel doelpunten tegengekregen. En de jongen is ook 18 jaar. En ja, die moet ook een beetje groeien in zo'n team. En ik vind hem ook de laatste weken, heeft hij het prima gedaan. En met name de wedstrijd uit 2 weken terug tegen Broek in Waterland.

0: producten die, en Dani ook. Maar het is gewoon, ja, we zijn een beetje gegroeid. En nogmaals, terugkomen van blessures, nieuwe spelers een kans geven. Jonge spelers die hebben ervaring, hebben tijd nodig om ervaring op te doen. En met elkaar kunnen we straks, ja, toen we begonnen wilden we allemaal kampioen worden of promoveren natuurlijk. Maar achteraf mogen we hier onze handen, wat mij betreft, onze handen mee dichtknijpen.
1: Zeker, en een mooie toekomst tegemoet gaan natuurlijk.
0: Ja, dat hopen we dan wel. Er is inmiddels al in ieder geval, Dirk Belekamp speelt ook. Die had vorige week wel eens weer afscheid genomen, maar vandaag staat hij weer in het veld. Dus. Maar die stopt er dan mee. En ja, er is ook Silvio Guzzabashi heeft aangegeven dat hij bij Edo gaat voetballen. Dat is toch wel een aderlating. Misschien kunnen we hem nog op andere gedachten brengen, maar voorlopig staat hij in de krant met een foto, met een Edo-shirt aan. En dat is natuurlijk niet wat ik als SV Zandvoort bestuurder, maar ook supporter graag zie gebeuren.
1: Nee, zeker
0: maar,
1: niet.
0: Als je die jongen, die staat ook echt, die zijn laatste dit seizoen, maar ook het seizoen op voorhand, die jongens zijn zo gegroeid, zo sterk geworden. En ja, dat kost tijd en de jeugdspeler die kost tijd om hem tot een basisspeler te brengen. En Silvio is dan ook nog een hele goede basisspeler. En dan krijg je andere clubs in de omgeving die, waar we tegen gespeeld hebben, die denken, nou, die Silvio kunnen wij ook wel gebruiken, weet je. Dus zo gaat dat dan. En nou, okay, dat is jammer.
1: Zeker, nou.
0: Maar goed.
1: Dankjewel voor deze update, Piet.
0: Ja.
1: En straks komen we voor de tweede helft bij jou terug.

0: echt zo'n zomerrit, hè? Deze van Hathaway en What Is Love. Nou, het is 3:30. Mooi weer. Evenementen in Zandvoort. Gezelligheid. Pinksteren, we hebben de DTM natuurlijk. En we hebben Spartaan Race. Maar nog veel meer andere dingen. Jij hebt het evenement even op een rij gezet, Richard.
1: Ja, nou, we beginnen even met DJ Lady Mix. Die viert een jubileum met eigen festival. Ze heet eigenlijk Maxime Eikenaar. En beter bekend dus.
0: Eigossen, volgens mij. Eigossen.
1: Oh, hier staat Eikenaar.
0: Ja. Oh.
1: Beter bekend als DJ Lady Mix. Die is de 20 jaar old DJ. Dit jubileum viert zij volgende week zaterdag 30 mei... met een groot festival op het Gasthuisplein. Het belooft een muziekspectakel te worden... waar meerdere Zandvoortse DJ's aan meedoen... als mede onze lokale zanger Mauro. Het festival 20 jaar Lady Mix duurt van 4 uur tot middernacht. In het voorprogramma geef ik alle ruimte aan de leerlingen van mijn DJ-school. Ze mogen alle duo's allemaal een kwartier draaien, volgens haar. Om 7 uur begint het hoofdprogramma. Dat wordt geopend door zanger Mauro. Daarna krijgen de DJ-mix mijn neef Ramonski, Barda en het duo Veres ieder 3 kwartier om hun talent te tonen. Als hoogtepunt komt natuurlijk dan Lady Mix als laatste. Dat is 1.
0: Ja.
1: Lijkt dus wat erop?
0: Ja, ja, het is altijd met Maxime is het altijd leuk. Ze heeft hier ook met die jonge lui zeg maar, in de studio gezeten. En ja, als die vertellen over hun beleving als zijnde een echte DJ... ja, dat moet je gewoon meemaken. En ja, ze kunnen het ook nog, hè. Ze kunnen lekker platen draaien of cd's of een mp3's tegenwoordig. Ja. En ja, het gaat hartstikke leuk.
1: Ja, leuk.
0: En ja, ze zien natuurlijk wel de grote voorbeelden voor zich.
1: Nou, dan gaan we ook nog Mindful Wandelen. Over 2 weken, op 6 juni, is er weer Mindful Wandelen. We gaan dan de waterleidingduinen in. Ingang Zandvoortselaan. Het heet de waterwandeling omdat we langs allerlei watertjes lopen. En als het warm weer is, geeft dat best wel een beetje verkoeling. We lopen langs smalle en brede kanaaltjes... waar het water doorheen stroomt om gezuiverd te worden in de duinen. Na afloop koffie drinken in het gezellige pannenkoekhuis aan de Zandvoortselaan. Deelnemers waarderen deze wandeling met een 9,1. Nou, wat is nou ook weer Mindful Wandelen? Mindful Wandelen is een wandelen in stilte. Op deze manier word je niet afgeleid en kun je helemaal in het hier en nu komen. Je kunt dan echt genieten van de dieren, de planten en de prachtige duinen. Halverwege krijg je een kopje koffie met thee of thee met iets lekkers. De wandeling duurt 3,5 uur en is zo'n 8 kilometer. De kosten zijn €17, maar mocht je het heel erg bevallen... dan kun je ook een knipkaart nemen voor 5 keer... en dan betaal je maar €15 per keer. Nou, de tijd is dus van 11:30 tot 2. Wil je nou informatie of wil je opgeven? Kijk dan op www.mindful-wandelen.nl. Dus www.mindful-wandelen.nl.
0: Dankjewel, de evenementen hier in Zandvoort. En straks gaan we gewoon nog een paar... evenementen met je doornemen. Zo tussen de muziek door. En hier is een oude single van Doe Maar, Is Dit Alles? Ja.

0: is ook leuk. Maar niks is leuker dan Zandvoort aan Zee. Ben je toch wel met me eens, hè?
1: Ja, helemaal. Zeker.
0: Zeker weten. Zoutelanden, Bluff en Gijk Aarnaar. Ook in België uiteraard bekend geworden met deze single. Ik vind die teksten van Bluff altijd zo mooi. Ja. Je hebt ook van Holiday in Spain. Van mijn schoenen zijn gejat, maar ik wil nog wel wat. In dat soort teksten.
1: Nou ja, misschien wil hij nog ergens naartoe lopen.
0: Ja, nee, of hij bedoelt het figuurlijk natuurlijk. Hè? En dan kan je wel een andere kant op gaan. Nou ja, we hebben het uiteraard daar wel een andere keer weer over. Waar gaan we het nu over hebben?
1: We gaan het over de World of Dino's hebben.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ze zijn inmiddels een maand in Zandvoort. En ik ben daar 2 weken geleden met mijn vriendin naartoe gegaan. Ik denk, ja, dat vind ik toch wel leuk om te zien. Ze steken toch hun nek uit. Ze maken er toch in zo'n pand 2 jaar een tentoonstelling. Ik denk, dat vind ik
0: oh, ik dacht de dino's dat ze hun nek uit staken.
1: Die ook.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, het is wel grappig, want die dino's die zijn vaak... Ja, sommige dino's zijn veel groter dan het casino aan kan. Dus dan hebben ze, soms zie je dan inderdaad een gat in, hebben ze gemaakt in het plafond. Zodat die dino's erbij kunnen. Of ze hebben hem wat kleiner gemaakt. Dus dat is wel, wel grappig, ja. Maar de rondtour door het gebouw start in een donkere, grotachtige ruimte met bewegende beelden en geluidseffecten. Aansluitend volgt een route door bos- en moerasdecors. Waarin grote schermen en speciale effecten de prehistorie tot leven wekken. In de kelder is interactieve zone over archeologisch onderzoek waar kinderen actief aan mee kunnen doen. Terwijl op de bovenverdieping levensgrote bewegende dinosaurussen worden opgesteld. De dino-modellen, bekend van de eerdere edities in onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Halfweg, worden voor Zandvoort deels aangepast aan de hoogte van het gebouw. Dat is wat ik je net zei. De organisatie mikt op circa 65.000 bezoekers per jaar. De expositie geldt als tijdelijke invulling vooruitlopend op de herontwikkeling van het terrein, waar in de toekomst onder andere woningen en een hotel zijn voorzien. De toegang is €24,50, wat ik persoonlijk wel een beetje aan de hogere kant vind. Maar we hebben even gezocht en we hebben een actie gevonden bij Tripper voor €18,50.
0: Kijk, dat scheelt weer.
1: Ja, dat is nog aan de prijs, maar dat gaat er nog wel.
0: Ja, wat ik wil wel weten, hoe jouw ervaring was natuurlijk daar in het oude casino.
1: Ja.
0: Als je binnenkomt, hè, dan had je voorheen had je de garderobe en dergelijke. En dan moest je je rijbewijs laten zien en je legitimatie en dergelijke. En dan kwam je zo in het casino terecht.
1: Dan liep je als het ware rechtdoor.
0: Liep je rechtdoor, ja.
1: Nu is die hal er nog steeds. Er staan allemaal lokkers. En nu ga je rechtsaf meteen de donkere grotten in, zeg maar.
0: Oh, je gaat echt de donkere...
1: Ja, ik moet zeggen dat ik... Die hal herkende ik natuurlijk nog wel. Want ik ben best wel een paar keer in de casino geweest. Maar voor de rest... onmogelijk om nog iets te herkennen. Het grappige is ook dat je ook... De restaurant is open, maar dat zit dan op de... zeg maar de eerste verdieping. En dat was vroeger het personeelsrestaurant. En daar kun je dan nu wat drinken. Maar het grappige is dat je dus daar nu ook kan kijken. En je kan ook een beetje over het strand uitkijken.
0: Dat wou ik zeggen. Heb je dat ook in het restaurant? Dat je een beetje over de boulevard heen kijkt?
1: Ja, dat is wel heel grappig. En wat ook open is, de kelder. Nou, ik ken de kelder alleen maar van het toilet. Ik weet niet of je... Ben je er wel eens geweest in het casino?
0: Ja, nou, inderdaad. Ging je trappetje naar beneden. Ja,
1: precies. Nou, dat je alleen de dames en heren toilet. Maar die kelder die is bijna net zo groot, of misschien wel net zo groot als de begane grond.
0: En daar stond een hele grote kluis waarschijnlijk. Want ze stopten dat geld. Hè? Als je dus aan het gokken was en je gaf €50, dan ging dat zo'n sleuf in.
1: Okay.
0: En ik heb gehoord dat het dan ergens in de kelder terecht kwam.
1: Okay. Dus je kon, als je het gebouw overviel, dan had je er niks aan. Dus je kon er niet bij het geld.
0: Kon je niet bij het geld komen? Nee, dat zat onder de grond weggeborgen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik de kluis niet gezien heb. Maar het is een behoorlijke ruimte. En daar zitten allemaal soort van interactieve zaken die je dan kan doen. Zoals nou, voor kinderen kun je dan schatgraven en archeologie doen. En er staat een filmtheater waarbij je dus een soort quiz hebt. Wat ik trouwens wel opvallend vond is, dan stellen ze dus vragen en dan laten ze eerst wat zien en dan stellen ze een vraag en nou, dan ga je zeggen van, nou oké, okay, waarschijnlijk dat of dat. Maar dat duurt dan totaal 30 seconden voordat ze zelf het antwoord geven.
0: Ah.
1: Nou, toen ben ik na 3 antwoorden maar weggegaan. Ik denk, ja hallo, kom op, ik ga niet elke keer 30 seconden wachten, weet je. Dan is 5 seconden is ook genoeg. Dus, maar goed, dus dat was wel leuk. Wel nog in mijn tijd, dus dat is 2 weken geleden, waren ze nog, ook nog wel een beetje aan het verbouwen hier en daar. En ik was er net nog even bij, bij de presentatie. En ja, daar hadden ze heel veel technische problemen. Dus het is nog niet helemaal af en klaar, zeg maar, zoals je het zou willen.
0: Vind je het een leuke invulling voor Zandvoort? Voor het casino?
1: Ja, ik vind het wel. Kijk, zo'n gebouw staat toch 2 jaar leeg. Ja, je kunt er van alles in doen. Maar ik denk dat dit wel mensen ook trekt naar Zandvoort. 65.000 mensen is ook weer niet superveel. Maar nou ja, je zal toch wel wat mensen toch wel uit de omgeving krijgen. Misschien ook wel toeristen. Zeker als het wat minder mooi weer is, hè, dan trekt dat natuurlijk toch. Ja, heb je toch weer toeristen binnen. En dat is toch wel een denk ik goede zaak voor Zandvoort.
0: En is het met name voor kinderen of ook voor ons als volwassenen?
1: Nou, ik denk dat het voor beide. Ik denk dat het voor volwassenen echt wel leuk is. Heel veel van die modellen van die dinosaurussen die bewegen ook. Er staat overal, nee, dat heb ik wel gemist. Er staat niet overal een bordje bij, maar ongeveer de helft van de dino's, daar staat een bordje bij. Wanneer die leefde, hoe lang die werd, nou, wat die at, was die heel gevaarlijk of niet, dat soort dingen. Dus dat, het was wel, ik vond het wel informatief. En het verbaasde mij hoeveel ongelooflijk veel dino's je hebt gehad. Dat, daar stonden er al, denk ik, nou, misschien wel 40. Ik denk, nou, ja, je komt toch een beetje uit op de usual suspects, hè, die je ook op die films ziet. Maar er zijn er veel meer. Ook hele kleintjes. Echt van 10 centimeter groot of zo.
0: Ja, echt?
1: Die heb je ook.
0: Oh.
1: Ja. Ja, en het leuke is dat je had toen nog geen zoogdieren. En later kwamen de zoogdieren dan erbij. Maar weet je waarom zoogdieren nachtdieren zijn geweest? Want eigenlijk zijn zoogdieren nachtdieren. Omdat je toen ook nog dino's had. En die dino's die overheersten gewoon over de aarde. Die waren heel gevaarlijk. Dus die zoogdieren die vluchten eigenlijk het nachtleven in. Dus nou, daar hebben we eigenlijk nog steeds last van. Want de meeste zoogdieren zijn nog steeds nachtdieren. En dat komt eigenlijk uit die tijd van 135 miljoen jaar geleden.
0: En hoe kan het dat zo'n beesten op een gegeven moment, of beesten, hè, moet ik zeggen, klein, groot, diverse maten, hoe kan het gewoon dat er helemaal geen dino's meer zijn?
1: Nou ja, de officiële versie is dat er 66 miljoen jaar geleden een grote impact was van een grote meteoriet. Die de hele aarde helemaal in het donker heeft gebracht. Door alle as en nou alles. Dus er kwam helemaal geen zonlicht meer door de hele... Er groeide dus niks meer. Nou, op een gegeven moment kan je natuurlijk als dino ook niet meer leven. Want er is op zich misschien nog wel zuurstof. Hoewel er waarschijnlijk heel veel as en zo ook is. Dus dan sterven ze gewoon uit. Dus alle dino's zijn uitgestorven.
0: En waar leeft dus van?
1: Ja, sommige vleeseters. Dus die aten elkaar op. Ook wel je eigen ras. Hè? Dat is ook wel grappig om te zien. Of niet leuk voor hun natuurlijk. En ook wel heel veel planteneters. Ja, en sommige waren wel, nou, ik gok wel 20 meter hoog. Hè? Dat was bijzonder. Maar goed, dat heb je met giraffen en olifanten natuurlijk ook. Die zijn, wat dacht je van walvissen?
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal planteneters. En die, ja, die kunnen toch wel heel erg groot worden. Dat is toch wel bijzonder.
0: En is het niet zo, want dit draait helemaal rondom de dinosaurussen. Daar zijn er natuurlijk wel botten en dergelijke gevonden van echte dinosaurussen.
1: Ja.
0: Had dat niet ook opgenomen kunnen of moeten worden bij dit? Dat ja. Je het echt met nep combineert?
1: Was een idee geweest.
0: Ja, maar, dat je in ieder geval ook een stukje echte dinosaurussen hebt, ja, zeg maar.
1: Zou kunnen hoor. Nou is het wel zo dat die hele begane grond wel, nou, ik kan niet zeggen heel erg vol, maar toch wel behoorlijk gevuld is. Dus, en je loopt door een gang heen. Dus wat ik al zei, ik had geen idee waar ik was. Want de casino was eigenlijk 1 grote ruimte. Hè? Maar je loopt door een gang heen en af en toe zie je dan een deur naar buiten. Dan een ontsnappingsdeur. Dus daar moet je dan niet doorheen. En op een gegeven moment kom je dan vanzelf weer bij het einde. Wat ik wel raar vond is dat je dus halverwege heb je een restaurant. Maar dan moet je dus 2 trappen op. Dus je zit dan in de kelder. Dan moet je eerst een begane grond. En dan ja, en dat is de enige plek dat je in het restaurant kan. Dus dat staat niet heel erg goed aangegeven. Maar voor de rest was het wel heel leuk. Overigens, de expositie is geopend in de weekenden. Tijdens feestdagen en in de schoolvakanties. Nou, aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, is de tentoonstelling ook geopend. Nou, wil je nog die goedkope kaartjes van Tripper hebben, dan kun je naar www.tripper.nl.
0: Kan je ook gewoon aan de deur een kaart kopen en dan naar binnen? Of moet je echt van tevoren je aanmelden?
1: Geen idee. Dat zal wel kunnen, want het loopt geen storm. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Nou, in ieder geval toch leuk of goed dat er wat met het casino gebeurt. Ja. Hè, voor hetzelfde geld staat zo'n pand leeg. Moet toch een ondernemer daar instappen en inderdaad de huur betalen van het pand.
1: Ja.
0: En dat is geen katpis, zullen we maar zeggen. Ja,
1: kijk maar naar Dolfirama, wat een ramp dat is geworden langzamerhand. Dus dan is het wel fijn als het toch een beetje bewoond wordt.
0: Zeker weten. Nou, dankjewel voor jouw wandeling richting de dinosaurussen. En de volgende keer als je er weer eens heen gaat, wie weet, misschien ga ik dan wel mee.
1: Oké, nou gezellig.
0: Vind ik wel spannend. Ja, toch? Lekker dinosaurussen kijken. Nou, ik heb even moeten zoeken in de platencollectie van Robbie, maar ik vond daadwerkelijk een plaat die gaat over dinosaurussen. Okay. Walk the Dinosaur. Was not was.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk bij de afsluitdijk is de A7 richting Friesland weer vrij. Maar er staat nog wel een hele lange file. Op die A7 richting Heerenveen heb je nog last van ruim een uur tijdverlies. De andere kant op naar Noord-Holland sta je ook nog 20 minuten in de file op de A7. Verder is het druk naar Zandvoort op de N200... Vanuit Haarlem heb je bij Zandvoort een kwartier oponthoud. En op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdag in Zandvoort, maar vooral ook in IJmuiden. Lekker zonnig weer daar op het voetbalveld, Piet. En ook zonnig als je kijkt naar de scorebord waarschijnlijk.
1: Ja, het is een super zonnige dag. Dus dat is inderdaad zo. Ja, ik moet eventjes iets rechtzetten van de eerste helft. Ik heb daar maar in mijn enthousiasme, ik stond toen achter de goal van de tegenstander, dus heel ver van de goal waar het doelpunt gemaakt werd. En ik gaf de eerste goal aan Jesse de Haan, maar daar ben ik in gecorrigeerd door meerdere mensen in de rust. En die zeggen, nee, ik heb niet goed gekeken. En Menno Ivenburg heeft ook de eerste goal gescoord, dus dat betekent Menno Ivenburg de eerste. Jesse de Haan de tweede en Menno Ivenburg de derde.
0: Kijk.
1: Menno is vandaag op schot en dat is heel fijn. Ik sprak zijn vader, hij zegt het gaat goed met hem, hij voetbalt lekker, heb het naar zijn zin. Dus dat is ook belangrijk voor de club en ook voor Menno vooral. Dus het is, we zijn inmiddels een kwartiertje bezig in de tweede helft. Het duurt allemaal heel lang in verband met de temperatuur en het extra water drinken. We hebben wat gewisseld Sukasine is eruit, Novel, Bellani is eruit. En er worden wat jeugdspelers ingepast. En ook Luc Steenkens is weer in het veld. Dus het gaat lekker nog. En het is geen, de score is nog steeds 3-0. En we zijn nu ongeveer een kwartier in de tweede helft aan het spelen. Dus het duurt nog een half uurtje. En goed, als ik wat extra's te melden heb, dan meld ik me. Het is gewoon een beetje heen en weer. Ik verwacht dat Zand er nog wel een paar maken. Maar want IJmuiden heeft echt niet zo heel veel in te brengen. En wij voelen gewoon lekker. Gaat weer een avond. Nee, uitbal. Dus 3-0 en ik stel voor om even terug te gaan. En zodra ik wat weet, dan meld ik me.
0: Dankjewel Piet, daar vanuit IJmuiden. En inderdaad, is er meer te melden, Richard, dan laten wij dat uiteraard aan de luisteraars weten. Het derde uur alweer. Ja, de tijd vliegt vandaag voorbij. Ja. En wat gaan we in de derde uur van dit radioprogramma nog doen met, nou, aan de luisteraars, voor de luisteraars?
2: Nou, voetbal dus. Voor de rest hebben we het Pit Report met Rendel. En dan het dier van de week.
0: Het dier van de week ook nog, dus lekker blijven luisteren. Het Zandvoortse geluid ZFM, al bijna 36 jaar hier in Zandvoort actief. En daar zijn we trots op. Hier is Elton John en I'm Still Standing.

En dat kunnen wij van de Zandvoortse Radio gelukkig ook nog steeds zeggen. I'm still standing hier vanuit Zandvoort Radio en TV. Je hoorde inderdaad de single van Elton John. Zo dadelijk gaan we Pit Reporter. Ja, dan gaan we weer contact opnemen met Randall Lawson. En ja, het is weer Formule 1 weekend. Dus veel race nieuws hoor je zo dadelijk. En uiteraard daarvoor nog een lekkere plaat

0: En Hot the Line. Moet meteen denken, Toto. Ja, dat is niet die Toto die wij kennen natuurlijk uit de Formule 1, Rendel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nee, dat is wel een heel andere Toto.
0: Een hele andere Toto, ja. Maar die Toto, die doet het wel lekker. Daar gaan we zo meteen wel eventjes over hebben.
1: Absoluut. Of zulke zingen weet ik niet hoor, maar hij doet het lekker.
0: Ja, precies. Nee, dat kwam wel toevallig zo uit. Rendel, goedemiddag. Welkom weer voor de Pit Report. En we hebben weer heel wat nieuws te melden aan de luisteraars.
1: Ja.
0: Want we beginnen even met de Nürburgring van vorige week. Hè? En Max Verstappen, die maar op plek 1 bleef rijden. En het zag er allemaal heel goed uit. Helaas.
1: Ja, natuurlijk niet hij alleen, hè? Met zijn teamgenootjes.
0: Ja, maar hij was wel de absolute winnaar, hè?
1: Nee, echt een bikkel. Zo moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Nee, het was, we weten wat Max kan. En ik denk dat iedereen die in zeg maar de tourwagenracerij zit, dat toch zoiets heeft. Hey, dan komt hij even Formule 1 mannetje. En die gaat dan eventjes ons helemaal wegrijden. Nou, eigenlijk met zijn team deden ze dat wel. Want ze hebben eigenlijk wel het grootste gedeelte van de wedstrijd natuurlijk gedomineerd. En we hebben toch wat dingetjes gezien. Bij ook wel een paar dingetjes dat ik zei van nou, dat had ook anders kunnen aflopen, meneer Max.
0: Zeker weten, helemaal. In het begin van de race al, toch?
1: Zeker in het begin van de wedstrijd. Maar hoe hij soms op de punten inhaalde, dat zelfs Tom Coronel zei, daar zou ik het nooit doen, maar misschien kan ik het nu volgende keer wel doen. Dan zeg ik tegen Tom, doe maar niet, want volgens mij ben jij geen Max. Maar,
0: ja, ongelooflijk, hè?
1: Nee, het is wat het team daar gepresteerd is fantastisch natuurlijk. Kijk, de zusterauto heeft natuurlijk wel de 24 uur gewonnen, hè. En dus het team is sowieso heel erg goed. Ja, als dan uiteindelijk toch mechanisch iets kapot gaat, dat had te maken met de aandrijflijn achter in Mercedes, ja, dan houdt het gewoon op. En dat hoort ook gewoon bij 24 uur racen. Klaar. We hebben genoeg hele grote kansen hebben ze wel in het begin van de wedstrijd zien sneuvelen. Omdat ze eigenlijk het tempo van Max wilden volgen. Maar dat ging gewoon niet. En wat mij opgevallen is deze 24 uur, jongens. Ik weet het niet, maar het is helemaal niks meer met 24 uur te maken. Het is gewoon 24 uur, zeg maar, kwalificatie. Zo hard gaan ze.
0: Zo hard, ja. En zo dicht zitten bij elkaar ook, hè?
1: Ja, niet normaal. Het zit zo dicht op elkaar. Maar op een gegeven moment, even kijken, ik geloof iets van 12 auto's zo gewoon, zeg maar, binnen 4 minuten. Ja, dat is natuurlijk gewoon, als dat gewoon na 20 uur in de wedstrijd of zo is, dan weet je gewoon dat iedereen gewoon vol pol aan het gaan is daar. Het is gewoon volle bot en je mag helemaal niet verslappen. Totaal niet.
0: Nee, steeds online blijven, zeg maar.
1: Ja. Maar de impact van Max natuurlijk op 24 uur was voor de organisatie natuurlijk fantastisch. Maar ze hebben wel met de handen in het haar gezeten, want er kwamen echt heel veel mensen op af. Nou, zegt iedereen van, ja, nou, anders zit er helemaal geen hond. Ja, ik ga jullie vertellen, normaal zitten ook zo'n 290.000 tot 300.000 man. En nu waren het er maar 50.000 meer. Dus dat valt dan ook wel weer mee, zullen we zeggen.
0: Ja, precies. Dus altijd wel populair, die 24 uur.
1: Mensen kennen het niet. En je hoort nu ook al een hoop bekende en ook mensen, zeg maar de BN'ers, die horen zeggen, joh, ik kende dit helemaal niet. Was dit er dan? Ja, dat is er al een aantal jaartjes hoor. Die 24 dagen.
0: Ja, net alsof het nieuw is.
1: Ja, het is één groot feest. En als je de hele camping zo ziet, wat er allemaal gebouwd wordt. Nou, we hebben de hospitality units kennen wij in de Formule 1 paddock. Maar daar wat daar in de bossen wordt gebouwd, het is veel groter hoor.
0: Ja, even voor de luisteraars. Het is niet net zo lang als het circuit Zandvoort. Er zit wel een mega verschil in. Hoeveel kilometer is die baan wel?
1: Dat moet ik even niet gaan liegen, even boven, volgens mij 22 kilometer.
0: Ja, zoiets, 23 kilometer dacht ik. Ja,
1: 23 kilometer, dus dat is serieus een eind. En dat betekent ook dat je niet de auto's elke minuut voorbij ziet komen. Nee, als je voorbij zijn, dan duurt het gewoon weer eventjes 8, 9, 10 minuten voor ze weer zijn. Dus het is wel heel simpel. Je ziet de auto's niet zo heel vaak voorbij komen, maar er rijden er gewoon heel veel. Dus dat maakt niet uit. Eigenlijk is het één grote file, zeg ik al maar, op die Nürburgring. Dus eigenlijk komen er constant auto's voorbij. Dus de show blijft gewoon 24 uur doorgaan.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat die 160, 170 teams waren. Nou, dat zijn echt heel veel autootjes hoor, op de baan. Ook op een openbaan van 23 kilometer, zeg maar. Dat zijn echt heel veel auto's.
0: Ja, en er was toch ook iets met een prijs voor Blekemolen, Jeroen Blekemolen?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ze hebben daar, ik geloof, 22 klasses. Dus er zijn 22 overwinnaars, zo moet je het zien. Ze hebben klasses voor kleinste dingen inhoud. Ze hebben klassen als jij met een biobrandstof rijdt. snelheid. Klassen voor verschillende types auto's in de snelheid natuurlijk. Hè. Max zat met zijn auto in de hoogste klasse. Maar dan heb je ook nog een GT3-klasse daaronder. Die auto's gaan eigenlijk maar 10 seconden langzamer op die Nürburgring. Dus die gaan eigenlijk bijna net zo hard in zijn. Die is ook wel heel moeilijk in te halen. En daarna krijg je een heleboel klasses. Die hebben dan een naamje gegeven met auto's die bijna standaard zijn, gewoon weer standaard. En dan met alternatieve biobrandstoffen en nog alternatieve dingen. Dus uiteindelijk zijn er 22 winnaars daar. Dat zijn er heel veel, zullen we maar zeggen.
0: Zeker, en dan per klasse, hoeveel auto's heb je dan ongeveer?
1: Nou ja, deze eentje met die wielbandschroeven, dat was gewoon twee, zoals wat Tom reed, was bijvoorbeeld 200% kans om te winnen. Ze hadden twee auto's.
0: Ja, oké. Dan gaat het goed.
1: Hij reed in alle twee, dus dat is makkelijk. Hè?
0: Oh, precies. Nou, helemaal goed. Nou ja, Max met zijn team had een kleurloze 38e plaats, want ze zijn aan het eind nog wel heel even de baan opgekomen met die auto, begrijp
1: ik? Ik denk, was een beetje om de fans te bedanken, want die auto is wel heel erg naar voren geschreeuwd. En toen ze aan de leiding lagen, waren de fans daar toch wel heel erg van onder indruk. En vooral ook de commentatoren, hè, niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse en Franse en Engelse en Italiaanse commentatoren waren er heel erg van onder indruk. Dus ze hebben toch die wagen weer eventjes ook voor het team, dat die toch in ieder geval die finishvlag hebben gehaald. En volgens mij hebben ze een mooie foto gemaakt. Want ze gingen samen met de teamauto gingen ze over de finish. Dus die foto die hangt toch wel ergens aan de wal. En kijk, Max heeft nu weet wat het is. Je weet ook dat je op een heel klein maniertje uit kan gaan uiteindelijk. Maar dit smaakt wel naar meer 24 uur bij meneer. En dat heeft hij ook wel aangegeven. Hè? Hij wil ook wel andere wedstrijden gaan rijden. Dus,
0: zeker. En nou is de Formule 1-organisatie weer er niet zo blij mee dat Max dit doet.
1: Nou ja, zover, omdat alle aandacht daar naartoe gaat. Zij doen natuurlijk de aandacht naar hun eigen feestje.
0: Ah, dat is het.
1: Maar alle journalisten in Canada, waar ze nu zitten, die begonnen allemaal met Max. En hoe was het 24 uur? Het is natuurlijk maar een
0: probleem. Ja. Ja.
1: En daar is natuurlijk, uiteindelijk is daar gewoon de organisatie van de Formule 1 niet blij mee. Want die willen het alleen maar over hun eigen serie hebben natuurlijk. En niet over een of andere, wat zij dan noemen, toolwagen-serietje daar op de Nürburgring.
0: Ja, ah, precies. Kijk.
1: Maar het is wel een serieus toerwagenrace-seizoen. Ja, toch?
0: En, zeker weten.
1: Daar kan ik dan begrijpen dat er wordt zoveel geld in die Formule 1 gepopt natuurlijk. Dan wil dus niet dat ze het over 24 uur van Nürburgring in gaat hebben. Klaar, moe, dat wil je niet. En het enige probleem was harder dat de andere rijders ook over begonnen. Die vonden het wel heel leuk.
0: Ja, precies. Op een gegeven moment dan wil iedereen dat wel doen.
1: Ja, er waren wel een paar rijders die zeiden, dat smaakt ook wel voor mij dat ik dat een keer wil gaan doen, weet je. Dus Lando Norris heeft wel aangegeven, dat is wel leuk. Alleen Stroll heeft wel aangegeven, ik wil dit ook wel doen. Lijkt me niet zo slim van het manneke, maar ik zou niet zo'n teamgenoot willen zijn, want dan kom je niet aan. Maar, klaar. Maar ook, er zijn er meer, dat je denkt van, die toch wel zeggen, dit is toch wel gek. Kijk, Alonso weten we het, hè. De 24 uur van Le Mans gereden. En, dus ja, dit smaakt ook bij de andere rijders wel meer. Want uiteindelijk is dit dan toch wel, qua spanning, ik denk groter en leuker als de Formule 1 op het ogenblik.
0: Dat denk ik ook, want je noemt Alonso dan ook als 24 uur rijder. Vind jij niet ook dat Max en Fernando behoorlijk op elkaar lijken wat dat betreft?
1: Nou ja, ze houden gewoon van autosport. Het zijn twee echte full-blood autosportmensen. Dus ja, uiteindelijk zijn dit twee rijders die gewoon, als het maar stuur vier wielen heeft, willen ze geen racen. Klaar. Dat maakt het ook niet zo heel veel uit wat het is. En als ze dan bij een goed team terecht kunnen komen of bij een topteam terecht kunnen komen, dan pakken ze dat die kans met beide handen aan. Zeker Alonso, hè, die zit natuurlijk al op een wat oudere leeftijd. Maar Max vindt dit natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. En reken maar, wat hij nu heeft laten zien op die Nürburgring, dat er toch wel grote teams op Le Mans toch wel misschien wel via een achterdeurtje proberen die jongen binnen te krijgen. Nou, dat heeft natuurlijk ook met hoogsponsor toestanden, kan dat vaak gewoon helemaal niet. En ook met merk gericht natuurlijk, gaat dat heel erg moeilijk. Als hij daar ooit een keer vrijkomt van de Formule 1, kan die jongen gaan doen wat hij wil natuurlijk. Dat is heel makkelijk, heel simpel.
0: Zeker weten. Nou, we gaan even over de Atlantische Oceaan heen. En dan komen we in Canada terecht. Daar weer een heel spektakel. En hou jij een beetje van Morta? Of moet je daar niks van hebben?
1: Ik weet wel dat mijn moeder niet zo graag van Formule 1 houden op dat moment.
0: Nee, hè? Nee, want ja, even de mensen die het gemist hebben, kan jij het verhaal vertellen over de marmot?
1: Was dat Ocon? Ja, Ocon was het, hè? Ja.
0: Nee, ik dacht Albon, toch?
1: Albon was het. Albon die gewoon, we dachten in eerste instantie dat hij zelf afging. Maar hij reed over een marmot heen. En daardoor was hij de controle over de auto kwijt. Hij ging in de muur in de vrije training. Ja, dat was lastig. Of in de, was de kwalificatie, help me even. Want ik zit zo buiten op de helm. Maar toen was het klaar. Daar kan je niks aan doen. En ja, die beestjes die leven daar nu eenmaal. En ja, die willen gewoon niet dat raceauto's hun woonomgeving zeg maar onveilig maken.
0: Ja, want Canada staat er wel een beetje onbekend. Dat het inderdaad een flinke beestenboel is daar.
1: Ja. En die beestjes zijn ook niet klein. Hè. Dit was niet zo'n hele grote, geloof ik. Want we konden op de beelden een mampen zien. Maar er zitten daar echte herders bij. Hoor. Die zijn echt heel groot.
0: Nee. Ja, en dan moet je niet tegenaan rijden dan.
1: Nee. Dan is het gewoon klaar. De auto's zijn daar niet op gemaakt. En zo'n beestje, als je daar tegenaan rijdt, dat is gewoon een blok beton, hè. Dan is het heel simpel. Dan breekt er alles af. En dat gebeurde bij hem ook. De opwarming brak af en gaat de muur in. Klaar, dan is het over. Dan kan je als rijder gewoon helemaal niks aan doen. Dat is wat het is. Het is wel vaker gebeurd, hè. Gerrit Berger vroeg op, heet het op de Red Bull Ring natuurlijk gewoon een hek geraakt. Nou, dan krijg je ook een aardig beest op je auto, hoor. En

0: Nou ja, ik heb ook even ingedoken. Even een oude wereldkampioen die op Tomic rijden. Heeft nog nooit iemand die geraakt. Dus ze noemen het altijd de Wall of Champions, noemen ze het.
1: Oh ja.
0: Maar alle champions die op Tomic rijden, hebben nog nooit die muur aangeraakt. Dus ja, ik zou het maar meer de Wall of Losers gaan noemen dan. Ja, toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja,
1: maar het is wel millimeterwerk, hè, met die muur.
0: Ja, ze zoeken in die bocht de limiet op. En het is heel simpel. Als je goed instuurt, maar je zit op de tweede de curbstone naar links, zit je fout, dan ga je er gewoon in. Klaar. Dat is gewoon voldoende feit. En we hebben er al een paar, die hebben nog niet zeg maar, echt geraakt, maar gekust noemen we dat. En dan zit er nog een millimeter tussen, als ik de beelden gezien heb. Maar ik heb geen idee. Ik denk dat het hoort er gewoon bij. Dus als er eentje ingaat, jongens, het hoort er gewoon daarbij. En dan komen we ook in een heel mooi rijtje te staan, hoor. Viel de lucht die er ooit heel wat in ging, zijn er nog meer. Schumacher is er zelfs in gegaan, hè. Dus je zit wel bij een goed rijtje van goede mensen, zullen we maar zeggen.
1: Zeker weten. Nou, we hebben dus sprint weekend, dus vanavond gaan we racen.
0: Op 5 uur toch? Oh, of een half uurtje volgens mij. Oh,
1: oh 5 uur? Ik dacht 6 uur of zo. Nou, ik weet het ook niet hoor. Ik ga het even opzoeken meteen, want dan weten de luisteraars het ook.
0: Om de hoek bij jullie hebben we dit weekend gewoon de DTM, hè?
1: Ja.
0: Dus als je een beetje lawaai hoort, dat zijn heel dikke GT3-auto's.
1: Zeker. Ik had gisteravond mijn achterraam open en ik zat de Formule 1 te kijken. Maar ik moest het geluid veel harder zetten van de Formule 1. Anders hoorde ik de DTM-auto's eroverheen komen.
0: Ja, maar die maken ook serieus lawaai. Maar dat zijn een beetje dezelfde auto's die aan het rijden zijn. Maar ook een Max bijvoorbeeld. Een heleboel auto's. En ook een heleboel rijders die daar rijden. En we hebben ook die 24 uur gereden. Hoor, de winnaar van de 24 uur. Die heeft van de week nog getest. En die heeft van de week nog ergens nog een keer getest. En nou zit hij ook in dit weekend zit hij achter stuur. Om op Zandvoort te rijden. Dus dat zijn ook eigenlijk wel professionele coureurs. Die gewoon heel veel rijden. Dus mooi veld. Prachtig veld. Het is alleen denk ik niet uit te houden als je nu op de tribune gaat zitten met die hitte.
1: Nee, zeker niet. In de zon verbrand je levend.
0: Een beetje echt levend verbrand, dus je kan beter een deurtje verder de zee in, denk ik. Maar ja, jongens, de DTM, het is niet meer de oude DTM zoals vroeger was, maar er wordt wel serieus hard gereden. En we hebben toch uiteindelijk hebben we ook al een paar kansen. Dus natuurlijk Jay Vermeulen bijvoorbeeld, met die kan met de Ferrari misschien wel winnen. Dus dat zou heel erg mooi zijn. Ik heb dat toch wel zoiets van, kom maar.
1: Ja, zeker weet je, het is altijd leuk dat DTM toch nog op Zandvoort is, hoor. Dus,
0: ja, en misschien gaan we dan toch bij zijn echte grote wedstrijd toch nog weer homo's horen. Want op Zandvoort dit jaar gaat dat niet gebeuren, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Daar zit Red Bull nog steeds te ver voor achter. Maar ja, misschien doen we dat maar bij de DTM. Vind ik ook helemaal prima.
1: Zeker, hoe zie jij de kans voor Max voor dit weekend trouwens?
0: Nul. Ik zou er geen geld op zetten dat hij gaat winnen. Maar dan moet wel wat gebeuren. Nee, Red Bull zit er gewoon niet bij. Simpel. Ik weet niet hoe de race pace gaat zijn, maar ja, als je even nu kijkt naar Ferrari, McLaren en Mercedes, natuurlijk Mercedes. Ja, ik schat zelfs de kans voor het podium helemaal op nul in. Simpel, klaar. Ze moeten serieus in de bak. Ik zit eigenlijk meer met spanning op dan te kijken naar de strijd tussen Antonelli en Russell.
1: Moet ja, dat vind ik zo leuk.
0: En die gunnen elkaar echt geen millimeter asfalt meer. Dus, dus daar kijk ik op Tomic liever naar. Max en zijn team die moeten gewoon in de bak. En die moeten zorgen dat een hele goede auto staat. En Max, ik heb alleen maar horen kanker over de boordradio. Dus ik denk niet dat hij enige kans maakt om maar in de buurt van het podium te gaan komen. Maar geeft het niet.
1: Nou, we wachten het af. 6 uur hebben we de sprintrace trouwens.
0: Ja, ja. Dus... ja ik vind dat niet zo'n heel belangrijke wedstrijd altijd. Maar,
1: nee, een paar puntjes kan je pakken.
0: Ja, plus dat ze toch niet vol gaan en zeker, want ik geloof de eerste 6 punten krijgen. Ja, weet je, alles wat erachter rijdt, die vindt het allemaal niet zo belangrijk. En ze willen de auto heel houden voor natuurlijk de kwalificatie vanavond, heel laat, voor de echte wedstrijd. Ja, ik vind het eigenlijk altijd maar ik denk van, ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? Ja, toch?
1: Ja, het is een beetje rommelig.
0: En ze krijgen niet eens een mooie beker, een of andere lullige medaille, dus wat moet je ermee, joh? Dus ik heb altijd zoiets van, dit mogen ze mij wel eigenlijk uit het hele verhaal gaan schrappen. Simpel.
1: We wachten het af. Rindel, dankjewel.
0: Ja.
1: En we gaan het volgende week weer bespreken hoe het afgelopen is natuurlijk, hè?
0: Dan vanaf de Nürburgring, daar zitten wij er.
1: Dus, oké, kijk, dat bedoelen we. Nou,

0: veel plezier alvast met de voorbereiding.
1: Ja, gaat helemaal goed.
0: En volgende week spreek ik jou daar.
1: Absoluut, komt helemaal goed.
0: Auf Wiedersehen, hè?
1: Auf Wiedersehen.
0: Tjus.
1: Doei.

0: En met dit weer, dit lekkere zonnige weer, moet je eigenlijk gewoon naar het strand gaan. En dan lekker van dit soort zonnige muziek op hebben. Op een terrasje met een cocktailtje erbij. Wat vind jij, Piet?
1: Ja, dat klinkt als muziek in mijn oren eigenlijk.
0: Maar ja, zeker, hè?
1: Jij zit in de studio en ik sta langs de lijn in IJmuiden.
0: Ja, als het werk roept, dan zijn wij weer aanwezig.
1: Wij zijn met ons vrijwilligerswerk bezig, dat doen we goed. Het is hier inmiddels 4-0 geworden. We zijn steeds op jacht en met name Gio Codrington, die hem een beetje dreigt met de club te gaan verlaten. Want hij in Amsterdam is gaan wonen. Die probeert te scoren en hij doet er echt alles aan, maar het lukt hem niet. Wat hem wel lukte net was om een bal die hij eigenlijk niet zelf kon maken, gaf hij over aan Karsten Vries. Ook een oude rot in het vak, zal zeggen, die na een lange blessure terug is gekomen. En Karst die maakte er met een droge knal 4-0 van. En ondertussen probeert ook aan Muiden af en toe met een klein spel de prikje, maar we hadden nog onze keeper staan, Mika Bloem, en die houdt, als het goed is, vandaag de nul. Dat is iets wat zou geweldig zijn voor hem. En dat is altijd voor een keeper een nul houden. Dat is een blank sheet, dus dat is heel goed. Maar het is 4-0 en ik verwacht nog een minuutje of 5, dus dan is het seizoen zit erop. En dan heb Zandvoort de laatste 3 wedstrijden in ieder geval gewonnen. En de ranglijst ziet er dan iets anders en iets vrolijker uit.
0: Zeker weten, allemaal van die groene bolletjes eronder is veel beter.
1: De scheidsrechter achterhaalt mij en die vond het ook wel genoeg. En die denkt ook, 4-0, dat kan niet meer zoveel gebeuren. Dus we hebben 4-0 gewonnen, het seizoen is beëindigd hiermee. En ik zou zeggen, bedankt voor het hele seizoen. Luisteren naar mijn verhalen en enthousiasme. En ik hoop volgend seizoen mijn bijdrage weer te kunnen leveren om toch wel alle luisteraars in Zandvoort van dienst te kunnen zijn.
0: Zeker.
1: Met de ontwikkelingen van onze mooie club SV Zandvoort.
0: Nee, jij bent hartstikke bedankt, Piet. En gaat nog even vieren, hè? Gewoon lekker in de derde klasse gebleven. Helaas, de tweede klasse zit er voorlopig niet in. Maar we kunnen trots zijn dat we in de derde blijven.
1: Dit is voor ons een mooie klasse.
0: Zeker weten. Dankjewel, Piet.
1: Oké, tot ziens.
0: Oké, hoi. Dat was Piet Pijper, Richard. Ja, je gaat die doen, toch?
2: Ja, ga ik erdoor?
0: Ja.
2: We hebben een kat, Jimmy. En hij is 4 jaar jong. Hij is een katerverstand en op zoek naar een nieuwe woonplek waar meer gras dan buren zijn. Want eerlijk is eerlijk, nu vertel ik het even vanuit zijn positie. Ik ben dol op buiten. Zo dol dat ik soms even langs ga bij de buurkatten om te kijken of we iets lekkers hebben. En tja, soms neem ik dat dan mee. Vinden ze dat niet heel erg gezellig en ik ben dan ook niet altijd gezellig tegen ze. Begrijp ik ook wel hoor, maar hey, een kat moet er eten. Ik ben dus op zoek naar een plek waar mijn avontuur geen buurtvergaderingen veroorzaken. Een landelijke omgeving klinkt heerlijk. Veel ruimte, weinig kattenkeukers om van te lenen. Thuis ben ik eigenlijk heel lief. Ik ben aanhankelijk, knuffelig en geniet van de aandacht. Maar ik ben ook een kat met principes. Als ik ergens klaar mee ben, laat ik het helder weten. Niks geks, gewoon duidelijke grenzen zoals iedereen dat zou doen. Dus heb jij een rustige plek, veel natuur en een zwak voor charmante rakkers, dan ben ik jouw Jimmy. Jimmy verblijft momenteel in een pleeggezin. Mocht je kennis willen maken met Jimmy, kijk dan op de website van het Dierentehuis Kennemerland of neem contact op met het asiel.
0: Dankjewel, een leuk dier van de week. Deze week weer in het Kennemer Dierentehuis. Jimmy, ga voor Jimmy of de andere leuke dieren inderdaad. Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort.

0: Ja, Dara en Bangaranga, dat was het Songfestival winnaarsnummer. Richard, vond je hem leuk? Van Bulgarije?
1: Je denkt toch niet dat ik gekeken heb?
0: Oh, nee, maar deze plaat die ik net draaide, vond je niet
1: oh,
0: leuk?
1: Oh, dat vond ik wel een aardige plaat, ja.
0: Bangaranga, wat vond jij ervan, Fred? Bangaranga.
2: Ja, ik heb er wel van gehoord. Ik heb ook niet gekeken, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar wel een leuke plaat, toch?
2: Ik zat toen in Kroatië natuurlijk.
0: Oké, okay, ja, ja, daar doen ze niet mee aan
2: nou,
0: de softwares
2: ja, of ze wel of niet meedoen, ik had toch niet gekeken.
0: Oh, oké. Okay. In Nederland doet het ook niet mee, dus nee.
2: Ja, ja, ook dat niet, inderdaad. Maar nee, nee ja, nummer ken ik wel.
0: Oké, oké, oké.
2: Het winnende nummer, hè?
0: Ja, het winnende nummer. Ja, best een leuke plaat.
2: Bulgarije, ja, dat heb ik wel meegekregen.
0: Ja, die gaat lekker erin staan op de radio.
2: Ja, nou ja, het is een heerlijk zomers nummertje.
0: Zeker. Ja. Wat moet je in de zomer doen? Nou, even naar de boulevard hier in Zandvoort gaan.
2: Ja, even een ijsje halen.
0: Even een ijsje halen op de boulevard. Ja. Of een visje natuurlijk.
2: Visje mag ook.
0: Dat mag ook. Maar we hadden ook nog Ger Loogman. Die is daar ook geweest van de week op de boulevard. Want als je nou op de boulevard kijkt, Fred, weet je wel, net naast de rotonde, zie je allemaal grote foto's staan. Ingelijste grote foto's van mensen die heel veel voor Zandvoort hebben betekend.
2: Ja.
0: En misschien nog steeds wel betekenen. En ja, die onthulling van de foto's van Iris Planting, dat werd vandaag van de week gedaan daar op de boulevard.
2: Ja, komen wij er ook of niet?
0: Ja, nou ja, ik zat al te kijken waar blijft die foto van Fred en van Richard. Maar ik heb hem nog niet gezien. Maar wie staan er wel? Nou, onder meer Arie Koper.
3: Hey Arie. Arie Koper. Ja, je bent vereeuwigd, hè?
4: Ja, dat kun je wel stellen.
3: Hoe vond je het?
4: Dat was wel leuk.
3: Ja?
4: Ja, heel relaxed. Een goede fotograaf natuurlijk. Ik ben zelf amateurfotograaf, maar zodat Iris neerzet, het is grandioos gewoon. De sfeer en je hoort zoveel reacties van de buurt. Je bent natuurlijk redelijk bekend op het dorp. Iedereen vindt het hartstikke leuk, dus geen dissonant gehoord.
3: Heel goed, heel goed.
4: Dus geen eieren gegooid, dus nog niet.
3: Nog niet. Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
3: Christy van Wijn aan Zee, jij bent ook vereeuwigd.
5: Jazeker.
3: Dat was een mooie foto geworden, hè?
5: Ja, vind je? Moesten we even wennen, hoor.
3: Ja?
5: Ja, echt? Ja, ja, echt, ja.
3: Maar
5: ja, het is wel...
3: Hoe is de reactie erop?
5: Ja, goed. Ja? Ja, ja. Veel mensen zien het toch wel.
3: Ja,
5: had ik niet gedacht. Ja. Oh, je hangt op de boulevard. Ja.
3: Ja. En nu?
5: En nu...
3: Ga je hem over 2 maanden eruit halen en dan ophangen?
5: Ja, tuurlijk. Aan de voorgevel.
3: Ja. Nou, heel goed. Lars Carré, de wethouder cultuur en toerisme.
6: Toerisme voornamelijk, en, ja.
3: Waar valt dit onder?
6: Ja, dit valt onder het themajaar 200 jaar badplaats Zandvoort. Waarin we 200 portretten van Zandvoorters op papier zetten, om het zo maar te zeggen. En hier exposeren we daar 31 gezichten nu van op 29 panelen van voor jou en mij misschien bekende Zandvoorters, maar ook wat onbekendere Zandvoorters. Echt mensen die gewoon dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan.
3: Ja, ja, en je kan het terugzien via een QR-code.
6: Ja, nou ja, ik hoop ook dat het een broedplaats wordt om elkaar te ontmoeten en elkaar te vertellen. Want een gezicht is voor jou misschien bekend, Ger, maar voor mij misschien wat minder.
3: Mm-hmm. Of andersom.
6: Of andersom, dus dan kunnen we het gesprek met elkaar voeren. En als we het echt niet weten, staat er een QR-code op. Ja. Dan kan je met je telefoon kan je het verhaal achter het gezicht zien.
3: Hey, er worden er 200 gemaakt. Dat is best een hele klus.
6: Ja, dat is een hele klus die gedurende het hele jaar op verschillende manieren zichtbaar worden. In de Zandvoortse Courant, op een website, maar ook door middel van deze expositie. Dus.
3: Ja. Sta je er zelf ook bij?
6: Ik sta er zelf niet bij. Nee.
3: Dat is heel jammer.
6: Nee, nee, nee, zeker niet. Het gaat om mensen die dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan, die we hiermee een extra zetje, een extra gezicht kunnen geven. Dat we met elkaar kunnen zien dat er echt meer mensen zijn dan Ger, jij en ik, die de meeste mensen toch wel kennen. Maar dat er meer mensen zijn die Zandvoort bouwen.
3: Ik heb ervan genoten.
6: Heel goed, ik ook.
3: Oké, goed zo. Nou, er wordt hier nog even bij Strandtent 10 een vrolijke borrel gedronken. We zien Willem Strooman zelf, die ook een fotoreportage heeft mogen hebben. Willem, hoe vond je jezelf op de foto staan?
7: Ja, het was ongelooflijk. Het was ongelooflijk. Laat ik het zo zeggen.
3: Aangeroerd.
7: Ja, daarom. Laat ik het zo zeggen. Ik stond even van de week naar mijn foto te kijken.
8: En net op dat moment is er een man die kijkt naar die foto's. Die kijkt naar mij in die foto, naar mij in die foto. Die zegt, hé, hey, dat bent jij, hè? Ja, dat ben ik, ja. Hij zegt, hoe lang woon jij nou op Zandvoort? Ik zeg, ja, 10 jaar, hè? Hij zegt, daar snap ik niets van. Ik zeg, ik woon hier 30 jaar en ik ben helemaal... Ik ben niet uitgenodigd om hier op te hangen als foto. Ik zeg, nee, maar het hangt er een beetje vanaf wat je doet.
3: Jij bent natuurlijk veel interessanter.
8: Nou, ook dat, ja, het is lullig om het... Nou, het is lullig altijd om dat te zeggen, maar ik doe natuurlijk ontzettend veel met Stichting Classic Concerts. Met het orgelspelen in de kerk. Dan rijd ik soms door de week nog met mensen...
3: Houd kort, hè, Willem?
8: Het ziekenhuis, ja. Nou, dat is het. Meer heb ik niet te vertellen. Maar ja, nee, ja. Ja,
3: ik ben trots op je, hoor.
8: Nee, maar het is toch zo?
3: Ja, je hebt gelijk.
8: Ik vind het geweldig, dus...
3: Ik ben de topper.
8: En jij ook.
3: Ook vereeuwigd op de foto is René Lammers, samen met zijn vader Jan Lammers, die we natuurlijk allemaal kennen. En René gaat eigenlijk heel erg goed in de autosport. Even vragen. René,
9: ja.
3: Hoe voelt dit?
9: Ja, superleuk. Ik kan je een voorbeeldje geven. Vorige week was ik te hardlopen en toen kwam ik er langs en dat was wel een leuk momentje. Want je zit in je eigen dorp hardlopen waar je bent opgegroeid en dan kom je eigen koppie tegen. En dat is toch wel leuk. En daar ben ik zeker trots op om daar samen met mijn vader op te staan.
3: Het is wel waardering, hè?
9: Ja, zeker. Ik bedoel, je bent heel vaak druk bezig met naar het doel te gaan. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Alleen soms heb je wel van die momenten waar je dan dingen terug ziet komen, waardoor je even stilstaat over hoe ver je al bent gekomen. En dit is een van die momenten waar ik heel trots op ben.
3: En het gaat heel goed met je?
9: Ja, het gaat zeker goed. Als ik gewoon mijn eigen werk goed blijf doen, dan wordt het alleen maar beter. Alleen ik zit nu al in een heel goed traject, ja.
3: Nou, we zijn trots op je.
9: Ja, dankjewel.
3: Okay. Hey Jan, dat is toch wel bijzonder, hè, samen met je zoon? Bijzonder samen met je zoon zo op zo'n foto.
10: Ja, leuk toch? Ja, ja, zeker op die foto. En hij omschrijft ook wel helemaal hoe het zit. Het gaat nu om hem en ik steek op de achtergrond. Dus dat is heerlijk. Superleuk.
3: Het is natuurlijk wel een idee straks om die foto eruit te rossen en thuis op te hangen.
10: Ja, nou, weet ik niet. Ik heb weinig foto's van mezelf. Misschien dat hij het leuk vindt. Maar we hebben ook niet onbeperkt ruimte aan de muren natuurlijk.
3: Dat is ook waar. Hey, hij gaat hartstikke goed, hè?
10: Ja, gelukkig. We zijn nu al, het is ruim 10 jaar bezig. En we komen nog ieder jaar een stapje hoger op. Hij heeft in het karten gewoon, die periode heeft hij afgesloten. Stond hij nummer 1 op de FIA World Ranking. Dus dat was mooi. Hij heeft 2 jaar Formule 4 gedaan, met name om te schakelen. Ook heel veel races gewonnen. Dus daar heeft hij laten zien dat hij dat nu onder de knieën heeft. En hij is dit jaar begonnen weer in een hogere klasse. Bijna Formule 3. Hopen we volgend jaar te doen. Hij is begonnen met de rookie-titel. Dus die heeft hij wel gewonnen. En de eerste race voor het Europese kampioenschap werd hij gelijk 2e. En ook eerste rookie. Dus so far so good. Dus we blijven...
3: Hoe oud is hij nu?
10: Hij wordt, in juli wordt hij 18. Bijna, okay.
3: Dus hij zit wel goed in de... In de lijn?
10: Ja, absoluut. Hij zit goed in de flow en hij is goed bezig. Dus daar genieten we van op het circuit, maar er ook daarnaast.
3: Oké, okay, nou heel veel succes.
10: Dankjewel, Ger. Dankjewel.
3: Hey, Lana.
11: Er zijn er ook veel, hè?
3: Je hebt iedereen bij elkaar getrommeld, hè?
11: Ja.
3: Hoe heb je de keuze gemaakt?
11: Nou ja, hier hebben we gewoon goed over nagedacht. Hoe we een goede afspiegeling. Dus jonge mensen, wat oudere mensen, mannen, vrouwen, bekende en minder bekende, beroepen, vrijwilligers. Ja, dan kom je tot deze mooie afspiegeling.
3: Ik vind het prachtig.
11: Nou, ik vind het ook heel mooi geworden. Maar vooral door Iris. Dus het was ook niet dat iedereen automatisch ja zei.
3: Nee.
11: Want mensen vonden het ook heel spannend. Oh, echt? Ik? En dat vonden ze allemaal stuk voor stuk een enorme eer. Daarna was het heel erg spannend om op die foto te gaan. En vervolgens om het resultaat te zien. Als je het mij vraagt. Het resultaat is fantastisch.
3: Ik hoop dat het net zo enthousiast wordt ontvangen als we hier meemaken.
11: Nou, dat hoop ik ook. Maar daar ben ik eigenlijk wel zeker van.
3: Ik denk dat je gelijk hebt.
11: Dankjewel, hè.
3: Okay. Lana Lemmers. Roy Dongen, je staat ook op de foto, hè?
12: Ja, inderdaad, ja.
3: Hoe is dat gegaan?
12: Ik werd op een gegeven moment gevraagd of ik mee wilde doen voor deze portretserie. En nou ja, ik zeg eigenlijk niet zo heel snel nee als er iets voor Zandvoort speelt. Dus ik dacht, nou, waarom niet? En daarnaast ben ik ook wel een beetje ijdel. Dus ik vond het ook wel weer fijn om gevraagd te worden.
3: Hoe is de reactie?
12: Heel positief. En het grappige is dat ik dus ik denk wel eens van wie kijken nou precies naar die portretten, of naar de portretten, maar gewoon naar de dingen die op de boulevard staan. Maar ik heb nu al iets van 6 berichtjes gekregen van mensen die zeiden, ze staat op de foto en blablabla, foto's van mij op de foto. Dus ik, blijkbaar op deze manier merk je ook hoeveel mensen er eigenlijk naar kijken.
3: Nou, je hebt 2 maanden, dus geniet ervan.
12: Dankjewel.
3: Okay. Ik zag jou als laatste, denk ik, op de foto staan.
13: Hey Ger,
3: hi.
13: Hallo.
3: Hi. Heerly Jansen, en ja, je bent natuurlijk wel een hele belangrijke Zandvoortse dame geworden. Aangezien je zoveel doet voor Zandvoort.
13: Ik zat laatst nog te denken. In een afscheidsspeech van Bluis werd er gezegd van die zandsculpturen. Toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dus je vergeet af en toe wat je voor leuke dingen allemaal voor Zandvoort. Maar ik heb de focus op de leuke dingen.
3: En al heel lang, hè?
13: Ja. Ja.
3: Nou, leuk dat je op deze manier vast bent gelegd. En het is een hele mooie foto geworden.
13: Ja, een beetje ingetogen. Maar het was ook wel de sfeer. En je moet
3: toch wel vrolijk.
13: Zwart. En ja, als je van dichtbij kijkt, het is helemaal niet zo serieus. Maar Iris is een fantastische fotograaf. Ja. Dus dat kan je haar wel overlaten, hoor.
0: Nou, en als iemand een foto verdient daar op de boulevard, dan is het Heerly Jansen zeker.
2: Oh,
0: want die doet echt heel... Nee, joh, ik niet. Nee, Fred. Kom op, nee. Wat heb je daaraan?
2: Mooi boegbeeld.
0: Boegbeeld, ja.
1: Ja, politiek actief.
0: Ja, politiek actief, radioactief. Ja, dus
2: zero actief.
0: Waarschijnlijk hebben ze daarom gedaan. Anders moesten ze keiertellers uit gaan delen natuurlijk. Radioactief op de boulevard.
2: Ook dat nog, ja.
0: Dus ja, nou heren, we zijn nu toch met z'n drieën. Hebben we nog even tijd. Wat kunnen we de komende dagen en vanavond en... morgen allemaal gaan doen in Zandvoort.
1: Nog even een kort overzicht.
0: Nou, even.
1: Dit weekend is dus weer de Spartan Race. Die vindt plaats op het strand, langs de boulevard, door de duinen en op het circuit. En je komt ze dus overal tegen. Nou, Gasthuisplein is een beetje de start. Dus daar is het dan het drukste. Dan hebben we ook nog het weekend DTM. Diverse raceklassen zullen hun kunsten vertonen op het circuit. Naast de actie op de baan is er ook rondom de paddock weer veel te beleven. Dan hebben we morgen zondag 24 mei Zandvoort Live. Dus luisteren, hangen, deinen, flaneren, swingen, dansen, chansen en losgaan. En verorberen en dan vooral in deze volgorde. Dansen op de lekkerste muziek met voeten in het zand en handen in de lucht. Dat is bij Mango Beach Bar. En mocht je dat nog niet weten, dat is Boulevard Bernard 15.
0: Ga je dat allemaal doen, Richard, morgen?
1: Nou, ik heb vroeger veel gedaan, maar het is...
2: Ja, het is nou te warm.
0: Ja, precies. Ja, ook dat. Nee, maar dan moet je juist even een fris drankje nemen, ja. Natuurlijk. Hè?
1: Nou, mocht je de volgende keer nog willen, dat is 12 juli en 9 augustus. En ons laatste, Salsa Motion. Maandag salsa dansen, dus dat is dan de dag daarna. Ook bij Mango's Beach Bar. En dat is om 19:30. En dat duurt tot 22:30. En de toegang is gratis.
0: Nou, mooie evenementen dus nog hier in Zandvoort dit weekend, Fred.
2: Ja,
0: en we hebben de laatste wedstrijd gewonnen. Ook nog met voetbal, hè?
2: Dat, ja, heb je dus, dat even mooie gehoord? Derde, hè?
0: Ja, mooie plek. Derde klasse zitten we dan in. En daar blijven we in. En de laatste 3 wedstrijden gewonnen. En deze wedstrijd tegen IJmuiden met maar liefst 4-0 daar in IJmuiden.
2: Ja.
0: Dus dat is een mooie afsluiting van het seizoen. Ja, wat ga jij zo meteen doen op de radio?
2: Ja, eigenlijk hadden we iemand gehad vandaag. Maar die heeft een week of 2 geleden al afgemeld dat Jochem Wegens... en die heeft een vrijgezellenfeestje. Dus, want zijn zwager gaat trouwen. Dus vandaar dat hij vandaag heb gecanceld. En dat is logisch, want ik zou dat ook doen. We gaan bellen met Hans Bakker over zijn nieuwe single Ameland. Dus ja, dan ga ik eens eventjes vragen waarom die niet gewoon een nummer maakt voor Zandvoort.
0: Ja, precies. Daar moet je hem even flink...
2: En Kelsey Verbrugge, het neefje van Willeke Albert, die gaan we natuurlijk ook eventjes bellen over zijn nieuwe single Gouden Lach. En waarschijnlijk is dat Gouden Lach van zijn tante dus. Denk ik.
0: Ja, denk ik ook.
2: Ja. Ik denk het wel. En Michael Noven gaan we bellen over zijn nieuwe single. Ik voel me te gek, Michael Noven. De man met alle kleuren en modellen bril.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, mooi. Dus zometeen na 5 uur lekker blijven luisteren.
2: Ja, en natuurlijk verzoekjes zijn ook welkom via www.zfmartiesten.nl.
0: Zfmartiesten.nl kan je jouw plaat aanvragen, Richard.
2: Ja.
1: Nou, leuk.
0: Ja, zeker weten. Leuk. Ja,
2: en natuurlijk nog 13 juni niet vergeten. Hè?
0: 13 juni? Wat ja, is er dan? Zandvoort voor jou?
2: Zandvoort voor jou.
0: Oh, natuurlijk. Dan is Zandvoort voor jou. Ja. Gaan we weer met z'n drieën? Ah, oké. Okay, ja, ik zet hem in de agenda. Of stond hij er al in? Ja, nou, ik denk dat hij er al in stond. Maar...
2: Ja, bij mij stond hij er wel in. Ah. Ik denk bij Richard ook.
0: Zeker. Oké. Okay. Ja. Nou, tot dan dan. En volgende week ben ik er gewoon weer dan met Benno Veugen, hè? Ja, dan gaan we het hebben onder meer over de brandweer en de reddingsbrigade. Onze hulpverleners die hebben volgende week zaterdag een open dag hier aan de Linnaeusstraat in Zandvoort Noord. Tot de volgende uitzending en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Dag.
14: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad. De vertraging is een half uur. Verder heb je op de afsluitdijk de A7 van Friesland naar Noord-Holland 10 minuten tijdverlies. En op de N513 rijdt het langzaam van Castricum aan Zee naar Limmen. Daar staat file voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Children.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt om twee Syrische moordverdachten er bedreigender uit te laten zien. De bewerkte tekening stond bij een anti-AZC-bericht op Instagram en is inmiddels weggehaald. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Jasper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka, die het toernooi 11 jaar geleden won. De Jong gaat nu door naar de tweede ronde. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer.
0: Dit is...

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is er de meeste vertraging voor het verkeer op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen. Tussen Castricum en de aansluiting met de N512 is de vertraging een half uur. Verder staan er een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Alternative FM.

De track van het nieuwe album van The Sign of Leo. Fleeting Moment heet dat album. Hij blijft ook maar gewoon muziek maken, deze Martin Ierich. Beter bekend als Martin Postma. Maar wij gaan hem straks spreken in uurtje nummer 2. Dus het is weer de avond van, ja, 2 bands. Eigenlijk 3. Want we hebben natuurlijk The Sign of Leo. Die staat prominent in de belangstelling. Maar we hebben ook nog ene Niels Buis, die ook weer met een nieuwe single komt. En je hoort zo direct al die vorige single. Maar morgen dan komt zijn nieuwe single. En die hoor je pas in het laatste uur. Dus dat is dan het tweede die we in het zonnetje zetten. En ja, er wordt mij gevraagd, hou je nog eens een keer op over Wave Zero? Nee, want ik heb nog iets gevonden uit het radioarchief van ons eigen programma. Want ze zijn geweest op 27 mei 2010. En we gaan nog even een half uurtje een beetje het verhaal opnieuw laten horen toen ze bij ons in de studio. Maar dat is niet deze studio, dat is de studio Gasthuisplein. Ik sta ook te wijzen op de webcam van deze omroep waar dit programma onder hangt. Dus daar ergens in het centrum, daar hebben ze gezeten. En je hoort ook nog 2 interviews waarin een beetje ook eigenlijk de achtergronden van Tom Gaasbeek wordt verteld. Nou, dat ga je allemaal zelf allemaal meemaken. Maar eerst gaan we nog een single inhalen die ik eigenlijk al heel lang geleden had moeten draaien. Emma Dani.

En daarom stopt hij ook. Want het heeft een reden. Want waar gaat het over? Dat heeft hij mij ook in de uitzending verteld. Het gaat over een hitman, dat zegt hij. En dan kom je ergens een kroeg binnen. En dan vraag je je af, wie is die figuur? En dan ga je vragen, joh, ik heb begrepen dat jij soms nog wel eens een muur schildert en huizen schildert. En dan blijkt het helemaal niet waar te zijn. En dan kijkt hij je diep in je oog aan. En dan komt nog net niet die blaffer naar buiten. Die Magnum, die ook Clint Eastwood wel eens trekt in de Dirty Harry films. Nee, dat is het dus een beetje. En ik moet gelijk denken aan een verhaal van deze week. Waar ik altijd koffie loop te drinken 's ochtends. En die had het ook, die dame van het bedrijf, van het horecabedrijf. Komt iemand naar beneden, die heeft zo'n enge blinkje in zijn ogen. Ik zeg, nou, misschien is het wel een hitman. En dan zeg ik, ja, er is ook een vriendje van mij, die heeft er een liedje over gemaakt. En die zegt, dat somebody told me you paint houses. En ze moest daar wel een beetje om lachen. Maar goed, we gaan verder. Want we hebben het afgelopen weekend het weekend van Festival Vloed gehad. En vorige week had ik Ruud Houweling laten horen met Nightfalls on the Town. Maar ja, als je het over de kuststreek hebt, dan heb je het ook over alles wat daarmee samenhangt. Want Zandvoort heeft geen vuurtoren, wel een watertoren. Maar in de Muiden hebben ze die wel. En Fabian de Tammers heeft er in 2013 een heel mooi nummer over gemaakt. The Lighthouse.

Het is een opname die afkomstig is uit de pletterij Haarlem. En dit was het nummer The Lighthouse. Dan zijn we toegekomen aan het verhaal van Wave Zero. Tijdens onze uitzending van 27 mei 2010. Zover gaat het terug. De aanleiding is omdat ik van de week het verhaal van het eerste album heb gedeeld. Bij ons op de website. alterfm.nl. Moet je maar even kijken. De reden is dat ze dat in april hebben gedaan. 16 april, de overleden van Wave Zero. En ook dat heeft weer een reden. Want dat is de aanleiding natuurlijk geweest van 11 april 2026. Toen ze speelden in Joep. J-O-E-B. Dat is jongerenorganisatie Egmond Binnen. En dat ging om het leven van Tom Gaasbeek te vieren. Dat was toch, of nou, eigenlijk het leven op zich te vieren. Ik moet het goed zeggen. En de aanleiding was natuurlijk het trieste overlijden van Tom Gaasbeek van Wave Zero. Bij ons in de studio zijn ze dus geweest op 27 mei. In hetzelfde artikel kun je dat, die hele uitzending nog terug horen. Ik ben niet de presentator, dat is Menno Hoekstra. Maar ze hebben wel iets heel moois achtergelaten, namelijk akoestische versies. En daar beginnen we mee met Secure the Shadow.

0: Je hoorde een uitvoering, een akoestische uitvoering van Wave Zero met Secure the Shadow. We gaan nog even terug in het verleden en dat doen we met de vierde voorronde van de Rob Agda Award, waar ik een gesprek had met Tom Gaasbeek over de muziek van Wave Zero.
1: Naast me zit Tom van Wave Zero.
2: Hoi.
1: Ja. Hoe ging het?
2: Ja, ik vond het wel redelijk gaan. Het, hier en daar wat minimale schoonheidsfoutjes, maar ik vond het wel goed optreden. Ja.
1: Even over de band, want wat spelen jullie precies?
2: Hoe ik het zelf zou willen noemen, is dagdroommuziek.
1: Dagdroommuziek, oké. Okay. En want je vertelde me net voordat we begonnen dat jij ook de songs schrijft en uitwerkt.
2: Ja, ik schrijf het dus gewoon thuis en... zodra het klaar is om uitgevoerd te worden, nou, dan gaat het de band in. En dan soms gaan we er een beetje mee jammen. Soms is het nog niet helemaal gevormd en dan moeten we eventjes een beetje met z'n drieën gevoel erin leggen. Zodat er iets nieuws uitkomt, een extraatje. En voor de rest is het ook wel zo dat ik schrijf nog veel meer muziek. Ik maak dus ook een soort van symfonieën en filmmuziekachtige dingen. Heel experimenteel af en toe.
1: Speelt het dan ook hoofdzakelijk op een gegeven moment ook in je brein een beetje af? Wat je dan wil met dit hele verhaal?
2: Zo'n nummer komt me vaak toe. Het is een sfeer die ik oppik. Gewoon tussen de regels door van het leven, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan gewoon kleine dingetjes, zoals dat je kijkt naar een bepaalde lichtspeling in een bos. Daar kan ik al zoveel... Er komt er zoveel sfeer op me af dat ik daar een compleet nummer omheen kan maken.
1: Zo op die manier al?
2: Ja, want er komen veel meer dingen. Kijk, ik refereer daarin aan allerlei extra dingen. Zoals zo'n lichtspeling. Ik word dus daardoor geïnspireerd door. En gelijk in mijn hoofd vormt een soort van projectie van iets heel anders. Het is echt puur dagdromen wat ik doe. En zo ontstaan die sferen. En wat ik dus ga doen dan met die muziek is proberen zo sterk mogelijk dat fantasietje te vertegenwoordigen met in tonen.
1: Nu een andere vraag, want je hebt al iets verteld over hoe je dus zeg maar tot de muzikale compositie komt. Maar dan is het natuurlijk ook zo dat je met die andere twee jongens speelt. Hoe lang spelen jullie samen?
2: Nu al 6 jaar. Wij hebben inmiddels ook al 4 sets gehad. Waarvan wij eigenlijk uitgekomen zijn op deze ene set.

0: Zero, waar kunnen ze jullie vinden? Op internet?
1: www.wavezero.nl. Er zit ook direct een link naar de Hives en de MySpace.
0: Oké, okay. Nou ja, en dit is natuurlijk heel erg leuk om te doen zo'n avondje.
1: Ja, het is vorig jaar stonden we hier ook al. En stiekem is het ook wel een uitdaging. En zo af en toe worden we ook wel eens moe van band battles. Omdat er komt erg veel druk op je te liggen in het... gewoon je zelfvertrouwen. Het is een beetje een aanslag op je zelfvertrouwen. Je hebt zoiets van, ja, wat nou als ik... Als ik laag beoordeeld word, betekent dat mijn muziek slecht is. Ja. En als je dan die van binnen het positief bekijkt, dan heb je zoiets van, nee, dat is niet zo. Maar het is toch dat je... Ja, je moet een bepaald soort instelling hebben om daar afstand van te kunnen doen. Als mensen toch zeggen, ik vind het niks. Omdat je het zelf wel goed vindt. Zolang je het zelf goed vindt, moet je het gewoon doen. Want het draait om wat je zelf voelt. Als je gaat doen wat... alle andere mensen willen, dan kan je waarschijnlijk wel een bepaald soort geluk daaruit halen. Maar op een gegeven moment kan je daarin vastlopen en tegen jezelf aanlopen. En dan is die zelf, die je dan bent, is waarschijnlijk veel groter geworden dan degene die je bent. Want je bent dan niet jezelf.
0: Ik wijze woorden van je, dankjewel.
1: Ja, oké. Okay.
2: Het is natuurlijk heel bijzonder als je een deel van Secure the Shadow laat horen in de studio. Geldt ook voor het akoestische versie, of de akoestische versie van Realize.

0: En ook hier een interview uit het verleden, maar dit keer de finale van de Rob Agda Award, editie 2009 en 2010. En dat geeft eigenlijk min of meer het gevoel hoe Tom Gaasbeek kon zijn als er iets niet helemaal goed ging. En dat hoor je in het volgende interview.
1: We zitten even buiten. Tom, je bent van WFC Ro. Even weer iets anders dan in de kleine zaal spelen zoals vorige maand. Dit is de grote zaal. Dat geeft het altijd een apart gevoel, zoiets?
2: Ik vond het nog gaver. Het heeft gewoon een bepaald soort iets wat iets machtigers of zo. Meer power.
1: Meer power?
2: Ja, hoe groter het podium eigenlijk, hoe meer ik soort van het gevoel in me opvoel borrelen.
1: Kom jij dan ook gewoon beter in een ritme om echt lekker te spelen?
2: Ja.
1: Hoe ging het?
2: Nou ja, ik vond alle nummers top gaan, maar ik had een technisch mankement met de damper van mijn piano. Waardoor we dus eigenlijk ons nieuwste nummer en mijn debuut op de piano niet konden uitvoeren. En daar was ik dus heel teleurgesteld en boos over. En toen ging ik maar even nog een ander nummer spelen waar ik al die energie in kwijt kon.
1: Maar hoe los je dat dan op? Als je dan boos en teleurgesteld bent, dat gebeurt je dan op het podium?
2: Ja. Ik wilde zo graag dat nummer spelen en ik kon het gewoon niet doen. Het nummer kon gewoon niet uitgevoerd worden, technisch niet meer.
1: Ja, en wat doe je dan? Is het toch omschakelen en proberen van een beetje het lekkere ritme vast te houden voor het optreden wat je dan op dat moment doet?
2: Ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik kan het publiek wel eeuwig laten wachten op iets wat ik heel graag wil doen. Maar hun willen graag dat ik doorga. En kijk, het is ook een beetje... Het is niet goed voor een show dat je zomaar ineens zoiets hebt van wachten jullie maar 10 minuten en daarna ga ik weer verder. Dan had ik zoiets van dit moeten we nu opvullen met gewoon nog een nummer. Gewoon een gepast nummer. En dan, ja.
1: Hoe lang zijn jullie bezig geweest hier naartoe te werken?
2: Ja. Vanaf de vorige keer, dus we hebben dat pianonummer, hebben we gewoon de complete tussentijd geoefend. Iedere week weer, soms twee keer per week. En dan gebeurt er dit. Kunnen we niet uitvoeren.
1: Bunkerrock hebben jullie ook nog even tussendoor gedaan?
2: Ja. Ja, was ook top. Hele gave bands, Bombay Showpig. Ja. Was echt vet. Heel gaaf.
1: Even over jullie muziek nog. Wat ik altijd nog steeds bijzonder vind, is de manier waarop je in die computer van je dan ergens in hebt zitten. En dat ze er op een of andere manier uitkomen.
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, dat is toch dat iTunes ding. Ik ben helemaal niet zo technisch in dat opzicht.
2: Ah ja. Kijk, dat is eigenlijk een iPhone. Ja. En daar hebben we een synthesizer op. En wat het was, we gebruiken gewoon eigenlijk zo'n iPhone of iPod gewoon als een sampler. Alleen heel veel muzikanten die hebben zoiets van, maar dat kan toch helemaal niet, want ik kan dat nooit timen. En ik ga dus niet verklappen hoe wij dat timen.
1: Het is een geheim van de smid wat je gewoon lekker niet vertelt. Dan hadden ze het zelf maar uit moeten proberen.
2: Ja, maar het is ook iets wat de meeste mensen niet kunnen.
1: Het is apart om zoiets dan in je als muziekinstrument gewoon te gebruiken.
2: Ja, maar het mooie is dus eigenlijk bij het pianonummer zou Willem, de bassist, zou dus eigenlijk synthesizer gaan spelen. Dus we wilden eigenlijk gewoon het genre eigenlijk compleet omgooien vanavond. Maar het is ons niet gelukt. Technisch niet gewoon.
1: Maar even goed toch nog een goed gevoel gehouden erover gaan.
2: Ik ben een heel gevoelig persoon. Ik loop nu gewoon te balen natuurlijk. Hoewel het optreden ging goed, maar het is, ik heb al zo vaak deze nummers gespeeld. En ze zijn al zo vaak heel goed geweest en zo. En het is gewoon, ik wilde wat nieuws doen, iets fris, compleet fris. We wilden echt het roer echt compleet omgooien. Dat werd afgekapt. Waarschijnlijk was het gewoon nog niet tijd. En volgende optreden, dat gaan we dan wel doen.
1: Maar ligt daar als ik jou zou beluisteren, ligt er dus ook eigenlijk een stuk uitdaging om juist daar iets mee te doen. Ik heb hem al hoor. Dus, ja, Koen die probeert nog even een cd, maar ik heb hem al. Dus.
2: Ja. Ja, ik heb er ook heel veel.
1: Maar ligt de uitdaging, vind je het leuk om uitgedaagd te worden als muzikant? Dus dat het hem daarin ligt om steeds iets nieuws te brengen?
2: Ja, dat wel. Want wat wij nu spelen is niet alle genres die ik maak. Thuis maak ik zoveel verschillende soorten muziek. En allemaal even sterk van smaak, als ik dat zo kan zeggen. Allemaal die diepe emoties. Maar ik maak bijvoorbeeld ook muziek wat vrij veel weg heeft van de Prodigy. Maar nog steeds met dat gevoel, zeg maar.
1: Helemaal goed. Zo'n avond als deze gaat er natuurlijk ook wel om ook een beetje het plezier van de muzikanten onderling?
2: Ja. Het was erbij, alleen bij mij was de spirit er een beetje uit natuurlijk. Voor mij niet meer zoveel plezier, maar meer frustratie wat eruit kwam. Maar natuurlijk, ja, daarvoor vond ik het heerlijk.
1: Dankjewel.
2: Ja, als je.
0: En als laatste laten we ook nog een akoestische versie horen van The New Era van Wave Zero in de uitzending van 27 mei 2010, die destijds gepresenteerd is door Menno Hoekstra.

En in die uitzending zegt hij eigenlijk nog veel en veel meer over hoe hij muziek maakt tegenover Menno Hoekstra. Het geluid was natuurlijk weer van de onvolprezen, of beter gezegd de geprezen Marcus van Dam, want die deed dat geluid altijd. Ook toen al, dus dat was een beetje het verhaal in de notendop die we opnieuw even hebben bewerkt tot iets nieuws. En daarin zaten de akoestische versies van Secure the Shadow, waaronder het titelnummer zelf, deels van Secure the Shadow. Wat dat bedoelde ik ermee. Niet dat we het nummer helemaal hebben afgekapt. Nee, want je hebt het, de volledige akoestische versie kunnen horen. Maar dat dus. En we gaan ook weer verder. Want er zijn ook nog belangrijke zaken in de zin van een album dat gisteren is gepresenteerd door Miriam Moxco. Of Moxco. Ik moet het goed zeggen. En een van de mooie nummers die op dat album staat, je moet het maar lezen op altfm.nl, want daar staat een hele verhaal op over Frida. Dat gaat over het verlies van haar dochter. En een van die nummers die erop staat is dit nummer, Weightless. Such a

tijdens Festival Vloed in het vorige weekend van Hemelvaart. Toen ze 3 avonden lang in het KNRM Botenhuis in Zandvoort heeft gespeeld. Deze Koos samen met Tinko Bollendijk, Eline Heemskerk en op de toetsen, jawel, Levi Boon. Die verving Jet Alink. Dus dat was vorige week. Dit heb ik nog niet laten horen. Dat is de meest recente single van...

De meest recente single van Kafka was dat met Astronaut. Nu moet ik ook weer eventjes wat zeggen. Want er zijn ook misschien muzikanten die een programma van je proberen te kapen. Dat is Daaf. Ik had nog helemaal niet begrepen dat hij hem nog uit zou brengen. Maar ik ga gewoon... Je kan hem vandaag horen bij Alternative FM. En bij de vrienden van Haarlem 105. Daar schijnt hij dan ook nog in de uitzending te komen. Ook om meteen een ondertoe te lichten. Heeft het iets twee keer uitgebracht. Een dubbele A-kant. Nou, laten we dan maar beginnen met deze. AI betaalt niet... Nee, ik zeg het verkeerd. AI betaalt je huur niet.

Want we willen comfort, maar alles uit handen, zelfs kunst uit de pc. Is dit dan wat we worden? Koop bots voor de robots. Alles uit handen, zelfs kunst uit de pc. Is dit dan wat we worden? Koop bots voor de robots.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Ik had hem vorige week al, maar toen mocht ik hem denk ik nog niet weggeven. Nu wel, want inmiddels is die al bijna een week uit. Nieuwe single van Sonic Whip en Over and Out. Daarmee begonnen we dit tweede uur van deze alternatieve film. En dat staat in het teken van A Fleeting Moment van The Sign of Leo. Want die heeft ook weer een nieuw album uitgebracht. Vorig jaar kwam ik Martin nog tegen hier op het Zandvoortse strand. En had ik het erover van, zie ik je dan weer? Nou, het weer werkt niet mee, want die wereldse smaken, die was ook twee weken eerder. Want de vorige keer was die namelijk in het laatste weekend van mij. En nu is die afgelopen weekend geweest. Nou, Edwin Sibbel en consorten, die zullen nu wel een beetje balen. Want het weer wordt namelijk iets beter. Het wordt weer 5, 26 graden, mensen. Het wordt zomer in Nederland. En dat betekent dat er hier ook wel een invasie aan toeristen gaat komen. Dat denk ik ook. En dat is dus de reden waarom ik dus een telefoon moet doen. Want ja, Martin wil samen met zijn wederhelft nog wel eens hier op het Zandvoortse strand bivakeren. En dat was de reden waarom ik hem vorig jaar daar heb gesproken. Maar goed, kan niet alles hebben. Dat is het dit tweede uur. Straks in het volgende uur gaan we nog praten met Alex of Alexander Hoevenaars van Talks Make Do. Want die hebben ook een nieuwe single. En die willen we natuurlijk ook laten horen vanavond. En iemand die een afstudeeropdracht heeft gehad. Niet alleen Rodon Series deed dat afgelopen week. Vorige week eigenlijk alweer. Want dat is alweer een week geleden. En datzelfde geldt ook voor de leden van Semuta. Ik weet niet of ik het goed zeg, mannen. Dus, maar enkele leden hebben daar ook een afstudeeropdracht. En dat was bij een van de muziekliefhebbers die min of meer kilometers maakt om live optredens te doen. Dat is Nick Wolters. En die vond dat buitengewoon vervelend dat hij daar niet bij kon zijn. Nee, en dat kan ik me wel iets voorstellen. Zeker als je dit nummer hebt gemist. En dat is van het eerste album van Semuta afkomstig. Het nummer dat heet The Circle.

Deze van de Stone Souls, Bucking Bronco. Bucking Bronco. Beetje Americana. En over Americana gesproken, dat gaan we hier ook doen. 4 juni, noteer het maar. Dan komt Tuskhead hier naar deze studio. We hebben hem al eens eerder in de uitzending gehad. En dan wil hij in ieder geval het nieuwe materiaal laten horen. Week later hebben we ook weer. Maar dan is het, zoals ze in Formule 1 termen noemen, dubbel stacken. Dat wil dus zeggen dat er twee auto's tegelijk binnenkomen en bandenwissels toepassen. Nou, dat gaan wij dan niet doen. Maar de metafoor vind ik wel leuk. Want dan doen wij eigenlijk min of meer hetzelfde. We hebben dan eerst, als het goed gaat, Newells met Alex Nieuwland en Elze van der Greft. En in het daaropvolgende uur, en dat is dan denk ik, zoals we het hebben gepland, tussen 9 en 10, Melanie Ryan. Die komt ook nog, dus die zit erachter. En daarna zijn we nog bezig om weer allerlei mensen hier naartoe te halen. Maar zover is het nog niet. Nou ja, we kunnen het wel iets verklappen, want vorige week heeft ze haar afstudeeroptreden gedaan en haar eerste headline show. En toen heb ik ook al gevraagd, zeg, voel je er ook wat voor om bij ons te komen spelen? Nou, daar had ze wel zin in. Rodan Series met Changeling.

Nederlandstalige electro wave, synthwave, new wave, postpunk. Ze noemen zich Proza. Komen uit Amsterdam. Niet helemaal. Ik weet dat er ook een Volendamse randje aan zit. En dit is volgens mij het titelnummer van de EP. Morgenland heet de EP. En dit is het titelnummer daarvan. Daarvoor hoorde je Roland Series. En die komen we weer tegen op het Uit Je Bak Festival. Want dat was het festival waar het om gaat. En ik zit er heel plagerig onder bij Sander Swikker. Oh ja, festival, dan weet jij wel meer. Want dat liet hij min of meer blijken. Ik denk, ja, dat kan maar één ding zijn. Het Uit Je Bak Festival, dat klopt dus ook. En die is dit jaar op 26 juli mensen in Castricum. Daar zijn meerdere bands die later nog best wel ver zijn gekomen. Zoals Honey, I'm Home. Nou weet ik ook dat High on Chai daar heeft opgetreden. De mannen van Wave Zero, om maar weer even terug te gaan naar het vorige uur, 2017. En vorig jaar heeft alles daar ook in meegedaan. En die gaan we tegenkomen tijdens de finale van de Zonneprijs. Dus het belooft wel wat. Daar zie je dus talentvolle muzikanten staan. Wie dat nog niet is op het Uit Je Bak Festival, dat is Wabi Sabi. En die heeft ook een EP uitgebracht, Nebulicity. Krijgt nog audiobestanden van Donja, maar die heeft ze waarschijnlijk een beetje vergeten. Maar goed, ja, ik heb wel linken, maar daar heb ik niet zoveel aan. Dit is het nummer wat ze als spokenstrek naar voren heeft geschoven. Dat nummer dat heet Infinity. MUZIEK

0: zei een beetje al aan het begin van deze avond. Van het is het, de avond van drie mensen. De avond van Tom Gaasbeek opnieuw. Maar ook van Niels Buis. Want die gaan we straks in uurtje nummer drie nog tegenkomen. De nieuwe single. En van The Sign of Leo. Met Martin Erich. En die heb ik ook aan de telefoon. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want ja, normaal gesproken ben ik altijd gewend om je ergens in mei aan te treffen in Zandvoort op een ja, zomersterras. Maar ik zei het net al, de wereldse smaak is met vriend Erwin Sibbel of Edwin Sibbel helemaal in het water gevallen. En ja. Vorig jaar was dat twee weken later en dat was de reden waarom het dan wel goed weer is en nu niet. Maar jij hebt gezegd van nou, het is, we waren wel in Amsterdam, maar we kwamen niet. Want,
1: nee. Dat klopt.
0: Ja. Want dat is nog wel eens gebruikelijk dat je dan nog wel eens de trein pakt om naar Zandvoort te komen. Maar dat nu niet.
1: Dat is niet gebeurd, nee.
0: Nee, wel een aanleiding. Want alsof het ook vorig jaar, geloof ik, nou, vorig jaar niet helemaal.

0: Maar dit jaar had je het wel prima uitgetimed door met een nieuw album te komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vorig jaar had ik dat andere album, vorige album.
0: Ja, Revisited, geloof ik, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wat is het verschil tussen dit album en dat album waar je het net over had? Dat,
1: ik denk dat dit album iets meer rock-invloeden heeft.
0: Ja. Want je blijft ook gewoon stevig muziek maken, hè?
1: Ik blijf gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Je komt niet van mij af.
0: je bent niet alleen stamgast in... telefonisch niet in... stamgast niet... ik moet even opnieuw beginnen. Je bent niet alleen stamgast op telefonische wijze in dit programma... maar je zit ook bij een ander radioprogramma wel eens in de uitzending. En dat is bij collega Willem De Waard.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die ken jij ook wel. Ja. Want ja, wat is The Sign of Leo eigenlijk in een notendop?
1: Nou, The Sign of Leo is begonnen in 2012.
0: Ja.
1: En toen waren we nog echt een band.
0: Mm-hmm.
1: Dat duurde tot ongeveer, dat duurde tot aan de corona-periode.
0: Ja.
1: En toen is de band min of meer uit elkaar gevallen. En in die periode 2012 was het 2021.
0: Ja.
1: Dat hebben we wel veel opgetreden en geprobeerd echt aan de bak te komen. Maar dat is niet helemaal van de grond gekomen.
0: Ja.
1: En na corona kon ik niet echt meer een band bij elkaar krijgen. Toen heb ik besloten om in mijn eentje door te gaan.
0: Ja, dus jij bent The Sign of Leo.
1: Ik ben nu alleen The Sign of Leo.
0: Ja. Nog even een intrigerende vraag, want op dit album staat Tell Me. En ik was hem ineens op Spotify, was ik hem kwijt, die losse single. Hoe zit dat? Hoe zit dat?
1: Problemen met Spotify over illegal streams, zoals we dat noemen.
0: Ach, gaan we weer. Gaan we weer.
1: Het nummer gewoon eraf gegooid.
0: Ja, maar hij staat nu wel als zijnde nummer op dit album.
1: Hij staat nu gewoon weer als albumnummer erop, ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En dus mensen kunnen hem gewoon weer via dit omweggetje...
1: weer afspelen.
0: Ik zeg even tegen de mensen thuis, gewoon lekker streamen dat nummer. Dat, ja. Dat zijn gewoon legale streams. En wat Spotify betreft, dat kan wel wat mij betreft even voorlopig de pot op. Dus ja, nee. Ja, zo simpel ben ik dat. Maar goed, dat staat erop. Want dat vond ik een beetje een intrigerende vraag. Maar er staan ook wat nummers op die al als single hebben uitgebracht.
1: Ja, nee, dat Tell Me was het eerste de single, dacht ik, vorig jaar.
0: Ja.
1: En het maken van het album heeft iets langer geduurd dan de bedoeling was.
0: Ja.
1: Conquer Your Soul, Crazy Life waren ook al als single uitgebracht.
0: Ja.
1: En onlangs ook nog Strawberry Sky.
0: Ja.
1: En dus dat zijn al vier nummers. Ja. En nu is het titelnummer het de single.
0: De single, ja, die gaan we straks laten horen. Want natuurlijk is wel de motivatie om dan, als je nog nummers hebt die je uit wil werken, kost dat je weinig moeite? Of?
1: Oh, nee, dat valt zo nu en dan tegen.
0: Toch wel?
1: Want de planning was eigenlijk dat het album vorig jaar al uit zou komen.
0: Ja.
1: En dat is niet gelukt.
0: Ja, waar ligt dat aan? Ligt dat aan de persoon Martin zelf?
1: Dat ligt aan de persoon Martin zelf, ja.
0: Ben jij soms gemakkelijk in een aantal dingen? Want ik bedoel, ik heb wel eens een nummer van T.B. Florissen, A Different Man, weet je wel, uitstelgedrag. Maar,
1: nee, ik heb geen last van uitstelgedrag. Ik ben te kritisch op mezelf, denk ik.
0: Dat dus?
1: Dat is het.
0: Ja, en kan je dus ongelooflijk in de weg gaan zitten, denk ik.
1: Ja, nou ja, dan blijft het dat je niet tevreden bent over wat het eindresultaat is. En dan... blijf je een beetje bezig daarmee.
0: Ja, maar heb je dan toch nog iemand in je naaste omgeving die zegt van... nou, ik zou nu het maar gewoon doen?
1: Nee, dat moet ik zelf zijn.
0: dus ik zit me voor te stellen dat jij met jezelf een dialoog aan het voeren bent. Een
1: soort dubbele persoonlijkheid moet je dan hebben.
0: Ja, dan die nummers, want er zit ook een, vind ik, altijd wel een melancholische laag in bij jou in de muziek.
1: Ja, nee, dat is altijd al zo geweest.
0: Ja?
1: Ja. En waar dat vandaan komt, dat kan ik jou niet uitleggen.
0: Nee.
1: Dat is iets wat er gewoon in zit.
0: Ja, maar kan jij genieten dan bijvoorbeeld van het najaar dat de blaadjes vallen... en dat jou een beetje een melancholische stemming bezorgd?
1: Ik zit liever in de zomer, in de zon hoor.
0: Oh, toch wel, dus...
1: Yeah.
0: Terras ergens pakken in Zandvoort, zoiets.
1: Ja. Dus dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat... ja, want het klinkt echt melancholisch soms, weet je?
1: Nee, dat kan ik jou niet uitleggen waarom dat zo is.
0: Ja.
1: Dus, gewoon zit in mij en dat, zo komt het eruit.
0: Zit er eigenlijk ook trouwens een beetje een lijn in dit album? Dat het een bepaald thema heeft? Of?
1: Nee, er zit geen thema in. Er zitten hele verschillende onderwerpen in.
0: Ja.
1: Het nummer wat je net al draaide, Orion and the Seven Sisters.
0: Ja.
1: Ja, dat is pure Griekse mythologie.
0: Aha. Ja, er zijn nummers in de Griekse mythologie. Maar over de Griekse mythologie gesproken, interesseer jij je soms dan voor dit soort dingen?
1: Ja, ik lees, hoe heet dat, van die schrijver. Die Engelse schrijver, moet ik even kijken hoor. Even kwijt.
0: Ja.
1: Stephen Fry.
0: Ah, Stephen
1: Fry.
0: Hij heeft
1: heel veel boeken geschreven over de Griekse mythologie.
0: Ja.
1: Dus dat lees ik wel.
0: Ja, maar überhaupt, als jij leest, kan dat jou op een idee brengen. Of dat nou mythologie is of iets anders?
1: Nee, maar zo gaat het met de meeste nummers hoor.
0: Ja?
1: Van de dag zie ik iets op tv of ik bedoel, Tell Me.
0: Ja.
1: Gaat over de wielrenner Frank van den Broeke.
0: Ja. Dat had je vorig jaar verteld, dat klopt, ja. Ja. En wat, want ja, er staan nog meer nummers op dat album. Dan moet ik weer even gaan schakelen. Dat is altijd niet mijn sterkste punt. Ja, weet je, ik heb wel even een envelopje waar ik grofweg de nummers op schrijf.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: wat ik wel wil zeggen is dat Orion and the Seven Sisters heeft niks te maken met die zeven zussen van Lucinda Riley, heet ze.
0: Ah.
1: Dat nummer heb ik al veel eerder geschreven.
0: Ja, nou heb ik...
1: Gewoon de mythologische verhaal, zeg maar.
0: Ja, nou heb ik ook, daar ben ik mee begonnen met de Final Answer. Daar ben ik de uitzending mee begonnen vanavond.
1: Oké. Okay.
0: Waar gaat dat over?
1: Ja, dat is gewoon een liefdesverhaal eigenlijk.
0: Dat...
1: Iemand die afgewezen wordt en dan wel even wil weten waarom dat is, maar daar geen Final Answer over krijgt.
0: Ja, ik herken daar wel iets in. Ja, je hebt gewoon wel een beetje, nou, ik zal niet zeggen een open wond opengemaakt,
1: ja,
0: maar,
1: zoiets, ja.
0: Maar ik kan me er wel iets bij bedenken. Ja,
1: ja, ja.
0: Oké, dus, maar ik vond het gewoon ook een prima nummer om mee te beginnen, denk ik.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja, oké.
0: Ja. Dan het titelnummer, een Fleeting Moment. Want dat
1: ja,
0: het is...
1: titelnummer, dat is nogal, ja, heeft een hele diepe lading, want ik was al een tijdje met het nummer bezig.
0: Hm.
1: En ik weet ook niet zo, niet helemaal meer hoe ik aan die titel kwam. Maar mm-hmm. In januari is een zeer dierbare vriend van ons overleden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat viel eigenlijk samen met het schrijven van dat nummer.
0: Mm.
1: Dus het gaat over ja, dat je de tijd die je doorbrengt met je dierbaren, je vrienden en je familie, dat je die dat toch wel moet waarderen.
0: Ja, koesteren.
1: En dat, ja, koesteren.
0: Ja.
1: Want het is een fleeting moment.
0: Ja, ik...
1: Een vluchtig moment.
0: Wat zeg je nog, sorry?
1: Een vluchtig moment.
0: Een vluchtig moment. En daarom heb je gekozen om dit als single uit te brengen ook.
1: Nou ja, ook als titelnummer van het album, ja.
0: Ja. Nog even voor de mensen die jou willen vinden. Waar kunnen ze dat het beste doen op de wereldwijde web?
1: Nou, zowel op Facebook als op Instagram.
0: Ja.
1: Ik zit niet op TikTok. En nou ja, op Spotify is natuurlijk alle muziek te vinden.
0: Ja.
1: Maar ook op alle andere streamingdiensten.
0: Dat lijkt me wel verstandig, want ja, Spotify, daar heb jij nu een beetje haat-liefdeverhouding mee, geloof ik, toch?
1: Nou, ik weet nu wel waar ik aan toe ben.
0: Ja, dan is het hoog tijd om het nummer te laten horen. Hier is de Fleeting Moment.

telefoon hier in de studio werkt kennelijk op een muntjesautomaat. Want terugbellen gaat even niet meer namens Groningen. Dus ja, gebeurt. Een fleeting moment van The Sign of Leo. We hebben nog een stief kwartiertje. En die moeten we dan ook goed gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de meest recente single van Yomi Baggers. Wie is dat? Zij speelt onder meer in Crashing en Part Garden. En dit is haar eigen werk. En dat nummer dat heet Patterns. Patterns.

Met een loop was hij hier in deze studio, paddleboard, hoe je het noemen wilt. Deze Wolfgang, we gaan hem tegenkomen in de popronde van 2026. Jana hoorde je voor met Lovelace en daarvoor de nieuwe single van Yomi Bacchus en Patterns. En dat betekent dat we zo heel langzaam aan het eind gekomen zijn van uurtje nummer 2. En die sluiten we af met Novitz. En die was vorige week woensdag ook te zien als bandlid bij Rodon Series. Die twee, die kennen elkaar. En toen heeft Fleur min of meer een dienende rol gehad. Maar zelf kan ze natuurlijk ook wat. Je moet het maar even nakijken bij old.efm.nl. Want daar heb ik er nog een heel verhaal op gezet over de EP Nothing Here Comes Easy. Daar hoor je het titelnummer van. En dan gaan we verder straks met uur nummer 3.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een ongeschikte plek voor die kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A7, de Afsluitdijk, richting Noord-Holland. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

zijn best wel een beetje luidruchtig, deze heren. No offense. En ze komen volgens mij uit de buurt van Enkhuizen. Daar komen ze vandaan. In Iets. En dat is ook al een paar weken onderweg. Maar ik ben er nog niet naartoe gekomen om het te draaien. Ja, nu. Dus dat is uur nummer drie waar we mee begonnen zijn. En wat gaan we doen in uur nummer drie? We gaan praten met Alex of Alexander Hoevenaars van Tox Make Do. Het is altijd een getouwtrek in de persoon van mij en een hoofdredacteur in Leiden. Want ja, Tox Make Do heeft maling aan geografische liggingen. Dus dat, dat gaan we meemaken. Maar er zitten ook leden van Noord-Hollandhuizen. En waarom zeg ik dat? Rogier van Nierop is van 3 voor 12 Leiden. En ik ben van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat kan altijd nog een leuke discussie worden van wie gaat wat doen. Maar goed, we zijn eruit. Ik ga de nieuwe release doen wat betreft On The Run. Want die komt morgen uit. En dat is denk ik ook meteen een reden om Alex aan zijn staart te trekken. En zeggen van joh, waar gaat die zingel over? Maar goed, dat gaan we straks allemaal meemaken. Eerst terug naar 17 april. Gedenkwaardige dag. Want ik heb toen een prima serie optredens gezien van Marathon. Maar in het voorprogramma als support stond deze band. En dat is Holograph. Fire on a Song.

Tom, je hoeft niet te twijfelen aan jezelf vertrouwen. Het nummer is nog steeds hartstikke goed. Realize. Je zei het al tijdens de finale van de Rob Agda Award. En toen zei je van ja, als die contesten en band battles, het doet wat met je zelfvertrouwen. Zij vinden het misschien helemaal niet goed, terwijl jij het een heel te gek nummer vindt. Nou, ik heb nieuws voor jullie allemaal. Het klinkt nog steeds gewoon geweldig. En dat is de reden waarom ik het de wereld in blijf slingeren. Ook al komt dit uit 2009, mensen. En dat is de reden waarom ik nu ook weer een track draai. En dit is de uiteindelijke versie. Want je hoorde in het eerste uur de akoestische versie van dit Realize van het eerste album. Wat door Joost Verhagen, ook niet een misselijke muzikant in Haarlem, die zegt, dit is een band die crimineel ondergewaardeerd is. En daar sluit ik mij volledig bij aan. Want ja, waarom ook niet? Het is gewoon een enorm goede band geweest. En wellicht zullen we nog wel eens wat van ze gaan horen in een andere vorm. Ja, je weet het maar nooit. En ze hebben wat mij betreft ook de toestemming gekregen. Ik denk ook van het voltallige team van Alternative FM voor de overgebleven leden. Je mag het van ons gewoon lekker op het op Spotify zetten. En als ze daar met hun vingertjes aankomen, dan zijn ze nog niet mals met Jaap Koper. Want we hebben het verhaal van Martin Erich net gehoord. Dat als er wat bots zijn, dan grijpt Spotify in. Nou, dat zullen we dan nog wel even zien. En we gaan weer verder, want dit was Realize van Wave Zero. Daarvoor hoorde je trouwens Fiona's Song van Holograph. Trouwens ook een hele goede post-punk band. Zij mochten de support doen van Marathon in april van dit jaar. Dat is alweer een dikke maand geleden. Toen speelden ze in Patronaat Haarlem. Ja, geweldig optreden van beide bands zelfs. Wat minder, wat meer recent is een optreden van de Okkie in de Okkie. Sungazing. En die band is, Joost Verhagen, let je even op, is ook crimineel ondergewaardeerd. Want dit is een band waar ik mij heel erg hard voor maak. Buiten dat ze ook bij ons hebben gespeeld. En ik zie Marcus van Dam nog met het angstzweet op zijn voorhoofd. Blijven de ramen nog wel in de spanningen? Jawel. Hier is hij nog een keer, Baron C. met Funny Feelings.

Lekker twee nummers achter elkaar die iets met Girls to the Front ook te maken hebben. Want volgens mij hebben Barency met Marie van der Zalm in de gelederen. Ja, dat is eigenlijk min of meer een geestverwant van mij. Want ja, zij was de voorloper van mijn plek bij 3 voor 12. Namelijk heel kort hoofdredacteur geweest. En toen mocht ik het doen. En Foggy Feelings, wel onze eigen opname natuurlijk. Want die vind ik persoonlijk nog net even wat beter dan hun eigen versie. En Johanna Jorgo, die ik ooit nog eens een keer ergens in de Wolfhound gezien. Samen met nog enkele leden van Hoofs, kan ik me nog herinneren. 2023 popronde, ja zeker. Dat was gedenkwaardig, kan ik je vertellen. Dat is eventjes terzijde. We gaan zo dadelijk Alex Hoevenaars bellen van Talks Make Do. Maar eerst even nog een oude single van ze. En dat nummer...

0: de mak.
1: En dat was hem. The Risk hoorde je. Van niemand minder dan de mannen van Tox Make Do. En we hebben Alexander Hoevenaars aan de telefoon. Hallo Alexander.
2: Hallo Jaap, goedenavond.
1: Goedenavond, want ja, jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Terwijl ik weer ongelooflijk loop te piepen met die koptelefoon. Je hebt al, ik weet niet wat ze hier in deze studio doen. Ze dus, mollen al die koptelefoons, waardoor je op een gegeven moment met inferieur materiaal loopt te zitten. Maar goed.
2: Oh jee.
1: ja, maar even over Tox Make Do. Waar kunnen we de muziek mee vergelijken? Want, nou ja, vergelijken. Zijn jullie nou een indie rockband? Of wat vinden jullie zelf het best om genoemd te worden?
2: Nou, Jasper Leiders van 3FM die heeft ons, naar aanleiding van de afgelopen single The Risk, die je net ook hoorde, vergeleken met Franz Ferdinand. Dat vond ik op zich wel, wel een rake vergelijking. Hij noemde ook LCD Sound System. Die vond ik zelf ook wel erg leuk. En ja, bij ons zit natuurlijk ook wel echt een inspiratie in uit de jaren 80 bands, zoals bijvoorbeeld The Cure. Maar tegenwoordig luisteren we ook wel graag naar wat modernere bands waar we ook inspiratie uit halen, zoals bijvoorbeeld Fontaine's DC, Shame, meer de post-rock-achtige bands. En dat hoor je ook wel terug in ons nieuwe werk.
1: Dus dat is een beetje in de notendop bij Tox Make Do. Ik hoor dus jullie dat jullie op een gegeven moment toch ook bij de burellen van de grote 3 voor 12 al doorgedrongen zijn. Werkt dat een beetje voor jullie?
2: Ja, in wat voor zin bedoel je?
1: Nou ja, wat betreft bekendheid, laat ik het daar eventjes op brengen. Want ja, je wilt natuurlijk met je muziek dat je toch ook bereik hebt. Dus dan denk ik, zo'n platform als 3 voor 12 met Jasper Leiders lijkt me een prima springplank om dat voor elkaar te krijgen, toch?
2: Zeker, ja. Ik denk dat ik, zeg maar, als ik van de 5 keer per week dat ik naar de Albert Heijn ga, dat ik eerst 2 keer werd herkend. En dat is nu toch wel zeker 4 keer.
1: dus het maakt wel wat uit. Hoe gaat het er nu met Tox Make Do? Want als jullie op een gegeven moment ook op de landelijke radar komen te staan, ja, dan denk ik dat het best wel oké is.
2: Ja, het gaat heel goed met ons. We zijn op het moment heel erg toe aan het werken naar de single die vannacht uitkomt. Mm. We zijn er heilig van overtuigd dat dat by far ons beste werk tot nu toe is. Mm. Ja, zeker met het succes wat The Risk nu heeft gehad, zijn wij ontzettend blij. En we gaan binnenkort ook weer spelen. We gaan op 3 juni gaan we spelen in Amsterdam op Ruigoord op een festival. Waar we heel veel zin in hebben, dus daar zijn we druk mee bezig. We gaan op Kalle Maan spelen in Krachenburg. En we gaan weer naar Spanje en Frankrijk op tour eind juni. Mm-hmm. Dus ja, het momentum is daar. En ja, dat hoor je natuurlijk ook vooral gewoon terug in de muziek. En dat is fijn voor de creativiteit.
1: Ja, zijn jullie, want jullie hebben ook al, geloof ik, al een EP uitgebracht.
2: En misschien.
1: Wat zeg je, sorry?
2: We hebben al 2 EP's uitgebracht.
1: Ja, ja,

0: Do, Sick Dogs Make Do en The Move. En we zijn nu dus bezig met de derde EP.
1: Ja, waarom EP's en geen albums?
0: Ja, nou dat is grappig, want eigenlijk gaat The Risk er ook een beetje over. The Risk is ook een soort van kritiek op de muziekindustrie. In de zin van dat het tegenwoordig vaak gaat om het behalen van bepaalde resultaten en minder om de creatieve output en de kwaliteit daarvan, even kort door de bocht.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, daar zit ook een bepaald realisme achter. En dat is dat op het moment is het voor ons interessanter om EP's te maken, omdat je dan kort in de studio zit, een snellere cyclus hebt van lekker weer het podium op, liedjes promoten, uitbrengen en weer opnieuw gaan schrijven en de studio in.
1: Ja.
0: En ja, kijk, op het moment als wij 2 jaar een album gaan werken, dan word ik over 2 jaar niet meer erkend in de Albert Heijn. Dan moet ik een beetje gaan vasthouden natuurlijk, ja.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van tegen je bandleden, nou, hoe vet zou het zijn om toch een heel album bij elkaar te maken, weet je? Ik noem maar even een dwarsstraat, want als je op een gegeven moment eerst 3 EP's bij elkaar, dan heb je volgens mij ook een heel album. En als je die op elkaar aan laat sluiten, dan is het helemaal klaar, denk ik, toch?
0: Ja, kijk, wij zijn heel visuele denkers met z'n vijven. Dus wij proberen eigenlijk altijd een wereld te maken om onze muziek heen.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan je ook terugzien in de vele videoclips die we hebben en die we heel graag maken en bedenken en produceren. En we willen heel graag een beetje van de hak op de tak.
1: Ja.
0: Blijven vernieuwen, mensen blijven verrassen.
1: Ja.
0: En nu kunnen we eigenlijk steeds per EP een nieuwe wereld creëren.
1: Ja.
0: En die weer communiceren met mensen en mensen weer een nieuwe kant van onszelf laten zien.
1: Ja.
0: En op het moment is dat gewoon het allerleukste om te doen voor ons. En ja, ik denk dat je dat ook terugziet in onze videoclips. Ik raad zeker mensen aan om een keertje Keeper terug te kijken. Dat is echt een videoclip waar we heel trots op zijn. En je ziet eigenlijk hoe ver we nu alweer daarvan af zijn en weer nieuwe dingen aan het doen zijn.
1: Ja.
0: En ja, we hopen daar natuurlijk ook mensen creatief een beetje mee te verrijken en te inspireren. Dat is natuurlijk waarom we het doen.
1: Ja, dat is niet een keeper van het Nederlands zelf dat die over een tijdje in Amerika, Mexico en Canada staat te keepen. Dat is het dus niet.
0: Ik heb hem meerdere malen live toegekend aan Iker Casillas van Spanje.
1: Oh, ja.
0: Maar dat doe ik
1: toch
0: niet meer, want ja. Voetbal heb ik gecanceld dit jaar.
1: Dat is, lijkt me wijs. Maar over die videoclips. Dat lijkt me toch best wel een kostbaar bezigheid. Of valt het bij jullie wel mee? Is jullie portemonnee echt van elastiek?
0: Nou, het voordeel is dat wij dankzij het grandioze succes dat we met de band hebben, dat we gewoon een hele grote zak geld eigenlijk hebben na elke release.
1: Ja.
0: En daar kunnen we dan een hele filmcrew van inhuren. Denk aan regie. Denk aan een DOP. Dat kunnen we daar gelukkig allemaal van betalen. En dat doen we ook maar al te graag.
1: Ja, want het is toch weer een hele andere dimensie. Dat je dus een visueel aspect geeft aan je muziek. Moet het dan, dan is de vraag ook, van ja, als jullie visueel ingesteld zijn, dan moet dat wel aansluiten op datgene wat je muzikaal maakt.
0: Zeker, ja, daar maken we werk van. Absoluut. En dat is bij Keeper ook zeker gelukt. Het is een soort wisselwerking geworden van een vrouw die haar emoties probeert te verwerken door middel van het maken van een groot kunstvers schilderij.
1: Mm-hmm.
0: En ondertussen zie je ons het nummer spelen op een totaal andere locatie.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk die twee werelden die komen samen in de clip en beginnen met elkaar te communiceren en dat bouwt op tot een bepaalde climax die je dan ook terug hoort in de muziek.
1: Mm-hmm.
0: En als je mij vraagt, kan die zo op MTV als we 15 jaar terug in de tijd zullen gaan. Dus ik raad mensen echt aan om die even te kijken.
1: Oké. On The Run, waar gaat het over?
0: Ja, On The Run, die komt dus vannacht uit.
1: Ja?
0: Jij wilt hem zeker ook gaan draaien zo meteen.
1: Ja, ja.
0: Ja, leuk. Dan is dat de eerste keer dat hij Het licht mag gaan zien.
1: Ja.
0: Of ik weet niet hoe dat zegt. Maar goed, On The Run is eigenlijk een beetje een tweeluik met The Risk. The Risk gaat heel erg over prestatiedruk. Het voelen van druk wat wordt opgelegd door bazen, hè, in het leven van de werkende
1: managers
0: in het huidige Nederlandse klimaat.
1: Ja.
0: En de keerzijde daarvan, wat mij betreft, of tenminste de keerzijde die On The Run probeert te schetsen, is er in een tijd van obsessie met prestaties, met presteren op je werk, met zelfoptimalisatie, het werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je mentale welzijn, is er te midden van dat alles eigenlijk nog wel ruimte voor echte liefde, die misschien niet altijd in balans is, maar die wel allesomvattend is en alles overneemt en concessieloos je naar een doel toe werkt, namelijk de wederzijdse liefde.
1: Ja.
0: En On The Run schetst dat beeld dat het misschien niet altijd oké is, niet altijd gezond is, maar dat de toewijding je altijd brengt naar het antwoord.
1: Dan laten we horen. Hier is Talks Make Do met de single On The Run.

On the Run komt morgen uit. Tax Make Doings zijn al bezig om te kijken wanneer ze die video gaan maken. Dat zal één deze dagen gaan gebeuren. Dus dat is nog even wachten. En verder zijn ze op Spotify en op Instagram te vinden. Want die vraag heb ik nog niet gesteld. Vanwege de tijd. Want ik wil toch een beetje ruim in de tijd blijven zitten. Want er is nog één nieuwe single die ik wil laten horen. Maar zo zitten we een beetje in het Edams-Vallendams hoekje. En dat doen we met Lorem Ipsum.

twee nummers die achter elkaar te horen zijn. Eén band uit Volendam, dat was Lorem Ipsum. En die andere die komt oorspronkelijk uit Edam, maar ze schijnt tegenwoordig te resideren in Portugal. Deze Arjon van Oort, zoals hij voluit heet. En dit is toch wel een nummer wat al lang geleden is uitgebracht, maar ik denk, ik laat hem weer eens horen. Circle of Blame. En dan zijn we toegekomen aan die nieuwe single van de heer N. Buis, wonend in ook Volendam. Welke smoes wilde je vanavond vertellen? Was het een speciale avond of was het die ene vriend die je al zo lang had gesproken? Of eindelijk weer eens was je simpelweg de tijd vergeten? Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de ingrediënten die bij deze single horen. En dus zullen we hem dan maar ook even laten horen nu. En dat nummer dat heet Runaway. MUZIEK

En ik zeg twee dingen hierover. Het is het blaasinstrument, de trompet natuurlijk en die banjo. Dat is toch wel het mooie element in dit nummer. En zo heeft Niels Buijs gezegd. Er komt nog meer van die verrassing aan op dat album. Runaway is de nieuwe single. Morgen komt die uit. En toen zat ik afgelopen maandag naar collega Roy Draait Door te luisteren van Roy de Smet. En het programma wat daarna is, dat is Muzikaal Volendam. Of ja, dat is het programma van de heren Gerard Overmars en Evert Runekom. En ineens zat daar Alaska met Never Cry Wolf. Dus ik zat ineens eerste rang. Want dat nummer draai ik veelvuldig. Alleen vanavond niet. Dus dat, want ik heb ook even de peiling erin gehouden bij die Roy Draait Door appgroep. En dit is eruit gekomen. En daar sluiten we mee af. En dat is Alaska met Ophelia. Tot volgende week.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A7, de Afsluitdijk, richting Noord-Holland. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Dit is Play it loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

0: Lucifer in the Sky with Demons. Je hoorde Mystica met LSD.
1: Ja.
0: En een hele warme goedenavond.
1: Goedenavond, ja, inderdaad.
0: Welkom bij
1: warme Tweede Pinksterdag.
0: Play, ja, vorige keer op Koningsdag, nu ja. Tweede Pinksterdag.
1: We pakken alle feestdagen mee.
0: Alle feestdagen mee. Mijn naam is Ben van Roder. Links voor mij,
1: Marcel van jullie.
0: Marcel van Kuik.
1: Yes, yes.
0: Voor de foreign listeners... Welcome to Play Loud Underground.
1: Yeah.
0: We're going to have a special interview in a few moments.
1: Yeah,
0: not yet. In a few moments.
1: In a few moments.
0: Sorry, but this will mostly be in Dutch. The interview will be in English.
1: Yes.
0: Not in Dutch. Otherwise, Simon won't understand me. So,
1: indeed.
0: Now we go back to Dutch again.
1: Yeah.
0: So you were...
1: Ja, precies.
0: Marcel.
1: Ja, hoe is die?
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, gaat goed.
0: Het Play It Loud Fest is
1: ja,
0: geweest.
1: Ja, inderdaad. Ik ben weer geland. Heeft wel even een paar dagjes geduurd, maar...
0: geslaagd.
1: Was zeker geslaagd. Ja, mooi. Was top. Leuke bands,
0: ja,
1: leuke sfeer.
0: Ik was erbij.
1: Mooie zaal. Jij was erbij, inderdaad. Ja. Dank je wel daar nog voor. En nou ja, topgeluid, toplicht.
0: Absoluut.
1: Alles was geweldig. Ja. Ja. Alleen de opkomst, dat viel wat tegen. Maar goed, ja, je moet ergens beginnen.
0: Bij iedereen lag op het strand, denk ik.
1: Ja, we hadden het weer niet helemaal mee. Maar
0: nee, dat is
1: het was
0: waar.
1: Iets te warm. Maar goed, ze hadden een lekker terras waar ze konden chillen.
0: Dat
1: en lekker eten.
0: Lekker eten. En dus werd voor goed, de volgende keer.
1: Goed drinken.
0: Ze goed eten, goed drinken.
1: Zekers.
0: Goed geluid.
1: Ja, echt helemaal top. Zeker als je Richard Yama hebt.
0: Ja.
1: Dat is echt een topper. Ja, kudos to Richard. Mocht je luisteren.
0: Okay.
1: Yes, nee. Dus, de volgende editie dat vindt alweer plaats in oktober. Dus...
0: Kijk.
1: En dan de Doom-variant.
0: De Doom-versie.
1: Ja, ja, Rituals of Doom.
2: Rituals of Doom.
0: Wil je er al wat over kwijt?
1: Ja, de line-up is al compleet. Hè? Dus,
0: kan je ook kaarten kopen?
1: Je kan ook kaarten kopen, nou. Ja. En de Early Assault tickets zijn 18,50. En de regular tickets zijn 22,50. Ze zijn beperkt beschikbaar, dus wees er snel bij. Slechts 25 Early Assault tickets verkrijgbaar. Dus...
0: Nu, af en waar kunnen ze de kaarten vergeven. Halen?
1: Ja, via Eventim Lite. Of Eventim, dat kan ook natuurlijk. Maar via Eventim Lite is goedkoper.
0: Oké. Okay.
1: Op de een of andere manier. Ja, minder servicekosten, denk ik.
0: Ah, kijk. Ja. Service moet betaald worden.
1: Ja, dat heb je dan wat meer met gewone Eventim schijnbaar.
0: Ja.
1: Dus, maar er komen vette bands. Officium Trist is de headliner. Sworded Empire dan de gedeelde headliner. Die doen een release show. En dan hebben we Sad Whisperings... Oltas uit het noorden van het land. En Solace uit Den Haag. En Prophets of Thwaites uit Friesland en Groningen. Dus ook het noorden.
0: Een hele, divers.
1: Hele diverse line-up. Ja, Sworded Empire komt dan weer een beetje uit de regio Utrecht, Gelderland, Leusden. Dus ja, heel verschillend.
0: Hmm.
1: Maar allemaal Doom.
0: Interessant.
1: Dus ben je geïnteresseerd, koop een kaartje.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En was je erbij, nogmaals, dank voor je aanwezigheid.
0: Ja.
1: Support.
0: Ja. Absoluut.
1: Was geweldig. Yes.
0: Ja,
1: we hebben nog underground.
0: We gaan straks nog wel even over het fest hebben en de band. We hebben nog een lijstje af te gaan, uiteraard. Ja. We hebben weer wat, of ik heb weer wat...
1: lekkere muziekjes.
0: Wat ik mag het uitzoeken.
1: Ja, het is jouw programma. Jij bent de baas.
0: Een soort van.
1: Ja.
0: Ik heb weer een leuk bandje ontdekt uit Zweden.
1: Ja.
0: Weer uit Zweden.
1: Uit Zweden,
0: beetje, geen
1: hoop goed gedaan.
0: Black metal, meer weer een beetje speed trash.
1: Oké.
0: Ze zijn eigenlijk nog best jong. Wendy, Vigo en Emiel. Wendy op de bas, Emiel op de drums.
1: Nederlandse band? Zweden zei je. Sorry. Klinkt Nederlands, die naam.
0: Ze zijn eigenlijk in 2021 pas begonnen. Dus, we gaan er gewoon even naar luisteren.
1: Ja.
0: Ik heb het over de band Ventiax.
1: Ja,
0: Power Trio. Ja.
1: En, lekker dus.
0: Daarna komt een lekkere... Een heerlijke Morbid Angel riff.
1: Ik ga maar instarten. Ik ben benieuwd.
0: Ventiax.

0: We zijn weer live.
1: Yes.
0: Lion's Den. One more bit Angel hoorde je. En daarvoor Ventiax met Infernal Demise.
2: Lekker beentje inderdaad, ja.
0: Lekker beentje.
2: Ja.
0: Lekker snel. Lekker. Ja. Ze hebben één album uit. Mini-album.
2: Ja.
0: Volgens mij 6 nummertjes. Duurt 21 minuten.
2: Oh, oké.
0: Okay. Wel een volle map voor betalen.
2: Ja. Echt, hè?
0: Dat dan weer wel.
2: Maar niks nieuws uit dus. Dit komt
0: nee,
2: wel
0: dit,
2: van de
0: dit is eigenlijk
2: af.
0: Nieuw.
2: Oh, dit is nieuw.
0: We zijn in 21 begonnen en deze komt uit. Of nieuw. Ja, het is ook over 2023 geloof ik.
2: Oh, die EP komt uit 2023.
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je zei dat de band, of de EP uit 2021.
0: Nee, maar de band is opgericht in 2021.
2: Duidelijk.
0: Yes. Ik zat erin dat Mysticum komt uit 2014.
2: Oh.
0: Dat is alweer 12 jaar geleden.
2: Time flies.
0: Geleden.
2: Echt niet normaal. We worden oud.
0: Ja, gelukkig wel.
2: Niet normaal.
0: Ja.
2: Tja. Ja.
0: Nou, dat was het. Ja. Fijne avond.
2: Ja, het was gezellig. Dus. Ja. Veel te warm vanavond. Nee, we kappen ermee. Nee.
0: Ja, het is wel heel warm. Ja, we hebben gelukkig een ventilator.
2: Ja, dat dan weer wel. Die airco. Die
0: komt af en toe komt hij naar mij.
2: Ja, en dan af en toe naar mij.
0: Dat is vrij warm hierboven.
2: Ja, ja. Maar dat was het zaterdag ook, helaas.
0: Ja, maar binnen vond ik het meevallen.
2: Binnen viel me mee, inderdaad. Buiten
0: weet dat de bands op het podium hadden het moeilijk.
2: Ja, die hadden het echt zwaar, inderdaad.
0: Die maar de een had nou één nummer als iets van... Het is best warm weer. Ja.
2: Moeten ze maar niet zoveel bewegen. Nee.
0: Ja,
2: het hoort er wel bij. Nee, precies. Dan staan ze ook staan terug te doen.
0: Oh, het is bijna zover. It's almost time for the interview.
2: Yes, yes. We got two more.
0: Two more, yeah.
2: Yes.
0: Room. Geen idee. Als je ruim intypt, krijg je heel wat anders te zien.
2: Nee, maar room is dat...
0: Twee puntjes op die.
2: Drie maas op de I, inderdaad. Dus dan is Ruem.
0: Van, Blasphemer. Heb die band opgericht 2020. Okay. En ja, die is natuurlijk bekend van Mayhem.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ken je niet?
2: Nee, dat is hij niet bekend. Nee.
0: Blasphemer is bekend van Mayhem.
2: Oh ja, oké. Okay. Blasphemer, die naam heb ik wel gehoord. Inderdaad, de laatste keer dat Sander er was en zo, geloof ik. Die
0: Sander weet er.
2: Ja, Sander weet er alles
0: is van. Er niet, nee. maar weet er
2: die is,
0: veel meer
2: de Mayhem fanaat,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja, absoluut.
2: Precies. Jij bent Marduk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En die komt daarna.
2: Ja. Yes.
0: Die weet ik wel van een album met Memento Mori.
2: Ja.
0: En tijdens Marduk ga ik iemand bellen. En die hebben we na Marduk aan de lijn.
2: Ja.
0: En hij is ook van Marduk.
2: Ja.
0: Nou,
2: spannend.
0: Alweer van Marduk. Ja. Alweer van Marduk. Ja.
2: Dat heb je als een Marduk fan in de studio.
0: Ik ga ze allemaal proberen af te gaan.
2: Ja. Daarna wie moet je nu nog?
0: Wie moeten we nog?
2: Ja.
0: Eigenlijk de gitarist.
2: Ja.
0: Morgan, maar ja.
2: Die
0: heb ik toegezegd, maar...
2: Maar nee.
0: Nog steeds niet...
2: Nou, dan heb je hem.
0: En dan heb je Daniel nog. Natuurlijk.
2: Daniel, dat zou misschien
0: of
2: de volgende
0: die
2: zijn.
0: Dat gaat doen, nee? Dat weet ik niet. Oh. Nee, dat is zeldzaam, die interview.
2: Ah, okay.
0: Heb je het al gevraagd? Aan? Nee, dat ook niet.
2: Maar dus... je weet dat bij voorbaat al.
0: Nou, weet ik niet.
2: Nee.
0: Het kan.
2: Het kan. Okay.
0: Maar als je die vraagt, weet je het nooit.
2: Nee, dat is waar.
0: Maar.
2: Nee, heb je het weer krijgen.
0: Nu.
2: Room dus.
0: Ja, met de Triumph.
2: Oh, right. Tot zo.

0: precies op tijd.
1: Echt, hè?
0: Precies op tijd.
1: Precies op tijd. Goede timing.
0: Je hoorde Alfano met Orma of Satan. En daarvoor hoorde je... Wauw, wat sta ik hard ineens, joh.
1: Hoor je doof?
0: Hé, hey, ik hoor jou heel raar.
1: Huh?
0: Oh, nu niet meer.
1: Nee, ik was even aan de zijkant bezig. Dus.
0: En daarna hoorde je Black Diamond van Kiss. Dat was een verzoek van Simon. Mocht je net intunen, dan heb je het interview gemist.
1: Ja, jammer.
0: Helaas.
1: Ja, was leuk.
0: Was leuk. Ik had nog een paar vragen en daar vroeg hij maar...
1: Ja, toen kreeg je even een blackout. Wat ook weer.
0: Maar ik vond het een leuk interview.
1: Ja, zeker.
0: We zijn wat meer te weten gekomen. Ja. Nog niet alles, want ik kon niet alles praten. Dat bedacht ik al wel, maar...
1: Ja.
0: Ik had toch vragen.
1: Het beperkte tijd, hè. Je kan alles vragen, maar...
0: Ja. Ik ook niet dat hij mag zeggen van, nou, dan komt het album uit.
1: Nee, dat is logisch natuurlijk.
0: Nee. Nou, dat natuurlijk niet. But thank you, if you're still listening, Simon, thank you. Thank you very much.
1: Ja, thank you very much. Yes.
0: Wat hebben we nog?
1: Klaar voor het metal nieuws.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Dan ben ik er ook klaar voor.
1: Alrighto, komt-ie.
0: You.
2: Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
1: Static X heeft alle geboekte optredens voor de rest van dit jaar afgezegd vanwege ernstige medische kwesties. Meer details over wat en met wie aan de hand is, geeft de industriële metalband voorlopig niet vrij. De Amerikaanse formatie zou deze zomer onder meer enkele zaalconcerten verzorgen in Duitsland en aantreden op diverse buitenlandse festivals als Copenhagen, Download UK, Graspop, Hellfest en Nova Rock. In Nederland zou Static X op Jera On Air in actie komen. De organisaties van die evenementen mogen dus op zoek gaan naar een vervanger voor de groep. Die in augustus nog veel indruk maakte op het Dynamo Metal Fest Eindhoven. In 2027 verwacht Static X weer te gaan optreden. Left 4 Dead wil de muziek van de beginperiode van Death levend houden. Dit doen de mannen onder meer door heel Scream Bloody Gore live te spelen. De band met in de gelederen voormalige Death-leden Terry Butler en Frederick Rick Ross DeLillo heeft nu een album opgenomen met songs afkomstig van de eerste demo's en zelfs van Chuck Schuldiner's band voor Death Mantas, waar Rick Ross ook in zat. Op het album Initium Mortis, dat op 17 juli verschijnt via Relapse Records, worden de mannen bijgestaan door Matt Harvey van Exhumed en Gus Rios van Gruesome. Als eerste single is nu Archangel uitgebracht en in augustus is Left to Die te zien op Alcatraz in Kortrijk en de Dynamo Metal Fest Pre-Party in Dynamo te Eindhoven. En tenslotte Urban Gustafsson heeft besloten om Vomitory te verlaten. De 55-jarige Zweed was een van de oprichters van de death metal formatie. In een korte verklaring dankte gitarist de fans en wenst hij de bandleden succes. Een opvolger voor Gustafsson is nog niet bekendgemaakt. En dat was het metal weer nieuws weer voor deze week.
0: Ja.
1: Kort, maar krachtig.
0: Over zweet gesproken. Ja. Is het ook aardig.
1: Het wordt aardig warm. Of...
0: Ja.
1: Ja. Nou, dan moeten we er wel aan doen, hè?
0: We hebben er nog één, hè?
1: We gaan er even een hete trekking knallen.
0: Ook weer een beetje... Nu de drummer van Mayhem.
1: Nou, over heet gesproken.
0: Ja, precies. Ja, Black Flame Triad van Helvitneer.
1: Ja, waar komt die band naar?
0: Noorwegen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Tot...
0: Met de drummer. Met de... Sander, waar ben je?
1: Ah, shit. Ja.
0: Heel erg. Ik kom
1: Heb het even door. Denk er nog even na. Je hebt nog even tijd.
0: Jan heet hij.
1: Huh?
0: In het echt.
1: Oh, oké. Okay. Jan?
0: Ik kom er gewoon
1: aan. Nou, maakt niet uit. In ieder geval,
0: we knippen dit eruit.
1: Ja, inderdaad. Tot straks in het tweede uur met nog meer lekkere...
0: Hellhammer.
1: En dat... Kijk, daar is hij. Ik denk een ingeving. Tot zo.

0: Ja, ja. We moeten even wat rechtzetten. Dit was geen Helvit meer. Dit was Nuk de Morgen. Je maakt wel eens een foutje. Bij deze. Tweede uur komt hier voorbij. Met Hellhammer. Dit was niet meer.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
2: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

0: Ja, dan dacht je even dat hij stopte.
1: Ik dacht dat hij stopte, maar ging nog even verder.
0: Ja, joh.
1: Je hoorde Obituary met On the Floor.
0: Yeah.
1: En als je soms denkt van, wat tikt hij uit de maat? Nou, de geluid en de webcam.
0: Ja, dat is het een beetje vertraging in.
1: Vertraging tussen, ja, dus ik tik goed mee met de maat.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja. Ja, welkom bij het tweede uur Play Loud Underground. Yay. Mijn naam is nog steeds Ben Verode. Maar ze kijken nog steeds naar mij. Mocht je net intunen. Je hebt het interview gemist.
0: Ja, en nou heel wat lekkere muziek.
1: Precies, maar... Ja.
0: Maar, niet getreurd. We hebben nog meer muziek.
1: Je kan het altijd naluisteren.
0: En natuurlijk ook.
1: Ik krijg altijd heel veel berichten naar.
0: Waar kan ik tegen mij? Ja. Via ZFM.
1: Via ZFM.
0: Ja.
1: Maar ook in het buitenland. En dan vinden ze het moeilijk.
0: Ja, het is ook wel een lastige website om terug te luisteren.
1: Zelfs ik heb er moeite mee.
0: Ja, klopt.
1: Dus het ligt niet aan jou.
0: Nee.
1: Je hoeft geen hulp.
0: Het is wel mogelijk, maar vraag het ons.
1: Ja.
0: Stuur ons een berichtje als je er niet uitkomt. Net zo makkelijk.
1: Ja.
0: En ook als je verzoekjes hebt, indienen.
1: Ja, absoluut. Het kan via de Facebookpagina.
0: Ja. Play it loud at ZFM Zandvoort.
1: Het kan via Instagram.
0: Ja.
1: Play it loud underground _ ZFM.
0: Dat is niet ingewikkeld.
1: Nee. Dat is niet het goede wat ik doorgeef.
0: Nee. Nou, kijk maar even rustig naar. Maar
1: play it loud. Oh, play it loud _ underground ZFM. Ah, dat is hem.
0: Zo is het. Oh, goed. Ja.
1: En ik wilde laatst live gaan, maar ik heb 1000 volgers nodig. En ik zit pas op de 203. Dus
0: live? Oh, met live Instagram.
1: Met kan je, live? Je kan je ook live gaan.
0: Oh, wist ik niet eens.
1: Maar dat deed ik niet.
0: Nee, dat kan ik ook nog niet.
2: Want
0: ik
2: heb
0: ook
2: niet genoeg volgers.
0: Nou, gezeik.
1: Zit niet te zeiken.
0: Ja. Echt, hè?
1: Maar ja, dat deden ze wel.
0: Dan samen hebben we wel genoeg volgers misschien.
1: Ja, eigenlijk moet ik het zelf op Facebook.
0: Ja. Ja. Nou ja. Ah, ja, whatever.
1: We zijn niet boos.
0: Lekker belangrijk. Nee hoor.
1: Nee, het lukt zo.
0: Ja, precies.
1: We gaan nu wel...
0: We hebben nog meer. Ja,
1: Hellfit neerdraaien.
0: Ja, Hellfit neerluisteren. Ja, was een vergissingje.
1: Ja, ik heb het
0: verkeerd genoteerd.
1: Ik heb het verkeerd genoteerd. Ik heb er alle twee nummer 1 gezet, maar dat klopt dus niet.
0: Nee.
1: Is er maar één? Kan er maar één nummer één zijn?
0: Yay! Black Flame Trial.
1: Ja, Black Flame Try it.
0: Niet trial, try it.
1: Try it. Okay. Dat heb ik nou wel weer goed
0: op. Oké, toch wel. Ja, nee, ik dacht dan trial, maar het is try it. Oké.
1: Dat is met Hellhammer.
0: Ja.
1: Die, gaaf CD.
0: Ja.
1: En we gaan niet de hele CD draaien, maar wel één nummer.
0: Alright.
1: En dat was inderdaad Black Flame Try it.
0: Komt-ie aan.

0: We zijn weer live.
1: Yes.
0: Hoor ik mezelf? Ik heb mezelf wel heel zacht gezet. Hallo?
1: Hoor je jezelf wel? Ja. Je bent er hoor, ik hoor je daar.
0: Je hoorde Memoriam met Mirror Dimension. En daarvoor de echte Helvetneer.
2: Ja.
0: Niet de... Ja.
2: Niet de fake one. Ik had hem omgedraaid. Kan gebeuren.
0: Ik heb een oud koekje. Er staat, de datum is nog goed, maar...
1: Een beetje
2: niet te eten.
1: Zacht geworden door de warmte, denk ik.
0: Ik denk het, ja. Ja.
1: Alles wordt...
2: Godverdamme.
1: Ik voel me ook zacht vanavond.
0: Ja?
1: Ik ben er niet helemaal bij ook.
0: Nee, dat wordt dus net over.
1: Toch nog niet helemaal geland.
0: De slaapkamer is gelukkig niet aan de zonkant.
1: Dus, nee, dat scheelt wel. Met die hitte doe je geen oog dicht, joh. Echt.
0: Wel van mijn kleine meid.
1: Ja.
0: Ik hoop dat ze lekker... Ze slaapt als het goed is nu.
1: Oh, gelukkig.
0: Ze zal nog niet meeluisteren.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Nee.
1: Vrouwtje wel?
0: Weet ik. Meestal doet ze het als een soort podcast-achtige...
1: Ja, precies.
0: Zo.
1: Ook leuk.
0: Misschien is het wel in slaap gevallen.
1: Dat kan ook nog, ja. Met deze lekkere slaapmuziekjes zeker.
0: Ja,
1: dat lukt wel.
0: Uiteraard. Maar het is wel... Nou, het raam staat bij ons open. Nou ja, wie boeit dat? we hebben nog een paar te gaan.
1: Yes.
0: En nu al een lange.
1: Hele lange, ja.
0: Een hele lange.
1: Ik denk wel een record van jouw show.
0: Volgens
1: mij heb je nog niet eerder zo lang een nummer gedraaid.
0: Meestal nou, we schijnen de band al een keer gedraaid te hebben.
1: Ja.
0: Ik denk een hele tijd geleden.
1: Ja, dat kan.
0: Kans dat het hetzelfde nummer is.
1: Kom mij niet bekend voor in ieder geval.
0: Nee,
1: dat is ook zo lang geleden. Dat zou ik niet meer weten inderdaad.
0: Wil je weten waar we het over hebben? Blijf dan luisteren.
1: Ja.
0: Hang niet op.
1: Nee, precies. Blijf luisteren.
0: We hebben het over UADA.
1: Wada.
0: Als je het goed uitspreekt.
1: Ja.
0: Ja. Nummer 8 minuut 39. Ja. Cult of a Dying Sun.

0: Met 51 luisteraars per maand op Spotify. Ja. Dan hoorde je Ritual Hammer met Storm of Horrors.
1: Ja, voelt wel lekker klinken.
0: Nu, ja, misschien ja. hebben ze nu 52 luisteraars. Ja, maand, 53.
1: Ja. Na vanavond.
0: Ze hebben ook één album uit. Met 2024.

0: Wir sind schon wieder da, ja.
1: Ja, ja, wir sind da.
0: Jawohl.
1: Jawohl, jawohl.
0: Je hoorde Infam, Deutschland en Siegknecht. Met, ja, ook niet zoveel luisteraars op Spotify.
1: Nee.
0: Ja, 74.
1: Bandjes, hè?
0: Ja, allemaal ja. Lekker onbekend. Ja, maar ja. Klinkt wel goed. Anders draait het niet.
1: Daar gaat het om, hè.
0: Wij draaien geen shit. Hoewel sommige mensen nu misschien de radio aan denken van... Oh,
1: wat is dit nou weer voor een takkerrie?
0: Hebben we nu hier?
1: Ja, precies. Oh, ja. Ja, die moeten dan maar gewoon naar Q-Music of zo gaan. Ja,
0: nee, gewoon blijven luisteren.
1: Nee, diegene die het shit vinden bedoel.
0: Oh ja. Nou, ja. Wie weet kunnen we ze om bekeren. Ja, je luistert nog steeds naar Play It Out Loud Underground.
1: Yeah.
0: We hebben nog 20 minuutjes te gaan.
1: Ja,
0: een paar nummertjes te gaan. We hebben nog een concertagenda.
1: Daarom.
0: Het is al een stuk aangenamer hier.
1: Ja, nou, ik merk er nog weinig van eerlijk gezegd. Ja?
0: Ja. Oh, ik zie
1: het bloedheet.
0: Oh ja, ja, ik ben ook mouwloos gekomen.
1: Ja.
0: Mouwloos.
1: Dat had ik ook moeten doen. Maar ja.
0: Ja, mocht je nu pas gaan luisteren. Ja,
1: ben je een beetje laat?
0: Ben je alleen laat, inderdaad. Ja. Je hebt het interview gemist met Simon. Simon.
1: Simon.
0: Wizen.
1: Ja.
0: Wizen.
1: Wizen. Ja. Wizen. Ja, ik weet niet of je daar spreekt.
0: Er zit een tremaatje op de
1: ja,
0: E.
1: Ja, inderdaad.
0: Altijd terug te luisteren via Uitzending Gemist op zfm.nl.
1: Yes. Heb je nog een ander interview komend in de volgende maand of iets? Nee? Nog geen plannen?
0: Nee.
1: Okay. Nou, misschien
0: wie weet.
1: Leuk om een beetje een onbekende beentje
0: te vragen. Nee, dat vind ik niet leuk.
1: Nee, vind je niet leuk?
0: Ik vind alleen Marduk leuk.
1: Ja, dat... Dat is duidelijk, ja. Geef die andere nou toch ook een kans?
0: Ja.
1: Marduk heeft al genoeg aandacht.
0: Dat is waar, maar dat toch? Is meer een eigen dingetje.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik denk van, leuk.
1: Ja,
0: ja ik kan het gewoon doen.
1: Ja, dat is wel het voordeel inderdaad.
0: Als je er fan van bent.
1: Ja, hey,
0: ik zou het doen en ik doe gelijk. Het.
1: Tuurlijk.
0: Dus,
1: maar
0: ik heb
1: wel
0: meerdere aangeschreven.
1: Ja, zeker.
0: En sommigen willen niet. Sommigen kennen geen Engels.
1: Hoe is het met Witch Club Satan afgelopen?
0: Want nooit meer wat van
1: nooit gehoord. Meer
0: heel enthousiast, of heel enthousiast in het begin.
1: Ja.
0: Dat heb je ook.
1: Ouija gevraagd, dan had je ook dat, toch?
0: Wie?
1: Ouija, uit Spanje was dat, toch?
0: Nee, die heb ik niet gevraagd.
1: Had je die nog niet gevraagd?
0: Nee.
1: Nou,
0: dat doen?
1: Misschien een ideetje. Ja, ja bijvoorbeeld.
0: En we hebben vanuit, ik heb ook andere gehad. We hebben een Griekenland gehad. Die jongen uit Amerika hebben twee gehad.
1: Ja.
0: De zanger van Tsatsagua, die had zoiets van, nou, nee. Liever niet. Want mijn Engels is niet zo goed.
1: Oh, prima. Ja, dat kan ook nog, inderdaad.
0: En mijn Duits is ook weer niet zo goed.
1: Nee. Nou, mocht je een band hebben in Nederland bijvoorbeeld, en je hebt
0: mocht je
1: interesse,
0: een band zijn, en dan wil je een diepgaand interview
1: met Ben, dan kan dat. Stuur je berichtje naar Instagram of Facebook.
0: Kan je schelen.
1: Ja, toch? We zijn overal voor in, dus.
0: Absoluut.
1: Kom maar op.
0: Nummertje?
1: Ja, laten we het maar doen.
0: Nou, de volgende band komt uit Tsjechië.
1: Zou je niet zeggen met de naam?
0: Nee, ja, als je het opzoekt inderdaad, kom je allemaal farao's tegen.
1: Ja, Egyptisch of zo, aan die naam
0: te horen. We hebben het over de band Sekhmet.
1: Sekhmet.
0: Album Consumed by Void 2019.
1: Ja.
0: Mocht je ze willen zien live, ze spelen 18 juli op het Eternal Hate Fest.
1: Oké, en dat is waar?
0: Volgens mij in Tsjechië.
1: Oh, ook in Tsjechië. Okay.
0: Volgens mij wel.
1: Ja, spelen niet buiten hun landsgrenzen nog, of wel. Dat je weet. Nee.
0: Zo goed. Misschien moet ik ze een keer interviewen. Dan kan ik dat vragen.
1: Bijvoorbeeld. Nou, dat is nou precies zo'n band. Die moet even onder de aandacht gebracht worden, vind ik.
0: Misschien luisteren ze mee.
1: Ja.
0: Ik ken geen Tsjechisch.
1: Nee, ik ook niet.
0: Echt geen één woord ook.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Nee, absoluut niet. Maar jullie staan er zo...
1: Ze zingen gelukkig in het Engels. Dat scheelt.
0: Ja, als ik Revenge from the Underground, dan klinkt vrij Engels.
1: Ja, precies. Dat dacht ik. Nou, kunnen we nog in hebben.
0: Daar gaan we.
1: Ja. Oeh, nou, dat klinkt inderdaad underground.

0: Destroyer 666 hoorde je. Ik hoor mezelf echt heel slecht. Hallo?
1: Ik hoor jou duidelijk hoor.
0: Ja,
1: ja, je hoeft niet zo te schreeuwen.
0: Oh. Nou ja, maakt niet uit. Joh, de Segmet, Revenge of the Underground en de band uit Tsjechië. En daarna hoorde je uit Australië, Destroyer 666.
1: Australië? Ah joh. Nou, ja. Ik weet dat ze daar vandaan kwamen, joh.
0: Ja, Aussie, Aussie.
1: Aussie, Aussie.
0: Australian ja, and
1: Antichrist.
0: Ja.
1: Ja, we hebben nog één nummer en de eerste.
0: We zijn laat met ja. De concertagenda.
1: La? Ja, altijd één en laatste.
0: Ja.
1: We sluiten af met het nummer.
0: Is kwart voor meestal.
1: Oh, nou ja. Iets later. Ah, maakt ja. Niet uit, maakt niet uit. We hebben niet zo heel veel, hoor, dus valt mee.
0: De concertagenda.
1: De concertagenda.
0: Ding dong.
1: Ding dong.
2: De Play It Loud concertagenda.
1: Nou, de eerstvolgende is 29 mei. Dan kun je naar Dog with a Spoon, Astronauts en No Breakfast Goodbye in het podium in Hogeveen. De tickets daar zijn maar €12,50, dus dat is niet duur. De deuren openen die avond om 8 uur. De aanvang is om 8:30. Het is een stukje rijden, maar dan heb je ook wat. En diezelfde avond iets dichterbij voor ons. Dan kun je nog naar Pliny en Sungazer. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het schijnt populair te zijn. In het Patronaat in Haarlem natuurlijk. Let op, de laatste kaarten zijn er nog voor €30,50. Dus wees er snel bij mocht je daar nog heen willen. Deuren openen om 7:30. En de aanvang is om 7:45. En 30 mei, dan is het weer tijd voor het Kamper Sloopfest in het Ukien in Kampen, natuurlijk. Met lekkere bandjes uit Nederland wel te verstaan. Onder andere Manus Plague treden erop, Tenuem, Suicide Prophet, Posture, Rising Tide, Meat is Dead, Deafened to Death, Unmaker, Hometown Crew. En dat alles voor slechts €20. Deur open om 3:00 middags. En de eerste band begint om 4:00 met spelen. En diezelfde dag kun je ook nog naar Out of Pocket, Hold My Own, Megalomaniacs en Premonition in de Bibelot in Dordrecht. Daar zijn de tickets €19,60. Deuren openen 's avonds om 7:00. En dan begint het allemaal om 7:30. En diezelfde avond kun je ook nog naar Peter Pan Speedrock. Ja, ze bestaan nog. Hey. In de Baruch Rotterdam. Sorry, ik heb jou uitstaan. Wat wij
0: oh, echt?
1: Ja.
0: Nee. Ja, nee, in de Baruch, inderdaad.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Had ik dus, gehoord, gelezen. Ja,
1: tickets in de voorverkoop kosten €31. Aan de deur kost het je €32,50. Dat is niet zo'n groot verschil. Deur open om, om 7:00, sorry. En de aanvang is om 7:30. En dan kun je, als je Haarlem toch te ver reizen vindt, alsnog naar Pliny en Sungazer, dan in Doornroosje in Nijmegen. Daar zijn de tickets €31. Daar stond niet bij of dat de laatste kaarten waren. Dus je kunt nog volop kaartjes krijgen schijnbaar. Deur open om 7:30 en de aanvang is om 8:00. En tot slot is er in het teken van Bridge Guitar Festival, daar treedt Motor Psycho op in de FNA in Eindhoven. Tickets daar kosten €37,50. Deur open ook om 7:30. En de aanvang is om 7:45. En dat was de concertagenda weer voor deze week.
0: Ja, ja, Pliny. Ik heb het even opgezocht.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat dat nou precies is. Een rare naam.
0: Ja, die hebt toch wel aardig wat luisteraars in de, ja. In de maand.
1: Ja.
0: Het beste beluisterde nummer gaat toch over de 18 miljoen heen. Dus.
1: Oké. Okay. Nou, ja. Heb ik zeker onder een steen geleefd of zo.
0: Nooit
1: ik heb er echt nog nooit van gehoord. En dan, ja.
0: Een nieuw album.
1: Misschien een jonge band of zo. Geen idee.
0: Single 2013, album 2020,
1: Nou,
0: nieuw album 2026.
1: Ja,
0: okay. Ja, maar twee albums dan toch aardig wat.
1: Ja, ja, als het ik ga goed doen.
0: Ja, luisteren. Misschien,
1: wat voor stijl muziek maken ze het altijd?
0: Ik heb geen flauw idee, maar zou ik nu even moeten luisteren.
1: Ja, nee, dat doen we een andere keer. Oh, beetje shoegaze of zo. Ja, of,
0: ga ik snel doorspoelen.
1: Ik niet heel hard of zo.
0: Nou, geef mijn kaartje maar aan iemand anders.
1: Nou, precies. Mijn ook. Dat vond ik niet heel veel aan. En dat krijgt zoveel miljoen luisteraars. Onbegrijpelijk.
0: Oh ja.
1: Wat
0: nog minder luisteraars heeft, is... En dat ding blijft doorgaan. Pliny, hou op.
1: Shut up, Pliny.
0: Plie wel, Pliny.
1: Pling, pling hoor ik de hele tijd.
0: Pliny. Sorry, Pliny, maar... Ja.
1: Nee, dus mocht je daar naartoe willen, ga je gang.
0: Ja.
1: Veel plezier. Mij niet bellen.
0: Nee. Nee, mij ook niet.
1: Nee,
0: We hebben nog eentje te gaan.
1: Ja, dat is alweer het laatste voor vanavond.
0: Ja.
1: Dan zit het er alweer op, deze bloedhete dag.
0: Nou, met
1: de ventilator is nog wel te doen, gelukkig.
0: Gaat het,
1: ja,
0: gaat het nog goed?
1: Yes.
0: Nou, het was weer een leuke uitzending.
1: Zeker.
0: Het is alweer voorbij.
1: Helaas. Het is alweer voorbij, deze mooie zomer. Oh nee, nog niet.
0: Nou, ik ben mei, juni pas weer.
1: Eind juni ja. Inderdaad. Dan is de eerste
0: als ik nog terug mag komen.
1: Ja, tuurlijk mag je terugkomen.
0: Ondanks wat, gaan dat we draaien? Kiss wilde draaien. Marduk instarten.
1: Alles is... ja. We gaan luisteren nog naar één band.
0: Stillbirds met Sacrificial Slaughter.
1: Dank weer voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Yeah.
0: Maan.
1: Ja, voor jou volgende maand.

0: Hey, bro, what's up, man? We need to go.
1: Oh, no, no, no, bro. Don't try this. Don't try this. Don't try that. No. Oh, man, I told you.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer er nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.